0: voor in de binnenstad. Daarna brak ook brand uit. 4 mensen raakten licht gewond. Bewoners en omwonenden zeggen tegen RTV Utrecht dat ze verrast zijn dat de straat vandaag weer open gaat. Ze vinden dat de gemeente hen op de hoogte had moeten stellen. Ook maken ze zich zorgen over de veiligheid, nu hun beschadigde woningen niet meer met schotten zijn afgedekt. De oorzaak van de explosies wordt nog onderzocht. De Hardenbergenbrug in de A28 in Nijkerk is in beide richtingen weer open, meldt Rijkswaterstaat. De weg was eerder op de avond al geopend in de richting van Utrecht en is inmiddels ook in de richting van Zwolle vrijgegeven. Maandag ging de brug onverwacht in beide richtingen dicht. Rond de pijlers was zoveel zand en grind weggespoeld dat de veiligheid niet meer gegarandeerd kon worden. De sluiting leidde tot grote verkeersoverlast in de regio. De afgelopen dagen zijn de pijlers van de brug opgevuld met zand en is er grind in het water gestort om de bodem te stabiliseren. De Spaanse inlichtingendienst had Marokko en Senegal al van tevoren gewaarschuwd voor de massale oversteek van migranten naar Ceuta. Dat blijkt uit documenten die zijn vrijgegeven. Een dag voor de bestorming gaf de dienst sociale mediaberichten van migranten daarover door aan de Marokkaanse geheime dienst. Op de dag zelf werd de Spaanse regering gewaarschuwd. De Spaanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat hij niet op de hoogte was. De publicatie komt te midden van toenemende druk op de regering Sanchez. Duikers hebben in Amsterdam het lichaam gevonden van een 47-jarige man naar wie een grote zoekactie gaande was. De man viel afgelopen dag van een plezierjacht op het IJ en was sindsdien vermist. De politie gaat uit van een noodlottig ongeval. Het weer. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag aardig wat zon. Later meer bewolking, maar het blijft bijna overal droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: is 105. Het is 3 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een deel van de commerciële voetbalscholen in Nederland heeft te maken met grensoverschrijdend gedrag en georganiseerde criminaliteit. Dat meldt Dagblad Trouw op basis van een onderzoeksrapport van de Hogeschool van Amsterdam dat vandaag verschijnt. Op de scholen krijgen kinderen tegen betaling individuele trainingen in de hoop op een carrière als prof. Maar volgens de krant zijn er signalen van witwassen en van werving voor drugscriminaliteit binnen de voetbalscholen. Veroordeelde medewerkers zijn er nog steeds actief en er is weinig aandacht voor een veilige sportomgeving voor de kinderen. De Spaanse inlichtingendienst had Marokko en Spanje al van tevoren gewaarschuwd voor de massale oversteek van migranten naar Ceuta. Dat blijkt uit documenten die zijn vrijgegeven. Een dag voor de bestorming gaf de dienst sociale media berichten van migranten daarover door aan de Marokkaanse geheime dienst. Op de dag zelf werd de Spaanse regering gewaarschuwd. De Spaanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat hij niet op de hoogte was. De publicatie komt te midden van toenemende druk op de regering Sanchez. Duikers hebben in Amsterdam het lichaam gevonden van een 47-jarige man naar wie een grote zoekactie gaande was. De man viel afgelopen dag van een plezierjacht op het Buitenij en was sindsdien vermist. De politie gaat uit van een noodlottig ongeval. En bijna 8 maanden na de grote explosies in de Visserssteeg in Utrecht gaat de straat vandaag weer open. Op donderdag 15 januari waren er in de middag 2 grote ontploffingen in de binnenstad. Daarna brak ook brand uit. 4 mensen raakten licht gewond. Omwonenden zeggen tegen RTW Utrecht dat ze verrast zijn dat de straat weer open gaat. Ze vinden dat de gemeente hen op de hoogte had moeten stellen. Ook maken ze zich zorgen over de veiligheid nu hun beschadigde woningen niet meer met schotten zijn afgedekt. De oorzaak van de explosies wordt nog onderzocht. Het weer. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog en het is een graad of 10. Overdag aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft bijna overal droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix.

0: is 105. Het is 4 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een van de piloten van het vliegtuig dat vorig weekend van de landingsbaan schoot in Miami waarschuwde zijn collega in de cockpit meerdere keren dat het toestel te hard ging. Dat blijkt uit fragmenten van opnames uit de cockpit die zijn vrijgegeven. Ook werd er gezegd dat het toestel bij de landing te laag vloog. Maar op de waarschuwingen kwam geen eenduidige reactie van de andere piloot. Experts zetten daarom vraagtekens bij hun samenwerking. Bij de crash kwamen 5 mensen om het leven. 3 mensen raakten zwaar gewond. De piloten overleefden het ongeluk. Afgelopen augustus was wereldwijd de warmste maand sinds het begin van de metingen. Dat meldt de Europese klimaatdienst Copernicus. Wereldwijd was het gemiddelde van dag en nacht 16,96 graden. En daarmee was het een fractie warmer dan in juli 2023. Dat de aarde opwarmt komt vooral door toename van broeikasgassen in de lucht. En die zijn het gevolg van het verbranden van steenkool, olie en gas. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk is in beide richtingen weer open, meldt Rijkswaterstaat. Maandag ging de brug onverwacht dicht. Rond de pijlers was zoveel zand en grind weggespoeld dat de veiligheid niet meer kon worden gegarandeerd. De sluiting leidde tot grote verkeersoverlast in de regio. De afgelopen dagen zijn de pijlers van de brug opgevuld met zand en is er grind in het water gestort om de bodem te stabiliseren. Bijna 8 maanden na de grote explosies in de Visserssteeg in Utrecht gaat de straat vandaag weer open. Op donderdag 15 januari waren er in de middag 2 grote ontploffingen in de binnenstad. Daarna brak ook brand uit. 4 mensen raakten licht gewond. Omwonenden zeggen tegen RTV Utrecht dat ze verrast zijn dat de straat weer open gaat. Ze maken zich zorgen over de veiligheid nu hun beschadigde woningen niet meer met schotten zijn afgedekt. De oorzaak van de explosies wordt nog onderzocht. Het weer. Vannacht is het op de meeste plekken droog. Het koelt af tot een graad of 10. Overdag aardig wat zon. Later meer bewolking, maar het blijft bijna overal droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

mission of the

één druk op de knop en de rest is geschiedenis. Welkom bij de show waar verandering te laat. En de grootste idioot van het grootste land de baas is. Welkom in de tijd waar de toekomst 1-0 achter staat. Survival of the fittest tot de mens zichzelf afmaakt. Welkom bij de zondeval, het is de laatste ronde al. We kennen dit toch onderhand. De

0: 105. Het is 5 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Het aantal storingen op het spoor zal dit jaar, net als vorig jaar, vermoedelijk uitkomen boven het toegestane aantal van 520. En ook volgend jaar zal de limiet naar verwachting worden overschreden. Dat zegt ProRail-topvrouw Mirjam van Veldhuizen tegen het AD. Het gaat om technische storingen, overlast door dieren, maar ook om suïcides. Vorig jaar werd het plafond dat met het ministerie is afgesproken voor het eerst gepasseerd. Daarom kreeg de spoorbeheerder een boete van 2,75 miljoen euro. Nieuwe boetes lijken daarom onvermijdelijk. Afgelopen augustus was wereldwijd de warmste maand sinds het begin van de metingen. Dat meldt de Europese klimaatdienst Copernicus. Wereldwijd was het gemiddelde van dag en nacht 16,96 graden. En daarmee was augustus van dit jaar, samen met juli van 2023, de warmste maand ooit gemeten. Dat de aarde opwarmt komt door toename van broeikasgassen in de lucht. Vooral door het verbranden van steenkool, olie en gas. Een van de piloten van het vliegtuig dat vorig weekend van de landingsbaan schoot in Miami waarschuwde zijn collega in de cockpit meerdere keren dat het toestel te hard ging. Dat blijkt uit opnames uit de cockpit. Ook werd er gezegd dat het toestel bij de landing te laag vloog. Maar op de waarschuwingen kwam geen eenduidige reactie van de andere piloot. Experts zetten daarom vraagtekens bij hun samenwerking. Bij de crash kwamen 5 mensen om het leven. 3 mensen raakten zwaar gewond. De piloten overleefden het ongeluk. En Botik van der Zandschulp is er niet in geslaagd de halve finales van de US Open te bereiken. Hij verloor in New York in de kwartfinale van de als eerste geplaatste titelfavoriet Alexander Zverev in 3 sets. 6-2, 7-5 en 6-1. Cruciaal was het einde van de tweede set. Van der Zandschulp kreeg bij 5-4 een setpoint op de service van de Duitser, maar wist dat niet te verzilveren. In de game daarna sloeg Zverev wel toe en brak hij de Nederlander, waarna hij de wedstrijd uitspeelde. Zverev neemt het in de halve finale op tegen de ongeplaatste Rus Karin Tsarkanyov. Het weer. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog en het is een graad of 10. Overdag aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft bijna overal droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 6 uur.
3: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit grijpt in bij de import van jonge kalfjes uit Ierland. De dieren krijgen nu tijdens een dagenlange reis nauwelijks te drinken en dat mag niet volgens de regels, zegt de autoriteit. De NVWA geeft 4 Ierse vervoerders een jaar de tijd om hun werkwijze aan te passen. Als dat niet gebeurt, moeten ze dwangsommen betalen. Het gaat om de import van kalveren tot 2 maanden oud. Het overgrote deel is jonger dan dat. Afgelopen augustus was wereldwijd de warmste maand sinds het begin van de metingen. Dat meldt de Europese klimaatdienst Copernicus. Wereldwijd was het gemiddelde van dag en nacht 16,96 graden. En daarmee was augustus van dit jaar, samen met juli 2023, de warmste maand ooit gemeten. Dat de aarde opwarmt komt door toename van broeikasgassen in de lucht. Vooral door het verbranden van steenkool, olie en gas. De Hardenbergerbrug in de A28 bij Nijkerk is sinds gisteravond laat in beide richtingen weer open, meldt de Rijkswaterstaat. Maandag ging de brug onverwacht in beide richtingen dicht. Rond de pijlers was zoveel zand en grind weggespoeld dat de veiligheid niet meer gegarandeerd kon worden. De sluiting leidde tot grote verkeersoverlast in de regio. De afgelopen dagen zijn de pijlers van de brug opgevuld met zand en er is grind in het water gestort om de bodem te stabiliseren. Het weer op de meeste plaatsen droog. In het noorden kan een bui vallen. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af. En het blijft droog en het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
4: 105.
2: De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Therese Abeling. In Haarlem neemt de overlast door drugs en gedumpt afval steeds meer toe. Dat blijkt uit een veiligheidsanalyse van de gemeente. Vooral inwoners in het centrum merken daar veel van. De politie heeft daarnaast de handen vol aan jonge drugsdealers en vond vorig jaar een recordaantal aan 19 drugspanden. Ook het aantal meldingen over afvaloverlast is ruim verdubbeld. Van 706 in 2023 naar 1452 vorig jaar. De gemeente gaat de komende 2 maanden bepalen welke maatregelen nodig zijn, onder meer tegen jeugdoverlast. Bij een woning aan de Eendenkooistraat in Schalkwijk is dinsdagnacht de voordeur naar binnen geblazen door een explosief. Niemand raakte hierbij gewond. Het ambulancepersoneel heeft de bewoners nagekeken, maar zij hoefden niet mee naar het ziekenhuis. Er sneuvelden meerdere ramen en de pui liep schade op. De politie doet onderzoek en zoekt getuigen en camerabeelden uit de omgeving. Door de vele regen wat gevallen is, lopen de werkzaamheden aan de zeeweg richting Bloemendaal aan zee uit. Daarom is deze vandaag ook nog afgesloten voor autoverkeer tot uiterlijk 9 uur vanavond. De beleiding kan pas worden aangebracht als het wegdek droog genoeg is en daarna gaat de weg weer open. De tijdelijke busbaan wordt weggehaald en de zeeweg krijgt weer 2 rijbanen met een maximumsnelheid van 80 km per uur. In december wordt bekeken of de gratis strandbus terugkomt en wat dit betekent voor de herinrichting van de zeeweg in 2028. En een benefietavond voor kinderen uit Haarlemse gezinnen met weinig geld heeft €7500 opgeleverd. De avond werd georganiseerd door Lions Club Haarlem over Den Duin. Ondanks de flinke regen kwamen honderden bezoekers naar Comedy Under the Stars in openluchttheater Caprera, waar 4 cabaretiers belangeloos optraden. Het geld gaat naar een Haarlemse school waar zo'n 80% van de kinderen onder de armoedegrens leeft. Dankzij de opbrengst kunnen kinderen bijvoorbeeld mee op schoolreis.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit grijpt in bij de import van jonge kalfjes uit Ierland. De dieren krijgen nu tijdens een dagenlange reis nauwelijks te drinken en dat mag niet. De NVWA geeft 4 Ierse vervoerders een jaar de tijd om hun werkwijze aan te passen. Als dat niet gebeurt, moeten ze dwangsommen betalen. Augustus was wereldwijd de warmste maand ooit gemeten, meldt klimaatdienst Copernicus. Het gemiddelde van dag en nacht was 16,96 graden en daarmee werd het record uit juli 2023 geëvenaard. En Botik van der Zandschulp is er niet in geslaagd de halve finales van de US Open te bereiken. Hij verloor in New York in de kwartfinale van de als eerste geplaatste Duitser Alexander Zverev in 3 sets, 6-2, 7-5 en 6-1. Het weer nog, zon en wolken wisselen elkaar vandaag af en het blijft wel droog. Het wordt zo'n 20 graden.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl 105.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 7 uur.
3: Dorald Megens met het NOS-journaal. De Voedsel- en Warenautoriteit dreigt met boetes voor 4 Ierse vervoerders van jonge kalfjes. De dieren krijgen tijdens de dagenlange reis nauwelijks te drinken en dat mag niet. Volgens de NVWA moeten de kalfjes tijdens het vervoer worden geholpen bij het drinken.
4: Je moet ze stuk voor stuk moet je ze vastpakken en ze de melkvoeding geven om te zorgen dat ze ook echt de voeding krijgen die ze nodig hebben.
3: De vervoerders krijgen een jaar de tijd om hun werkwijze aan te passen, anders volgen er boetes. Afgelopen augustus was wereldwijd de warmste maand sinds het begin van de metingen, meldt de Europese klimaatdienst Copernicus. Wereldwijd was het gemiddelde van dag en nacht in augustus 16,96 graden. Daarmee is het samen met juli 2023 de warmste maand ooit gemeten. Dat de aarde opwarmt komt door toename van broeikasgassen in de lucht, vooral door het verbranden van steenkool, olie en gas. Het aantal jongeren dat lid is van een bibliotheek is vorig jaar met ruim een vijfde gestegen. De stijging komt deels doordat veel bibliotheken korting of gratis abonnementen geven aan mensen boven de 18. Volgens de KB Nationale Bibliotheek heeft de BIEB ook een belangrijke sociale functie.
5: Bibliotheken zijn echt een publieke huiskamer geworden, waarvan alles mogelijk is. Een ontzettende diversiteit aan activiteiten. Je kan komen om te dwalen, om te ontmoeten, om een kop koffie te drinken.
3: Vorig jaar kwamen er 35 bibliotheken bij. Er zijn er nu bijna 1300 in Nederland. Botik van der Zandschulp is er niet in geslaagd de halve finales van de US Open te bereiken. Hij verloor in New York in de kwartfinale van titelfavoriet Alexander Zverev in 3 sets. 6-2, 7-5 en 6-1. Zverev neemt het in de halve finale op tegen de Rus Karin Khachanov. Het weer, vanmorgen geregeld zon, vanmiddag wisselend bewolkt, maar wel overwegend droog. Een graad of 20 wordt het. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe. Dan kan het wat gaan regenen. Dit was het NOS Journaal.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Van Amersfoort.
6: Ja hoor, het is weer donderdag. Goedemorgen.
2: Vroeg op. Met Vandaag de Dag.

Ja, het is toch een heel mooi begin bij Haarlem 105. We houden van de zomer. En wie aan de zomer denkt, denkt natuurlijk aan het strand. Een koud drankje en aan die man die zo vaak in de zon heeft gelegen dat hij de uitwinner is van de goudbruine tint lijkt te zijn. De Spaanse zon op jouw radio met Julio Iglesias. En dat heerlijke Semi Deas Novable. Of terwijl in het normaal Nederlands, als je me verlaat, dan telt dat niet. Nou, laten we niet zo gaan beginnen op de vroege morgen. Het is donderdag. Dit is vandaag de dag. Het programma Nieuwsverkeer weer. En meer, en ik ben blij dat jij luistert. Wait a minute, this love started off so tender, so sweet.

van Silk Sonic. En daarna deze aansluitende plaat. Kelly Lai hier op Haarlem 105. En dat is toch gewoon weer heerlijk, hè? Het is bijna kwart over zeven. En laat ik ook eens even kijken naar wat er allemaal gaat gebeuren op het gebied van weerverkeer. En laten we dan rustig beginnen met het weer, wat weer is. Eens even kijken. Haarlem, Heemstede, Bloemendaal. Zandvoort vandaag donderdag 27 augustus. Het wordt een warme en toch wisselvallige dag. De dag begint met vrij veel bewolking. En gedurende de dag wisselen de zon en de wolken elkaar af. En de kwiklat die loopt vandaag op tot en met globaal. Toch stiekem eventjes rond de 28 graden.

Burning van Bruno Mars en de B.O.B. met Nothing on You. En daarvoor natuurlijk de Boss himself, Born in the USA van, je had hem al herkend natuurlijk, Bruce Springsteen. We kijken nog even naar wat er allemaal gebeurt vanavond. Onder andere in Caprera, Rising in Bloemendaal. Het Openluchttheater in Bloemendaal staat een groot dubbelconcert gepland. De opkomende Nederlandstalige popband Higo en Wies treden hierop vanaf 20:15 live in buitenlucht. En dat is natuurlijk eigenlijk gewoon een uitstekend idee.

0: muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.
1: Vroeg op, vroeg op. Met vandaag de dag.
2: Look at you, looking good my friend. Safe to say if we could we would do it all again.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Therese Abeling. In Haarlem neemt de overlast door drugs en gedumpt afval steeds meer toe. Dat blijkt uit een veiligheidsanalyse van de gemeente. Vooral inwoners in het centrum merken daar veel van. De politie heeft daarnaast de handen vol aan jonge drugsdealers en vond vorig jaar een recordaantal aan 19 drugspanden. Ook het aantal meldingen over afvaloverlast is ruim verdubbeld. Van 706 in 2023 naar 1452 vorig jaar. De gemeente gaat de komende 2 maanden bepalen welke maatregelen nodig zijn, onder meer tegen jeugdoverlast. Tijdens een benefietconcert van de Phil Haarlem en Stichting Music Kids is maandagavond ruim 38.000 euro opgehaald. Het geld gaat naar een permanente muziekstudio voor kinderen in het Spaarne Gasthuis. Muziek zorgt ervoor dat zieke kinderen even gewoon kind kunnen zijn. De tijdelijke studio is er al, maar het doel is om volgend jaar een permanente studio te bouwen. Kinderarts Leon Winkel en directeur van de Phil Edwin van Balken waren voor de actie te gast bij Haarlem 105. Het hele interview is te lezen op de website van haarlem105.nl. Bij een woning aan de Eendenkooistraat in Schalkwijk is dinsdagnacht de voordeur naar binnen geblazen door een explosief. Niemand raakte hierbij gewond. Het ambulancepersoneel heeft de bewoners nagekeken, maar zij hoefden niet mee naar het ziekenhuis. Er sneuvelden meerdere ramen en de pui liep schade op. De politie doet onderzoek en zoekt getuigen en camerabeelden uit de omgeving. En een benefietavond voor kinderen uit Haarlemse gezinnen met weinig geld heeft 7500 euro opgeleverd. De avond werd georganiseerd door Lions Club Haarlem over Den Duin. Ondanks de flinke regen kwamen honderden bezoekers naar Comedy Under the Stars in openluchttheater Caprera, waar 4 cabaretiers belangeloos optraden. Het geld gaat naar een Haarlemse school waar zo'n 80% van de kinderen onder de armoedegrens leeft. Dankzij de opbrengst kunnen kinderen bijvoorbeeld mee op schoolreis.
2: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit grijpt in bij de import van kalfjes uit Ierland. De dieren krijgen nu tijdens een dagenlange reis nauwelijks te drinken. De Ierse vervoerders krijgen een jaar de tijd om het vervoer te verbeteren. ProRail denkt dat ook dit jaar het aantal storingen op het spoor uitkomt boven het toegestane aantal van 520. Vorig jaar werd dat aantal voor het eerst gepasseerd, waardoor de spoorbeheerder een boete kreeg van 2,75 miljoen euro. Augustus was wereldwijd de warmste maand ooit gemeten, meldt klimaatdienst Copernicus. Het gemiddelde van dag en nacht was 16,96 graden. Daarmee werd het record uit juli 2023 geëvenaard. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar vandaag af. Blijft wel droog en het wordt zo'n 20 graden.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits stelt nog niet al te veel voor. Wel rijdt het verkeer langzaam op de A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Hoogmade en Nieuw-Vennep. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl. 105.
4: Vroeg op. Met vandaag de dag.
5: Hot times, me and you. No words to say, so we lay there. I kinda wish that we stayed there. Record straight, you were safe. I was the one needing saving. You were too scared of the craving. I pulled away 'cause the pain's too strong.

0: suggest you find yourself a friend. La, la.
1: Volgens mij is dat nog even geleden. Dat duurt nog even, jongens, dat weekend. Ja, dat is wel vooruitstrevend met deze plaat. The Train en het weekend. Dat is nog even weg, jongens. We moeten even volhouden. En dan toch over die trein hebben. Kunnen we meteen misschien even kijken naar de actuele problematiek bij de dames en heren van de Nederlandse Spoorwegen. En dan kijken we natuurlijk even naar het lokale gedeelte hier. Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. En ja, daar kunnen we heel kort over zijn. No problema's in de treinos. Aquí está in Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Eens even kijken. Ja, de enigste, maar dat is best wel ver weg hoor. Een defect spoor bij Roermond-Sittard. Nou, maken we ons gewoon niet druk over. Ben je net wakker? Dan zeg ik... Goedemorgen. Dit is donderdag 10 september.
2: Goedemorgen.
1: Ja,

Ja, stoppen bij Thursday, please, alsjeblieft. Het is donderdag vandaag. Jason Derulo en David Guetta. En nou, dat hele riedeltje dus, maar dan in het Engels. En daarvoor nog Killer van onze grote vriend Adam Tilney, oftewel Adamski. En daarvoor nog het hele mooie plaatje van Material Lover Shania Spiro. Die dame die momenteel de het wereldtournee is gestart in Nashville, USA. En in 2027, volgend jaar, komt zij naar Europa. Nou, dat is lekker. Dan kunnen we van deze dame van heel dichtbij genieten. Ja, kijk eens op de klok. Ja, het begint te dringen, het begint te duwen. Nou, dat betekent dat we nog één plaatje hebben. En daar hebben we er niet zomaar eentje voor gevonden. Dit is Amy.

0: succesvolle dame die tour begint dit jaar door de Benelux. En ze had waanzinnig succes op dat Trance Festival in haar thuisland in Glasgow. Heerlijke klassieker, This is the Life. Nou ja, dat is de eerste uur. Zo snel gaat dat. Goedemorgen, ben je net wakker? Nou, dat is prima. Maar dan wordt het wel tijd om nu je bed uit te komen. Tot aan de andere kant van het nieuws.
1: Bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
2: Vandaag de Dag.
1: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
2: Vandaag de Dag.
3: Dit is 105. Het is 8 uur.
4: Door Al Megens met het NOS-journaal. ProRail denkt dat ook dit jaar het aantal storingen op het spoor uitkomt boven het toegestane aantal van 520. Vorig jaar werd dat aantal voor het eerst gepasseerd, waardoor de spoorbeheerder een boete kreeg van 2,75 miljoen euro. ProRail-topvrouw Mirjam van Veldhuizen verwacht dat ook volgend jaar er meer dan 520 storingen zullen zijn. President Trump belooft elke Amerikaan $5000 als de Republikeinen de meerderheid houden in het congres. Die toezegging deed hij op de eerste Republikeinse midtermconventie ooit. In november zijn er tussentijdse verkiezingen en de Republikeinen staan er in de peilingen niet goed voor. Daarom kwam Trump met zijn belofte. Naar eigen zeggen vanwege zijn enorme economische successen. Hij zei niet waar hij de benodigde ruim $1 biljoen vandaan wil halen. Ook is onduidelijk of zo'n uitkering wettelijk wel mag. Sommige commentatoren spreken van omkoping. Meer jongeren zijn vorig jaar lid geworden van de BIEB. Het aantal leden tussen 18 en 30 steeg met ruim een vijfde, melden de KB Nationale Bibliotheek en het CBS. Dat komt doordat veel bibliotheken korting of gratis abonnementen geven aan mensen boven de 18. En ook kunnen leden voor steeds meer activiteiten in de BIEB terecht. En nam het aantal bibliotheken toe. Botik van der Zandschulp is er niet in geslaagd de halve finales van de US Open te bereiken. Hij verloor in New York in de kwartfinale van titelfavoriet Alexander Zverev in 3 sets. 6-2, 7-5 en 6-1. Toch kijkt van der Zandschulp terug op een geslaagd toernooi.
5: Ik ben nu 6 weken weg geweest ongeveer. Misschien net iets langer. En heel veel goede wedstrijden gespeeld. Veel potten gewonnen. Veel close wedstrijden ook gewonnen. Dat is alleen maar positief. En hier natuurlijk een heel mooi resultaat neergezet.
4: Het weer. Vanochtend geregeld zon, vanmiddag wisselend bewolkt, maar wel overwegend droog. Een graad of 20 wordt het. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en dan kan het wat gaan regenen. Dit was het NOS-journaal.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt niet al te druk. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam bereidt het verkeer langzaam tussen Hoogmade en Nieuw-Vennep 7 kilometer. Verderop tussen Nieuw-Vennep en knooppunt de Nieuwe Meer 8. Bij elkaar is de vertraging zo'n 20 minuten. A44 richting Amsterdam bij Kaagdorp 10 minuten oponthoud. En op de A10 de ring van Amsterdam tussen Amsterdam de Baarsjes en Amsterdam Oud-Zuid 4 kilometer. Het oponthoud is 5 tot 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Benito van Amersfoort.
0: Ja hoor, goedemorgen, present. Ben jij wakker? Deel 2.

Ja, heerlijk hè. Michael Jackson met Dirty Diana en over de King of Pop gesproken. We gaan hem binnenkort nog veel meer meemaken. Want ze gaan er een musical van maken. Broadway musical, MJ de musical dus. In Nederland maken voornamelijk vooruitgang. Ze zijn ermee bezig. De cast is inmiddels druk aan het repeteren om de iconische dansmoves van Michael Jackson. Je kan dat dan met die voeten en die benen en alles zwiert. De hits van Michael passen perfect op de plank te brengen. Vanaf de herfst is dit muzikale spektakel te zien in het AFAS. In Scheveningen, de repetities, als je die op de voet zou willen volgen of je wil alvast kijken voor tickets, moet je even kijken natuurlijk op stageentertainment.nl, denk ik. Ik weet niet helemaal zeker of het .nl of .com is, maar dat ga jij vinden. Ja toch, dat lukt allemaal prima. Even kijken, er zit nog veel meer verhalen hè, aan deze plaat, want Princess Di en haar vriendje Charles waren natuurlijk aanwezig in 1988 in het Wembley Stadion. Waarbij meneer MJ aan het optreden was. Maar hij had dan dit nummer van de setlijst afgehaald. Want hij vond het een belediging voor Diane. En gelukkig hadden ze backstage een ontmoeting met elkaar. En Diane riep, nee. Ik vind dat een helemaal te gek nummer. Die moet je echt doen. Dus dat was een verhaaltje omtrent dit nummer, dat wist je niet, hè? Nee. Nou, zo probeer ik je bij te schaven, hè. Het is 7:07. Moest je om 8:00 je bed uit? Nu je bed uit, kom op! Ik zeg, het is niet anders. Er moeten wezenkjes verdiend worden. Er moet brood op het blank komen.

De mannen die regelmatig succes hebben natuurlijk. Sandra James en Ryan Marciano. En I Wonder. En daarvoor voor de mensen die meeschrijven. Kevin Harris met Satisfy hier op Haarlem 105. We kijken even naar de verkeerssituatie in onze directe omgeving. En het valt allemaal reuze mee. Het was gisteren een drama, hè? Ja, dat ben ik met je eens. Maar goed, vandaag valt het reuze mee. We kijken naar de A4, knooppunt Hoek, de Hoek. Knooppunt De Nieuwe Meer, 8 minuten vertraging over 8 kilometer. De A9, Battenverdorp, Amstelveen, Stadshart. Ook daar wat problemen, 5 kilometer over 3 kilometer. 5 minuten vertraging over 3 kilometer. Ik moet het wel goed zeggen, hè, Benito. En Alkmaar, Amstelveen, Battenverdorp, Amstelveen, Stadshart. Ja, dat heb ik net al gezegd, meneer, de verkeersinformatie. En de A10. Knooppunt Amstel. Amsterdam De Baarsjes, Amsterdam Buitenveld. Ook daar al wat problemos. De Baarsjes, Amsterdam Buitenveld. Ja, er is daar niet zo heel vaak wat aan de hand. 4 minuten vertraging over 5 kilometer. En laten we dan meteen maar even doorpakken. Kijk even naar buiten. Nou, dat gaat hartstikke goed. Voor iedereen in Haarlem, Heemstede, Bloemendaal. De ochtend begint vandaag fris. Ja, inderdaad. Maar wel met een vriendelijke mix van zon en wolkenvelden. Er staat een zwakke tot matige zuidwestenwind. Wat een stuk rustiger maakt op de weg en op de fiets. Als gisteren.

Ja, deze Noorse mannen doen het prima, hè? Dit is al de derde maand op rij dat het een van de betere platen is die gedraaid wordt op de radio's in Nederland. Je hoorde, Magnetic, Magnetisch, De Boeza. En zou dat dan gaan over Fred en Doeter? Nee, ik denk het niet. Nee. Geheel niet magnetisch, schat ik in. Voor de rest gaan we er niks over zeggen. Nee, ik ga er helemaal niks over zeggen, want dat is volledig buiten mijn macht. We kijken even naar de cultuuragenda hier in Haarlem. We beginnen in Haarlem, want daar staat de binnenstad aanstaande zondag, 13 september, volledig in het teken van Korenlint. Tientallen koren zingen de longen uit hun lijven op historische locaties door de hele stad. Wandel gratis binnen bij het cultuurcentrum Hart aan de Kleine Houtweg tussen 1:30 en 3:30 voor een prachtige mix van stemmen. En als je denkt, het mag voor jou wel wat emotioneler en intenser, reis dan zondag af naar het magische openluchttheater Caprera in Bloemendaal. Want daar staat onze bandeleon virtuoos Karel Kraaienhof. En hij trekt samen met zijn Mantang Quartet alle registers open voor een middag vol vurige en meeslepende tango muziek. Nou, dus dat betekent muzikaal dat wij weer helemaal op de rit zitten dit weekend.

0: Ja, en zouden we in Texas zitten, dan zou je het zo moeten presenteren. Deze dame stond al 21 weken op de Amerikaanse Hot Bot 100 Run Nails.
1: Maar dat zijn we niet. We zitten niet in Texas. De country die knettert er wel vanaf van deze 27-jarige Amerikaanse country-zangeres Ellen Langley. Ja, ik vind het wel fijn. Hè? En als we dan even kijken toch naar evenementen en uittips, ga ik je er ook nog eentje geven. Want dit komend weekend is het Landelijke Open Monumentendag. Misschien is dat je ten oren gekomen, maar anders ga ik het je ook nog even vertellen. Aanstaande zaterdag en aanstaande zondag, 12 en 13 september, alleen al in Haarlem, openen maar liefst 65 historische monumenten gratis hun deuren voor publiek. Het is de kans om een kijkje te gaan nemen achter de deuren die normaal gesproken pot dicht blijven. Nou, leuke tip. Ik ga zelf naar een stoomgemaal. En dat is niet zomaar een stoomgemaal, dat is het oudste stoomgemaal van de wereld. En die is helemaal niet zo ver weg, want die ligt in Halfweg. Dat is tussen Haarlem en Amsterdam in, een halve wegen. Ja, daar ligt het plaatsje Halfweg, richting Amsterdam, en dan ga je het vinden. We gaan ons opmaken voor de nieuwsberichten lokaal met Trace Abeling, waarin besproken wordt drugs en illegaal afval, wat steeds groter probleem wordt. Er is een explosie geweest bij een woning in Schalkwijk. En ruim 38.000 euro is er opgehaald voor de muziekstudio in het Spaarne Gasthuis. De Zeeweg is vandaag afgesloten. En de benefietavond voor arme kinderen in Haarlem. Daar ook nieuws over. En natuurlijk het weer, hè.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Trace Abeling. In Haarlem neemt de overlast door drugs en gedumpt afval steeds meer toe. Dat blijkt uit een veiligheidsanalyse van de gemeente. Vooral inwoners in het centrum merken daar veel van. De politie heeft daarnaast de handen vol aan jonge drugsdealers en vond vorig jaar een recordaantal aan 19 drugspanden. Ook het aantal meldingen over afvaloverlast is ruim verdubbeld. Van 706 in 2023 naar 1452 vorig jaar. De gemeente gaat de komende 2 maanden bepalen welke maatregelen nodig zijn, onder meer tegen jeugdoverlast. Door de vele regen wat gevallen is, lopen de werkzaamheden aan de zeeweg richting Bloemendaal aan zee uit. Daarom is deze vandaag ook nog afgesloten voor autoverkeer tot uiterlijk 9 uur vanavond. De beleiding kan pas worden aangebracht als het wegdek droog genoeg is en daarna gaat de weg weer open. De tijdelijke busbaan wordt weggehaald en de zeeweg krijgt weer 2 rijbanen met een maximumsnelheid van 80 km per uur. In december wordt bekeken of de gratis strandbus terugkomt en wat dit betekent voor de herinrichting van de zeeweg in 2028. Tijdens een benefietconcert van de Phil Haarlem en Stichting Music Kids is maandagavond ruim 38.000 euro opgehaald. Het geld gaat naar een permanente muziekstudio voor kinderen in het Spaarne Gasthuis. Muziek zorgt ervoor dat zieke kinderen even gewoon kind kunnen zijn. De tijdelijke studio is er al, maar het doel is om volgend jaar een permanente studio te bouwen. Kinderarts Leon Winkel en directeur van de Phil Edwin van Balken waren voor de actie te gast bij Haarlem 105. Het hele interview is te lezen op de website van haarlem105.nl. En een benefietavond voor kinderen uit Haarlemse gezinnen met weinig geld heeft 7500 euro opgeleverd. De avond werd georganiseerd door Lions Club Haarlem over Den Duin. Ondanks de flinke regen kwamen honderden bezoekers naar Comedy Under the Stars in openluchttheater Caprera, waar 4 cabaretiers belangeloos optraden. Het geld gaat naar een Haarlemse school waar zo'n 80% van de kinderen onder de armoedegrens leeft. Dankzij de opbrengst kunnen kinderen bijvoorbeeld mee op schoolreis.
2: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. ProRail denkt dat ook dit jaar het aantal storingen op het spoor uitkomt boven het toegestane aantal van 520. Vorig jaar waren het er ook al meer, waardoor de spoorbeheerder een boete kreeg van 2,75 miljoen euro. President Trump belooft elke Amerikaan $5.000 als de Republikeinen de meerderheid houden in het congres. In november zijn er tussentijdse verkiezingen en de Republikeinen staan er niet goed voor. Trump zei niet waar hij de benodigde ruim $1 biljoen vandaan wil halen. Augustus was wereldwijd de warmste maand ooit gemeten, meldt klimaatdienst Copernicus. Het gemiddelde van dag en nacht was 16,96 graden... en daarmee werd het record uit juli 2023 geëvenaard. Het weer afwisselend zon en wolken, het blijft droog vandaag en het wordt zo'n 20 graden.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A2 van Utrecht naar Amsterdam staat file tussen knooppunt Oude Rijn en Breukelen 9 kilometer met een kwartier vertraging. Door een stilgevallen vrachtwagen is de rechterrijstrook dicht. A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen knooppunt De Hoek en knooppunt De Nieuwe Meer 8 kilometer met 10 tot 15 minuten vertraging. En op de A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen Bad Hoeverdorp en Amstelveen 5 kilometer. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.nl.

lekkere muziek. Hè? Je hoorde James Morrison en daarvoor de lokale nieuwsberichten met collega Therese Abeling. En don't mess with love. Je moet je serieus mee omgaan, denk erom. Dat zijn serieuze zaken. Even kijken. Leuk, ik heb hier het Haarlems Dagblad, gewoon de fysieke papieren versie. In mijn handen staat een leuk berichtje over gisteren, wat er allemaal gepasseerd is natuurlijk in de wereld. Een lift van je moeder, carpoolen met collega's een uur te vroeg vertrekken of €5 achter het ei betalen om toch maar over te kunnen met de fiets. Voor €5 breng ik je naar de overkant. Ik ga de hele dag en je kunt met een tikkie betalen, roept de 23-jarige Martijn. Om 8:30 staan er al enkele tientallen fietsers op de pont te wachten die in Amsterdam-Noord normaal gesproken brengt, waar je in enkele minuten gratis naar het Centraal Station kan gaan. Woensdag vaart deze voor het eerst in het decennium dus niet. Die pontvaarden niet, er zijn een hoop mensen tegenaan gelopen. Gisteren Martijn's eerste tocht over het ijs zit direct vol. 12 passagiers, a €5, maakte toch 6 tientjes. Veelal met de fiets tussen binnenvaartschepen doormanoeuvreert hij naar de overkant. Een gele boot van het havenbedrijf grijpt direct in. Martijn heeft niet de benodigde vergunningen en moet dus naar één oversteek inpakken. En wegwezen. Nou, dat is jammer. Het was een kortstondig vervoersbedrijf. Toch weer het ondernemend Nederland, hè? Ja. Leuk gedaan, Martijn.

0: hoor. De 70's Marvin Gaye saus hoor je er doorheen, hè, deze plaat. Jalen Nagonda. En de Burning Temptation, de man die op het North Sea Jazz Festival natuurlijk dit jaar stond. En uiteindelijk ook bij Pukkelpop in augustus in België te gast was. Hij komt ook naar Amsterdam toe, vlak bij ons hier in Haarlem. Even kijken, Paradiso, donderdag 1 en vrijdag 2 oktober 2026. Alleen de kaarten zijn uitverkocht. Dus dan moet je toch even, als je daar naartoe zou willen, eventjes creatief aan de slag gaan om dat voor elkaar nog te krijgen. En als we dan toch op de planken staan, stel je wil naar de absolute top van het Nederlandse cabaret, dan moet je dit weekend naar Heemstede, naar Theater De Luifel. Want die pakt echt serieus groot uit. Vrijdag 11 september viert het muzikale cabaretduo Speelman en Speelman hun 25-jarig jubileum. Ze speelden feestelijk en herkenbare voorstelling Alles op zijn plek. En op zaterdag 12 september, alsof dat allemaal nog niet genoeg is, staat er niemand minder dan Dolf Jansen op de planken daar in De Luifel in Heemstede. Hij brengt een vlijmscherme en energieke try-out van zijn nieuwste oudejaarsconferentie Schaamteloos. En dat wordt gegarandeerd lachen in de waan van de dag. Dus de berichten van Theater De Luifel. En als we dan even naar Speelman en Speelman kijken, ja, die waren natuurlijk toch wel te gast hier in Haarlem in 2010 op Bevrijdingspop. En ja, die ga ik je natuurlijk niet onthouden. Nee.
1: Ja, en dan gaan we onze volgende single, of onze eerste single van het album. Dat doe jij!

Speelman en Speelman. Ze staan aanstaande vrijdag 11 september in het heerlijke... dat was Bevrijdingspop 2010. Ze staan... jongen, vertel het nou maar niet, we maken het nou niet zo spannend. Ja, Theater de Luifel in Heemstede. Af en toe moet je het even opbouwen. Goed, ik zeg pak de pistolen, hier is Mama's Gun en het heerlijke Joy... Het bracht de tijd trouwens op 9 minuutjes voor de klok van 9. Dus moet je om 9 uur op je werk zijn, dan moet je even doortoeteren.

0: hebben we allemaal een beetje nodig. Hè? Joy, je hoorde Mama's Gun hier op Haarlem 105. Het is donderdag 10 september. En dat betekent dat er ook een soort van wereldwijde soort van dagen zijn. En vandaag is toch echt wel een hele serieuze Wereld Suicide Prevention Dag. Oftewel het Suicide Prevention Day. Deze dag sinds 2003 wordt er door de Wereldgezondheidsorganisatie WHO... wereldwijd aandacht gevraagd voor de preventie van zelfdoding en mentale gezondheid. Het doel is om het taboe en stigma hier rondom dit onderwerp te doorbreken. De internationale slogan Changing of Narrative of Suicide, het gesprek veranderen. Veel mensen steken 's avonds om 8 uur vanavond een kaarsje aan en zetten die voor het raam. Daarnaast is er op 10 september natuurlijk ook nog wel wat andere luchtige themadagen. De dag van de volle brooddoos. Helemaal de andere kant op vanuit Vlaanderen. Die aandacht vraagt voor een gezonde schoollunch en kansarmoede bij kinderen. Het Nationaal TV Dinner Day of de Verenigde Staten knipoogt naar de kant-en-klaar maaltijden voor de televisie. En het Dag van de Kind in Honduras. Ja, 10 september. En 10 september, dat is... ook wel even heftig uiteindelijk, is het inmiddels 25 jaar geleden.
1: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.

0: Ja, onze eigen Haarlemse Jacqueline. Ze toert momenteel langs Nederland en België met haar theatertours. Ze is druk. En ongetwijfeld ook het Good Life. Dat was dit heerlijk stukje muziek uit de muziek uit de buurt. Einde deel 2, zometeen deel 3.
1: Dit is 105. Het is 9 uur.
2: Dorald Begens met het NOS-journaal. Nederland koopt samen met Zweden een eigen verkenningsvliegtuig. Daarmee wil Defensie sneller vijandelijk gevaar op het spoor komen, zoals spionagedrones. Het toestel, de Saab Global Eye, kan op grote hoogte vliegen en op lange afstanden in de gaten houden wat er gebeurt. Nu gebeurt dat nog in samenwerking met andere NAVO-landen, maar de AWACS-verkenningstoestellen van de NAVO worden gezien als verouderd. De Voedsel- en Warenautoriteit dreigt met boetes voor 4 Ierse vervoerders van kalfjes. De dieren krijgen tijdens een dagenlange reis nauwelijks te drinken en dat mag niet. De vervoerders krijgen een jaar de tijd om de werkwijze aan te passen. Staatssecretaris Erkens zegt dat het kabinet zich ook blijft inzetten om de Europese regels aan te passen.
3: Nederland is wel een belangrijke speler in de kalversector in Europa. Dus we hebben best wel een rol waar andere landen heen kijken. En we houden wel de Europese inzet om de regels in Europa aangepast te krijgen. Want als je alleen als Nederland de regels aanpast en de dieren gaan naar een andere locatie, dan schiet je de korte termijn ook weinig op.
2: President Trump heeft elke volwassen Amerikaan $5.000 beloofd als in november de Republikeinen de meerderheid behouden in het congres. In de peilingen voor de tussentijdse verkiezingen staat zijn partij er niet goed voor. Trump zei er niet bij waar hij de benodigde ruim $1 biljoen vandaan wil halen. Meer jongeren zijn vorig jaar lid geworden van de BIEB. Het aantal leden tussen 18 en 30 steeg met ruim een vijfde, melden de KB Nationale Bibliotheek en het CBS. Volgens de Vereniging van Openbare Bibliotheken doen bibliotheken veel om jonger publiek te trekken.
4: Dat kunnen leesclubs zijn, dat kunnen gesprekken zijn over young adult. Dat kan het aanpassen van een collectie zijn. Je ziet bijvoorbeeld steeds meer manga-collecties ook bijvoorbeeld. Maar ook bijvoorbeeld avonden met schrijvers bezoeken.
2: Ook geven bibliotheken korting of gratis abonnementen aan mensen boven de 18. Het weer geregeld zon, vanmiddag wisselend bewolkt, maar wel droog. En het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat file tussen knooppunt De Hoek en knooppunt De Nieuwe Meer 8 kilometer met een kwartier vertraging. En 242 van Middenmeer naar Alkmaar tussen Waarland en de aansluiting met de N194 2 kilometer. En je bent daar zo'n 10 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Benito van Amersfoort.
0: Ja, je zult het niet geloven, maar ik zit er nog steeds. Deel 3.

Ja, misschien ken je ze nog wel. Bernard Owaters en Rob van Schaik. Bekende producers uit de jaren 80. Oftewel The Limit en Say Yeah. Even kijken, een perfecte energieboost voor deze start van vandaag. De dag op donderdag 10 september. En mocht je nog een mooie culturele invulling zoeken voor deze donderdagavond, dan hebben we een mooie tip voor je uit onze eigen regio. In de Stads Schouwburg in Haarlem gaat vanavond de groots opgezette punk-operette Tulp Town in première met Steve de Jong. Dit is de officiële start van het nieuwe theaterseizoen. En wil je er vanavond bij zijn in de grote zaal, check dan even de complete cultuuragenda via de officiële website Visit Haarlem. Of scoor je kaarten nog even rechtstreeks op de website van Stads Schouwburg Haarlem. Het derde uur, vandaag de dag. En dat betekent nieuws, verkeer, weer en meer. En dat meer is dan alles. Met hoe is het nou met? En wat gaat die doen? En waar kan je naartoe vanavond? We hebben nog wat kijk op wat culturele zaken. Ik heb natuurlijk de ouderwetse krant. Die krijgen wij iedere ochtend hier op de deurmat in de studio. We zitten op de eerste verdieping. En als je hier binnenkomt in de studio, dan hebben we echt nog een deurmat. En daar ligt altijd op donderdagmorgen voor mij de gedrukte krant op. En dat vind ik zo fijn. Maar even lekker wat in je handen. Dan kan je even lezen wat je leuk vindt. En wat je niet leuk vindt, dat sla je gewoon over. Het heeft niks met risico's te maken. Maar die man die nu op de draaitafel ligt, met een gaatje in het midden, die zingt erover. Dit is Bruno.

De 42-jarige Schotse DJ-producer Calvin Harris. Hij domineert wereldwijd momenteel het festival Nieuws. En je hoorde Satisfy, featuring Jessie, de zangeres die meedoet op dit plaatje. En ja, ook zijn debuut nog dit jaar op het Belgische Tomorrowland. Wat 14 jaar geduurd heeft voordat deze man daar op de planken stond. Even kijken, het is 14 minuutjes over 9. Dat betekent dat we toch eventjes misschien even moeten koekeloeren naar wat er gebeurt in en om ons heen, op de weg. Op de A4 knooppunt, hoek knooppunt, de Nieuwe Meer, 12 minuten.

Nieuwemeer. Daar 13 minuten vertraging. Even kijken in die 13 minuten vertraging, jongens. Dat is langzaam rijdend en stilstaand verkeer. Eens even kijken, dus dat valt uiteindelijk ook wel mee. 13 minuten vertraging voor dat verhaal over 8 kilometer. En dan die laatste A10, knooppunt Koenplein. Ja, daar is het ook altijd een klein beetje duwen en trekken geblazen om door de Koentunnel heen te komen. Amsterdam, de baasjes, Amsterdam Buitenveldert. 3 minuten vertraging. Nou, dat valt eigenlijk wel mee. Over 6 kilometer. Goed, je bent er helemaal bijgeschaafd. Op de weg moet je onderweg vandaag. Ja, ik zou gewoon weggaan. Dan ben je zometeen lekker op tijd.

er is een beetje commotie rond Gregory Porter. Want hij gaat een nieuwe album uitbrengen. Ja, ze weten alleen nog niet wanneer ze dat gaan doen. Misschien was hij er wel bij een weekje of 6, 7 geleden in het Olympisch Stadion in Amsterdam. Daar stond deze man op 29 juni op den planken. Holding on, hoorde je. Gregory Porter. Gewoon lekkere muziek. En voor de mensen die meeschrijven. Sky Newman daarvoor met Man of the House hier op Haarlem 105. Even kijken, we kijken naar de dingen die allemaal weer gaan doen. Ik roep het eigenlijk iedere donderdag en ook vandaag weer. We krijgen weer een lekker goed gevuld weekend hier Haarlem, Heemstede, Bloemendaal. We beginnen in Haarlem, want daar staat de binnenstad op zondag 13 september. Volledig in het teken van het Korenlint. Tientallen koren zingen de longen uit hun lijf op historische locaties door de hele stad. Wandel gratis binnen bij Cultureel Centrum Hart aan de Kleine Houtweg tussen 1:30 en 4:30. Voor een prachtige mix van stemmen. Dus dat zondag 13 september. En mag het van jou allemaal wel wat emotioneler en intenser? Reis dan zondagmiddag af naar het magische openluchttheater Caprera in Bloemendaal. De Bandeleon Carol Kraaienhof, ja, ik moet het wel goed zeggen. Die gaat daar samen met zijn Mantang kwartet alle registers opentrekken voor de middag. Voor een vurige en meeslepende tango-muziek. Ik denk, ik geef er maar vast even een jenk aan. Mooi, hè? Ja. Dat is die man ook die de Bandeleon bediende tijdens dat feestje van Willem en Max. Je weet het nog wel, ja. Max, wil jij trouwen? Ja, dat wil ik wel. Willem, wil jij trouwen? Ja, dat wil ik ook wel.

ik ben bang dat het wel een klein beetje voorbij is, jongens. De smaak van de sobere taste like Summer James Blunt hier op Haarlem 105. Ja, deze man die heeft daarover gezongen. En als ik naar buiten kijk, dan denk ik bij mezelf... dat begint langzaam maar zeker wat te worden met de temperaturen. Maar dan wel de andere kant op. We gaan ons opmaken voor de nieuwsberichten van 9:30... met collega Trace Abeling. Met daarin drugs en illegaal afval steeds groter probleem. Een explosie bij een woning in Schalkwijk. Er is 38.000 euro opgehaald voor een muziekstudio in het Spaarne Gasthuis. En ook vandaag is de zeeweg nog afgesloten. En er is een benefietavond voor arme kinderen in Haarlem. Maar we gaan ons eerst nog even concentreren op de mannen van Bluff. En de frontman Pascal Jacobsen. Die heeft aangekondigd dat hij in 2027 ook een solo-tour gaat doen. Nou, dat is allemaal te gek, gaaf en vul het allemaal maar in. Maar dan ben ik natuurlijk op zoek naar wanneer Pascal naar Haarlem komt. En jazeker, goed nieuws, hij staat 27 februari in de Vil in de Kleine Zaal hier in Haarlem.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Therese Abeling. In Haarlem neemt de overlast door drugs en gedumpt afval steeds meer toe. Dat blijkt uit een veiligheidsanalyse van de gemeente. Vooral inwoners in het centrum merken daar veel van. De politie heeft daarnaast de handen vol aan jonge drugsdealers en vond vorig jaar een recordaantal aan 19 drugspanden. Ook het aantal meldingen over afvaloverlast is ruim verdubbeld. Van 706 in 2023 naar 1452 vorig jaar. De gemeente gaat de komende 2 maanden bepalen welke maatregelen nodig zijn, onder meer tegen jeugdoverlast. Bij een woning aan de Eendenkooistraat in Schalkwijk is dinsdagnacht de voordeur naar binnen geblazen door een explosief. Niemand raakte hierbij gewond. Het ambulancepersoneel heeft de bewoners nagekeken, maar zij hoefden niet mee naar het ziekenhuis. Er sneuvelden meerdere ramen en de pui liep schade op. De politie doet onderzoek en zoekt getuigen en camerabeelden uit de omgeving. Door de vele regen wat gevallen is, lopen de werkzaamheden aan de zeeweg richting Bloemendaal aan zee uit. Daarom is deze vandaag ook nog afgesloten voor autoverkeer tot uiterlijk 9 uur vanavond. De beleiding kan pas worden aangebracht als het wegdek droog genoeg is en daarna gaat de weg weer open. De tijdelijke busbaan wordt weggehaald en de zeeweg krijgt weer 2 rijbanen met een maximumsnelheid van 80 km per uur. In december wordt bekeken of de gratis strandbus terugkomt en wat dit betekent voor de herinrichting van de zeeweg in 2028. En een benefietavond voor kinderen uit Haarlemse gezinnen met weinig geld heeft €7500 opgeleverd. De avond werd georganiseerd door Lions Club Haarlem over Den Duin. Ondanks de flinke regen kwamen honderden bezoekers naar Comedy Under the Stars in openluchttheater Caprera, waar 4 cabaretiers belangeloos optraden. Het geld gaat naar een Haarlemse school waar zo'n 80% van de kinderen onder de armoedegrens leeft. Dankzij de opbrengst kunnen kinderen bijvoorbeeld mee op schoolreis.
2: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Nederland koopt samen met Zweden een eigen verkenningsvliegtuig. Daarmee wil Defensie sneller vijandelijk gevaar op het spoor komen, zoals spionagedrones. Het toestel, de Saab Global Eye, kan op grote hoogte vliegen en op lange afstanden in de gaten houden wat er gebeurt. ProRail denkt dat ook dit jaar het aantal storingen op het spoor uitkomt boven het toegestane aantal van 520. Vorig jaar waren het er ook al meer, waardoor de spoorbeheerder toen een boete kreeg van €2,75 miljoen. Augustus was wereldwijd de warmste maand ooit gemeten, meldt klimaatdienst Copernicus. Het gemiddelde van dag en nacht was 16,96 graden. Daarmee werd het record uit juli 2023 geëvenaard. Het weer, afwisselend zon en wolken, blijft droog en het wordt zo'n 20 graden.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A8 Zaanstad richting Amsterdam staat file tussen Assendelft en knooppunt Zaandam 4 kilometer met 20 minuten vertraging. En op de A10 de ring van Amsterdam tussen knooppunt Watergraafsmeer en knooppunt de Nieuwe Meer 7 kilometer met zo'n 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl. 105. Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.

0: Ja, ze zijn druk. Ryland en de Bombardiers en Happy Jack bij afgelopen zomer, of tijdens de afgelopen zomertouren die ze draaiden, was natuurlijk een absoluut hoogtepunt. De Amsterdamse Bostheater, waar zij de sterren van de hemel speelden. En voor het nieuws hoorde jij dat hele leuke bandje uit Zeeland, oftewel Bluff. En de frontman Pascal Jansen, zoals ik al vertelde, hij komt naar de Phil in Haarlem op 27 februari. Ik heb nog even uitgezocht, er zijn nog steeds kaartjes voor te koop. Ik denk dat ik ook twee kaartjes ga kopen, want ik heb een vriendin thuis die dat ook verschrikkelijk leuk vindt. En die gaan we daar eens eventjes mee verrassen. Dus niet te hopen dat ze dan luistert. Eerste rang, goed zicht, die hebben we nodig. 29,50. En als je dan ook nog een pilsje wil kopen, dan moet je misschien aan de tweede rang gaan zitten. Dan ben je 24,50 kwijt. Aanvang 8 uur, kleine zaal, Phil Haarlem. 27 februari. Er zijn dus nog gewoon kaarten te koop.
1: Van stad tot strand.
2: 89,9. Haarlem.

0: Ja, dat zou je kunnen zeggen, inderdaad. Oh my god, je hoorde de 35-jarige Rondé die 28 oktober weer een jaartje ouder wordt. Ja. Ja, zo gaat het. Hè. Ieder jaar ben je de paashaas. Ieder jaar komt er weer een jaartje bij. Het is niet anders. Leuk om te vertellen is dat zij aanstaande zaterdag haar tour aftrapt op 12 september. In dat hele fijne Caprera Openluchttheater in Bloemendaal. En dan hebben we ook nog ander leuk nieuws. Zij gaat morgen, manana zouden de Spanjaarden zeggen, vrijdag 11 september, een nieuwe track laten uitkomen. En daar zijn we natuurlijk wel geïnteresseerd. Ik heb al lopen zoeken. Nieuwe single heet Run Away, maar nee. Nog niet te vinden en dus ook nog niet draaien. We moeten even wachten tot morgen, dan gaat het allemaal goed komen. Heb je zaterdag geen tijd, kan je 8 oktober naar Hedon in Zwolle. 9 oktober naar Paradiso Amsterdam, lekker dichtbij. 14 oktober naar Doornroosje Nijmegen. 22 oktober naar Paard in Den Haag. En 29 oktober naar Tivoli in Vreeburg. Deze dame die doet het hartstikke goed. Dat is uitstekend. Ja, er zijn natuurlijk nog een heleboel dingetjes die er gaan gebeuren. Ja, daar ga ik je zo meteen nog even wat over vertellen. Eerst maar even ontspannen. Ben je net wakker? Het is 9:45. Misschien wel tijd om uit je bed te komen, toch? Of blijf gewoon leggen tot 10 uur.
1: Goedemorgen.

Dat is een tijd geleden, hè, dat we die gedraaid hebben. You're the Cool and the Gang en Too Hard. Veel te heet. Gewoon dat je denkt van, dat kan wel een stapje minder. echt een tijd geleden dat we die gehoord hebben. Nog even leuk uit de rubriek evenementen en uittips. Het grote hoogtepunt dit weekend, dat is dan betreffende dit verhaaltje, zijn natuurlijk de landelijke open monumentendagen. Aan zaterdag 12 en zondag 13 september. Alleen al in Haarlem open maar liefst 65 historische monumenten gratis hun deuren voor het publiek. Er is kans om een kijkje te nemen achter de deuren die normaal gesproken potdicht blijven. Dat betekent dus dat je bij vele museums een kijkje kan nemen. Ik ga zelf even kijken bij het oudste stoomgemaal van de wereld. Dat vind je in, niet zo heel ver van Haarlem, op Halleweg vind je dat. Ook daar zijn de open modus museumdagen aanwezig. En voor kinderen nog leuke activiteiten waarbij er ook nog een smid is. Die een of andere herdenking gaat smeden voor je. Als blijvende herinnering. Je zou natuurlijk ook wat anders kunnen gaan doen. Je zou bijvoorbeeld ook kunnen gaan vissen.

0: een hele leuke plaat van Kiss. En dat is een tijd geleden dat ik die gehoord heb. En de aanleiding daarvoor is dat ze natuurlijk nieuwe muziek gemaakt hebben. En dat gaat eraan komen volgens Tommy Hay Taylor. Wanneer dat allemaal gaat gebeuren, daar ga ik je ongetwijfeld van op de hoogte houden. Kiss en I Was Made For Loving You. En zo vliegt de tijd voorbij de klok richting 10. En dat betekent dat we officieel aan het einde gekomen zijn van deze 3 uur durende radioshow. Vandaag de dag, het was een ochtendje wel. We openden met Julio Iglesias vanmorgen om 7 uur. En absoluut Michael Jackson, de 2e uurtje. En daarna nog dat heerlijke Say Yeah van The Limit. Tussendoor praten we weer helemaal bij over de belangrijkste nieuws in de regio. We keken naar het spoor en we riepen, we deden een blik op het weer van 10 september. Natuurlijk hingen we de slingers op voor onze jarige stadsgenoot Corland Maas, die vandaag 63 kaarsjes uitblaast. Leuk om te vertellen is dat ook vandaag de dag morgen er weer is natuurlijk. Maar vanmiddag hebben we op deze fijne donderdag Haarlem Lunch, wat normaal gesproken tussen 12 en 2 is, een uurtje langer. Haarlem Lunch is niet 2, maar 3 uur lang in deze show komen de eerstejaarsstudenten van Holland in 9 teams langs om het hoogste lied te verzorgen. En dat speelt zich allemaal af zometeen tussen 12 en 3. Ik wil je ontzettend bedanken voor het luisteren naar deze. Blijf lekker hangen bij de zender. Geniet ervan. Maak er een top donderdag van. Morgen is er weer een Vandaag de Dag met Rob Jonker. Zometeen Jan Gaus op de antenne van Haarlem 105. Haarlem werkt. Ik zeg toedeloe.
1: Bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
2: Vandaag de Dag.
1: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag. Vandaag de Dag.
3: Dit is 105. Het is 10 uur.
4: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Nederland koopt samen met Zweden een eigen verkenningsvliegtuig om sneller vijandelijke toestellen op het spoor te komen, zoals spionagedrones. De Saab Global Eye kan op grote hoogte over lange afstanden land, zee en lucht in de gaten houden. Nu maakt Nederland nog gebruik van AWACS-verkenningstoestellen van de NAVO, maar volgens Defensie zijn die verouderd. Het Internationaal Monetair Fonds heeft deze zomer een belangrijke benoeming op het laatste moment veranderd om de Amerikaanse president Trump niet voor het hoofd te stoten, schrijft de Financial Times. Het IMF wilde een Portugees benoemen als hoofdeconoom, maar zag er vanaf omdat hij vorig jaar had gewaarschuwd voor de gevolgen van de Amerikaanse importheffingen. In plaats van de Portugees werd daarom een Brits-Argentijnse econoom voorgedragen die Trumps handelsbeleid minder had bekritiseerd. Trump heeft elke volwassen Amerikaan $5.000 beloofd als in november de Republikeinen de meerderheid behouden in het congres. In de peilingen voor de tussentijdse verkiezingen staat zijn partij er niet goed voor. Of zo'n uitkering wettelijk wel mag, is niet duidelijk. Sommige commentatoren spreken van omkoping. De Oekraïense president Zelensky is dinsdag later dan gepland in Noorwegen aangekomen door een dreigende drone-aanval. Zelensky vloog vanuit Moldavië naar Noorwegen om de uitvaart van koning Harald bij te wonen. Maar het Moldavische luchtruim ging dicht omdat er een Russische drone in aantocht was. Mogelijk had die Zelensky's vliegtuig als doelwit. De drone ontplofte uiteindelijk 160 kilometer verderop. Daarna kon Zelensky alsnog naar Noorwegen vliegen. Het weer, geregeld zon, vanmiddag wisselend bewolkt, maar wel overwegend droog. Het wordt een graad of 20. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en kan het wat gaan regenen. Morgen bewolkt met wat regen en 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
5: 10 september. 105. Goedemorgen.
3: Jan Gaus.
5: Dankjewel. Ik word niet

0: Dat was gisteren ook een beetje.
1: Falling in love with the one that could break my heart.
0: En Dua Lipa was dat, in Break My Heart. Gisteren ook veel mensen thuisgewerkt vanwege het uitvallen van het openbaar vervoer. Ja. Yo Corey en Whisper daarvoor. Goedemorgen. Fijn dat je luistert naar Haarlem 105. Ja, door de aanhoudende regen lopen de werkzaamheden op de zeeweg uit. Daarom is de weg morgen ook afgesloten van 6 uur 's ochtends tot 9 uur. En in de richting van Haarlem naar Bloemendaal, de beleiding op de weg kan alleen worden aangebracht als het westweg voldoende droog is. Ja, ze hadden daar natuurlijk voor de proef een busbaan aangelegd. Moet je nagaan wat dat allemaal kost, hè? Ja. En dat moet nu weer, want nu mag je weer allebei de banen mag je gebruiken. Ja. En dan moet die beleiding natuurlijk weer anders. Ja. We kunnen ook niet meer zonder, hè? Nee. En dit is somber. My body isn't ready.

0: single. Tijdens de zomerperiode nogal vaak het nummer van Central Line gedraaid, Walking into Sunshine. Ik zal even in de database te koeken loeren. Kom ik daar toch ook een ander mooi nummer tegen van Central Line. Ja, zeker. En die heb ik nu klaarstaan. En The Natural Boy is dat.
1: De Haarlemmer

liedjes. Wat is dat toch mooi, hè? Vroeger zat ik in een platenbakje te grasduinen. En tegenwoordig is dat gewoon, gewoon helemaal hier digitaal ontsloten natuurlijk. Honderden nummers, duizenden nummers. Ja. Central Line was dat en The Nature Boy. En dit is Van Dijkhout.

0: van Dikhout. En te veel is niet genoeg. Ah, wat is dat wel mooi. Een benefietavond is er geweest. Een benefietconcert in de Peel is er geweest voor de stichting Muziekit. De Muziekit. Maandagavond heeft dat 38.412 euro'tjes opgehaald. De volledige opbrengst gaat naar de realisatie van een permanente muziekstudio voor kinderen in het Spaarne Gasthuis. Dan denk je van, hé, daar is toch al behoorlijk wat lange tijd voor, dat had toch al aan gewerkt. Dat klopt. Giel Beelen heeft zich daar ook lange tijd hard voor gemaakt. Is dat toen ook, we hebben ook eens een keer een hele uitzending vanuit de film gekregen. En het was een fantastische avond. Al dus directeur Edwin van Balken. Daar hebben we ook maar mee geboft, hè, met die Edwin van Balken. Want die snapt het wel, hoe je dat allemaal een beetje moet neerzetten in Haarlem. Hè, de veel, het concertgebouw. De veel en natuurlijk ook de stad Schouwburg. Want die Edwin van Balken die heeft het met de paplepel ingelegd, gegoten gekregen, de commercialiteit. Want dat hoort er natuurlijk ook bij. Je mag mooie voorstellingen maken, maar je moet het ook toegankelijk houden. En dat doet hij toch heel goed. Maar benefietconcert, ruim 38.000 euro opgehaald. Nou, dat is toch mooi. Je kunt het nalezen op onze website.
1: Dit is de radio van Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
0: Ja, en niet alleen op onze website, maar ook in onze app. We hebben een fantastische app. Ik ben er echt heel enthousiast over.

hebt al het nieuws. Explosie bij een woning in Schalkwijk. Drie auto's betrokken bij een ongeluk op de A9. Het Wapen van Bloemendaal krijgt na 18 jaar een nieuwe eigenaar. Al dat soort dingen kun je bekijken op onze app. Maar natuurlijk ook op onze internetsite. Yeah.

Ohio. And I've got to travel alone. Ik heb straks voor je de Bee Gees en de Night Fever en One Republic en de Fame Starlight. Maar nu is het Haarlem 105 nieuws van ruim, ja, al dik over. Nou, nee, op mee. Het is half elf.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Trace Abeling. In Haarlem neemt de overlast door drugs en gedumpt afval steeds meer toe. Dat blijkt uit een veiligheidsanalyse van de gemeente. Vooral inwoners in het centrum merken daar veel van. De politie heeft daarnaast de handen vol aan jonge drugsdealers en vond vorig jaar een recordaantal aan 19 drugspanden. Ook het aantal meldingen over afvaloverlast is ruim verdubbeld. Van 706 in 2023 naar 1452 vorig jaar. De gemeente gaat de komende 2 maanden bepalen welke maatregelen nodig zijn, onder meer tegen jeugdoverlast. Tijdens een benefietconcert van de Phil Haarlem en Stichting Music Kids is maandagavond ruim €38.000 opgehaald. Het geld gaat naar een permanente muziekstudio voor kinderen in het Spaarne Gasthuis. Muziek zorgt ervoor dat zieke kinderen even gewoon kind kunnen zijn. De tijdelijke studio is er al, maar het doel is om volgend jaar een permanente studio te bouwen. Kinderarts Leon Winkel en directeur van de Phil, Edwin van Balken, waren voor de actie te gast bij Haarlem 105. Het hele interview is te lezen op de website van haarlem105.nl. Bij een woning aan de Eendenkooistraat in Schalkwijk is dinsdagnacht de voordeur naar binnen geblazen door een explosief. Niemand raakte hierbij gewond. Het ambulancepersoneel heeft de bewoners nagekeken, maar zij hoefden niet mee naar het ziekenhuis. Er sneuvelden meerdere ramen en de pui liep schade op. De politie doet onderzoek en zoekt getuigen en camerabeelden uit de omgeving. En een benefietavond voor kinderen uit Haarlemse gezinnen met weinig geld heeft €7500 opgeleverd. De avond werd georganiseerd door Lions Club Haarlem over Den Duin. Ondanks de flinke regen kwamen honderden bezoekers naar Comedy Under the Stars in openluchttheater Caprera, waar 4 cabaretiers belangeloos optraden. Het geld gaat naar een Haarlemse school waar zo'n 80% van de kinderen onder de armoedegrens leeft. Dankzij de opbrengst kunnen kinderen bijvoorbeeld mee op schoolreis. Dan nog het weer in de regio. Geregeld zon, afgewisseld met wolkenvelden en kans op een lichte motregen. En het wordt tussen de 16 en 18 graden.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: Bee Gees en The Night Fever. En One Republic, The Fame en Starlight. En je bent ook weer bijgepraat over het nieuws uit Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. En dat allemaal op deze woensdag. Nee, donderdag is het al. Ja. Want gisteren was er dan die staking van... En op zich hebben ze dat wel slim uitgekozen om het dan niet op dinsdag of op donderdag te doen. Want dan reizen er nog veel meer mensen met de trein. Dus dat hadden ze mooi, ze noemen dat ook wel tegenwoordig de Kamelenweek, hè? Kamelenweek? Ja. Dinsdag en donderdag, dat zijn dan de twee pulten van dat zijn de topdagen qua bezetting. En dan woensdag dan valt het zo in. Hè? Dus je hebt dan maandag is het redelijk. Donderdag of dinsdag een enorme piek in de bezetting. Hè? Dat is de eerste bult van de kameel. Dan zakt het helemaal in op woensdag. Donderdag weer een piek. En op vrijdag, nou, werkt er geen hond in de kantoor. Werken ze allemaal thuis. Ja, loopt het zelf. Maar goed. Het Theater Verhalenhuis. Heb je daar wel eens van gehoord? Nou, laten we eens even vragen. Wat is dat? Theater Het Verhalenhuis.
1: Het Verhalenhuis is het culturele podium van Haarlem-Noord.
0: Aha, oké. Okay. In Haarlem-Noord. En hoe lang bestaat dat al?
1: Wij doen 250 voorstellingen in het hele jaar. Met van alles. Concerten, theater, filosofie, jeugdtheater, films en lunches.
2: Er was inderdaad helemaal niks. Op cultureel gebied in Haarlem-Noord. Er wonen hier bijna 60.000 mensen. Noord is het grootste stadsdeel van Haarlem. En het bleek toen wij 10 jaar geleden begonnen... dat er eigenlijk helemaal niets op cultureel gebied was. Van binnen hebben we 2 zalen. Een kleine en een grote. En de kleine heeft 55 stoelen, de grote zaal 270. En de grote zaal is een voormalige kerkzaal. We zijn eigenlijk in de kleine zaal begonnen. Dat hebben we 10 jaar geleden houtje-touwtje... verbouwd en toen geprobeerd met 30 activiteiten. Van is het wel iets voor de buurt? Vindt de buurt het wel leuk? Nou, dat bleek enorm aan te slaan. En nu zitten we dus aan die 250 activiteiten. En we doen nu nog heel veel dingen in die kleine zaal juist. Omdat dat juist ook zo sfeervol is. Ja, de kleine zaal heeft dus 55 stoelen. En daar doen we eigenlijk films, filosofie, lezingen, allerlei lezingen. En als er heel veel mensen komen op met de lezingen... dan verplaatsen we dat naar de grote zaal. En we hebben daar van de zomer net allemaal nieuwe stoelen ingezet. Heerlijke theaterstoelen, waar je ook lekker een film in kan kijken.
0: Ja, dat is toch mooi, hè? Je kunt het hele bericht over het Verhalenhuis... en het filmpje kun je daarvan zien op onze website. En in onze app. Ja, helemaal. Ja. En een terechte ook programmamaker is hier trouwens, Arno van der Vuurs de Vries. Zijn werk is het Verhalenhuis. Heeft dat zelf ook allemaal gecoördineerd. Programmeur is die. Dus mooi om dat filmpje daar te zien. Theater Verhalenhuis in Haarlem-Noord bestaat inmiddels 10 jaar. Nooit. Ik wist het helemaal niet dat dat in een voormalig kerkgebouw was. Nee. En dat brengt ook zijn uitdagingen natuurlijk mee. Ja, dat geloof ik zeker. Een bericht van Maries Blauw was dat.

0: Lock and Crown. Ik heb nog steeds het idee dat het een beetje een spelletje is van de provincie Noord-Holland. Maar ik denk het aan de andere kant ook niet, want het is allemaal hartstikke geregeld natuurlijk. Maar er is een aanbesteding loopt er om... En het ziet eruit dat Connection dus gaat verdwijnen uit het straatbeeld. Wat bedoel je, Goud? Nou, Connection heeft zich namelijk niet ingeschreven om de komende 13 jaar het busvervoer in de regio provincie Noord-Holland te gaan verzorgen. Dus dat betekent dat er geen bussen van Connection meer komen. Misschien dat Arriva ze dan overneemt. Ik heb geen idee hoe dat dan precies werkt. Maar Arriva is de enige die zich heeft aangemeld. Ja. Uitgebreid bericht daarover op onze website en in onze Haarlem 105 app. Ja. En wie hebben we hier? Dit is David Blingo.
1: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.

gepensioneerde English teacher. Woonachtig in Arnhem en ook in Turkije. En de mindset van David Winko. En dat in het kader van muziek uit de buurt. En dit is Roxy Dekker. Het is echt een nieuwe single. Ik denk dat hij zo wel op nummer 1 gaat komen. Ja. Hier is de Bear.

En dat gaat ze zeker niet doen in... natuurlijk in de arena gaat zij optreden. En dat gaat ze dan niet op het bare minimum niveau doen, nee. Dat was Roxy Dekker natuurlijk. En dit is Shanna Sparrow.

Jenna Sparrow. Natuurlijk een veel betere zangeres dan Roxy Dekker. Ja, dat is waar. Maar die dame, die Roxy Dekker, ik heb er alle respect voor. Ik weet nog heel goed dat zij ging optreden bij Bevrijdingspop. En dat was toen om 1 uur 's middags of zo. En iedereen dacht van, oh, komt dat wel vol, dat veld. Nou, ik kan je vertellen, dat stond helemaal vol. Er moest zelfs een oproep worden gedaan van om niet meer naar Haarlem te komen. Ja, jongen, was dat mooi. Ja, Roxy Dekker dus. En je hoorde Shanna Spyro en The Great Expectations. En natuurlijk Roxy Dekker. En de Bare Minimum. En dat allemaal hier bij Haarlem 105.

0: Dit is 105. Het is 11 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. De GGD's waren niet goed voorbereid op de coronapandemie. Dat zei Anja Schreier aan het begin van haar verhoor bij de enquêtecommissie Corona. Schreier was tijdens de pandemie hoofd algemene infectieziektebestrijding van de GGD Amsterdam en ze werd lid van het Outbreak Management Team. Volgens Schreier waren de GGD's niet goed uitgerust. Er moesten snel mensen worden opgeleid om te helpen bij het bron- en contactonderzoek. Bovendien was preventie volgens haar altijd al een sluitpost op de begroting. Bij een brand op een veerboot in de Filipijnen zijn minstens 5 mensen om het leven gekomen. Tientallen mensen worden nog vermist. Ruim 40 passagiers zijn tot nu toe gered. Vanwege de sterke stroming en slecht weer verloopt de reddingsoperatie moeizaam, zegt de kustwacht. De veerboot was onderweg van hoofdstad Manila naar Coron in het westen van de Filipijnen toen brand uitbrak. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het vliegtuig waarmee de Oekraïense president Zelensky dinsdag naar Noorwegen vloog was mogelijk doelwit van een Russische droneaanval. Zelensky vloog vanuit Moldavië, maar dat land sloot het luchtruim toen er een Russische drone in aantocht was. Toen het gevaar was geweken, kon Zelensky alsnog verder vliegen om bij de uitvaart te zijn van koning Harald. Meer jongeren zijn vorig jaar lid geworden van de BIEB. Het aantal leden tussen de 18 en 30 steeg met ruim een vijfde, melden de KB Nationale Bibliotheek en het CBS. Dat komt doordat veel bibliotheken korting of gratis abonnementen geven aan mensen boven de 18. En ook kunnen leden voor steeds meer activiteiten in de BIEB terecht en nam het aantal bibliotheken toe. Het weer, geregeld zon, vanmiddag wisselend bewolkt, maar wel overwegend droog. Het wordt een graad of 20. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en kan het wat gaan regenen. Morgen bewolkt met wat regen en zo'n 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Jan Gaus.
2: Het is 10 september. Goedemorgen, dit is Haarlem Werkt. Eerlijk nummer is dit. Van Teddy Swim. Steeds in de top 40 en terecht. Oh. Teddy Swim. Mr. Know-it-all.

Darlin Jeffries. Ooit opgetreden tijdens een bevrijdingspop, erg jaren geleden. En de Matador, toen heeft hij dit natuurlijk ook gezongen. Een heel, heel rock and roll. Ja. Allemaal mooie nummers van deze man. Was toen wel een beetje een lichte teleurstelling toen er werd bekend werd gemaakt dat Garland Jeffries zou gaan optreden. Iedereen keek toen reikhalzend naar de programmering van Bevrijdingspop aan. Of in ieder geval bij haar op 105. Toen al. En toen was het ook een beetje, ja, welke buitenlandse artiest? Welke buitenlandse artiest? En toen was het, Garland Jeffries. En Garland Jeffries, nou, die heeft ook al tijd geen hit gemaakt. Zo'n beetje ging dat. Ja. Het is niet meer voor te stellen, hè, dat

0: oude nummer van Anita Ward. Ring My Bell. Ding ding. En Bobby Vallon. En Uzi. En Ring My Bell.
1: Hij is er elke dag. Jan Gaus. En Haarlem werkt. Haarlem 105.
0: Even een oude dance classic. Gary Bird. En de GBA.

hier allemaal bij Haarlem 105. Deze donderdag. Ik heb straks voor je muziek uit de buurt van Niels Geuzenbroek. Ik denk dat ik de Apple Tree. De Apple Tree maar weer eens ga draaien. Of de Street of Hearts. Ja, kan ik ook doen. Laat ik dat maar doen. De Street of Hearts. Ja, muziek uit de buurt. Zo. En dit is het goede doel. Een beetje een nummer wat niet zo vaak gedraaid wordt. Maar helemaal niet zo verkeerd is. Nee, eenvoudig is het. Ja. De eenvoud heet dat nummer ook. Henk Westbroek en Henk Temming, dat nog vriendjes waren. Ja.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Trace Abeling. In Haarlem neemt de overlast door drugs en gedumpt afval steeds meer toe. Dat blijkt uit een veiligheidsanalyse van de gemeente. Vooral inwoners in het centrum merken daar veel van. De politie heeft daarnaast de handen vol aan jonge drugsdealers en vond vorig jaar een recordaantal aan 19 drugspanden. Ook het aantal meldingen over afvaloverlast is ruim verdubbeld. Van 706 in 2023 naar 1452 vorig jaar. De gemeente gaat de komende 2 maanden bepalen welke maatregelen... Door de vele regen wat gevallen is, lopen de werkzaamheden aan de zeeweg richting Bloemendaal aan zee uit. Daarom is deze vandaag ook nog afgesloten voor autoverkeer tot uiterlijk 9 uur vanavond. De beleiding kan pas worden aangebracht als het wegdek droog genoeg is en daarna gaat de weg weer open. De tijdelijke busbaan wordt weggehaald en de zeeweg krijgt weer 2 rijbanen met een maximumsnelheid van 80 km per uur. In december wordt bekeken of de gratis strandbus terugkomt en wat dit betekent voor de herinrichting van de zeeweg in 2028. Tijdens een benefietconcert van de Phil Haarlem en Stichting Music Kids is maandagavond ruim 38.000 euro opgehaald. Het geld gaat naar een permanente muziekstudio voor kinderen in het Spaarne Gasthuis. Muziek zorgt ervoor dat zieke kinderen even gewoon kind kunnen zijn. De tijdelijke studio is er al, maar het doel is om volgend jaar een permanente studio te bouwen. Kinderarts Leon Winkel en directeur van de Phil Edwin van Balken waren voor de actie te gast bij Haarlem 105. Het hele interview is te lezen op de website van haarlem105.nl. En een benefietavond voor kinderen uit Haarlemse gezinnen met weinig geld heeft 7500 euro opgeleverd. De avond werd georganiseerd door Lions Club Haarlem over Den Duin. Ondanks de flinke regen kwamen honderden bezoekers naar Comedy Under the Stars in openluchttheater Caprera, waar 4 cabaretiers belangeloos optraden. Het geld gaat naar een Haarlemse school waar zo'n 80% van de kinderen onder de armoedegrens leeft. Dankzij de opbrengst kunnen kinderen bijvoorbeeld mee op schoolreis. Dan nog het weer in de regio. Geregeld zon, afgewisseld met wolkenvelden en kans op een lichte motregen. En het wordt tussen de 16 en 18 graden.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

afgesloten. Aanhoudende regen zorgt ervoor dat er vertragingen zijn bij de werkzaamheden. Ruim 38.000 euro opgehaald voor de muziekstudio in het Spaarne Gasthuis. Het was een fantastische avond. Nou, laat die muziekstudio er dan ook maar eens komen. Hè? 38.000 euro lijkt me toch voldoende om wat te doen. Ja. Dus even kijken, ik heb straks voor je More Than a Feeling van Boston. Maar nu is Leon Bridges. Hij heeft een mooie nieuwe single. En die draaien wij zeer regelmatig. Light the Way.

0: more than a feeling. En dat is belangrijk. Je moet er ook gevoel bij hebben, ja. En dan iets meer dan een feeling.
1: Ja, de Boston en more than a feeling.
0: Wat hebben we vandaag allemaal voor mooie programma's? Luc Hasselman straks met de Haarlem Lunch. We hebben ook Haarlem vandaag met Rutte Oeien vanavond. 105 sessions met Jelle Smit. De Disco Train natuurlijk. Met Remco Lanting. En Job Schuit vanavond.

rise, rise. Rise like a phoenix. Ja. En je hoorde Chaka Khan ook met Zaxxila. Dat is haar nieuwe album. Er komen allemaal nummers van uit. En best leuk om daar eens naar te luisteren. Zeker. En Gregory Porter dus met The Phoenix. En dit is Ilse de Lange. And Something Good op 105.

0: Ilse de Lange en Something Good. En dat begint straks ook. Something Good, zeker.
1: Heel Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Luistert.

0: is 105. Het is 12 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De afgelopen week zijn in Nederland 2 mensen overleden aan het Westnijlvirus. Daarmee komt het totaal aantal doden als gevolg van het virus op 3 te staan, zegt het RIVM. Het totaal aantal besmettingen staat op 18. Een week geleden waren dat er 9. Het virus is vastgesteld in 6 provincies. De slachtoffers kregen het allemaal van een besmette mug. Er is geen besmetting van mens tot mens mogelijk. Verreweg de meeste besmette mensen hebben geen of milde klachten. Minder dan 1% wordt ernstig ziek. Premier Jette en D66 gebruiken geregeld AI om berichten voor sociale media te schrijven, blijkt uit onderzoek van de Volkskrant. Sinds de val van het kabinet Schoof zijn zeker 68 berichten van Jette en 164 van zijn partij gegenereerd met kunstmatige intelligentie. Het gaat vaak om persoonlijke of gevoelige onderwerpen, zoals de excuses aan de Molukse gemeenschap of de MH17-herdenking. In een reactie erkent D66 dat AI wordt gebruikt als hulpmiddel, maar benadrukt dat er altijd menselijke controle is. Deskundigen waarschuwen dat AI-teksten leiden tot eenheidsworst en slecht zijn voor de geloofwaardigheid van de premier. De GGD's waren niet goed voorbereid op de coronapandemie. Dat zei Anja Schreier bij de enquêtecommissie Corona. Zij werkte destijds bij de GGD Amsterdam en was lid van het OMT. Volgens Schreier moesten snel mensen worden opgeleid om te helpen bij het bron- en contactonderzoek. Ook was preventie volgens haar een sluitpost op de begroting. Bij de WK wielrennen op de weg later deze maand in Montreal is Demi Vollering de kopvrouw voor Nederland. Meervoudig wereldkampioene Anna van der Breggen en Marianne Vos zijn niet geselecteerd. Het is niet duidelijk waarom niet. Het weer, geregeld zon, vanmiddag wisselend bewolkt, maar wel overwegend droog. Het wordt een graad of 20. Morgen bewolkt met wat regen en ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Luc Hasselman.

0: I'm in trouble. We gaan het meemaken vandaag. Ik weet het niet hoor. Ik denk dat ze er allemaal heel goed voorbereid voor staan hier. Ik heb een ontzettend grote groep in de studio staan van In Holland. En zij zijn bezig om een rondje Haarlem te doen. Daarbij allerlei verschillende activiteiten moeten ze uitvoeren. En dat begint ook hier bij 105. Want wat gaan ze doen? Ze gaan namelijk het hoogste lied vandaag bepalen. In 9 groepen komen ze voorbij. De eerste die staat nu hier binnen. En zoals jullie gewend zijn als luisteraar, doen we altijd eerst een beetje de nieuwsfeiten van een bepaald jaar. En daarna pakken we dan 2 plaatjes mee. En dan 1 van die 2 is het hoogst genoteerd. En dan gaan ze dan aan het eind van de rit ook nog vertellen. Want ze weten dan natuurlijk ook op welke positie die plaats heeft gestaan in die top 100 lijst van dat bewuste jaar. Ik zet 3 microfoons open en ik heet jullie allemaal van harte welkom. Welkom allemaal.
1: Nou, dankjewel.
0: En dat geldt natuurlijk voor de hele groep, hè, jongens. Wow. Op de achterhoede mag je ook gewoon gillen. Ik ben heel nieuwsgierig, want welk jaartal wordt het?
1: Nou, wij gaan het vandaag hebben over 2013. Daar hebben wij een aantal leuke feitjes over bedacht en wat liedjes voor jullie. Dus wij hebben er zin in.
0: Ik ben heel nieuwsgierig naar de nieuwsfeit uit datzelfde jaar.
2: Ja, in dat jaar werd onze koning de koning. Willem-Alexander kwam op de troon.
0: Oké, en wat zat er nog meer in datzelfde jaar?
3: Op 15 februari 2013 vloog er een meteoriet van ongeveer 19 meter doorsnede over Rusland heen.
0: Oké, dat is ook niet niets.
3: Nee, klopt.
0: En het derde nieuwsfeitje?
1: Nou, in dat jaar kwam ook nog eens een nieuwe paus naar voren. Namelijk, hij heet George Mario Bergoglio. Sorry als ik dat even niet goed uitspreek. En hij nam het stokje over van paus Franciscus.
0: Nou, dat is allemaal heel duidelijk, toch? Hey, in datzelfde jaar hadden we ook lekkere muziek. En jullie hebben 2 platen uit die lijst gekozen. Wie wil het aankondigen, de eerste?
3: Dan gaan we nu door naar de 2 nummers uit de top 40. We beginnen met Papa Oete, geschreven door Stromae. Een leuk feitje, de titel is bewust verkeerd gespeld, zodat het lijkt alsof het door een kind is geschreven.
0: Oké, dat is mooi. Die gaan we dan nu draaien. Toch?
1: Of niet? Ja, dat lijkt me helemaal goed.
0: Ja.
1: Daar gaan we voor.
0: Dat is jullie insteek in elk geval.
4: Het hoogste lied.

0: Ja, dat was de nummer 1 uit die lijst gedaan. Maar ben ik wel heel nieuwsgierig naar de tweede die jullie gekozen hebben.
1: Ja, die kent vast iedereen wel. Get Lucky van Daft Punk en Pharrell Williams. En het leuke feitje hiervan is dat hij Pharrell Williams dacht dat dit nummer voor iemand anders was. En uiteindelijk heeft hij het dus zelf geschreven.
0: Hij heeft het zelf geschreven? Of
1: Heeft hij het zelf gezongen?
0: Sorry. Hij heeft het niet zelf geschreven, of wel?
1: Ook.
0: Ook, hij heeft het ook zelf geschreven?
2: Ja, hij dacht dus dat hij het voor iemand anders aan het schrijven was.
0: Oké. Okay.
2: En uiteindelijk heeft hij dus zelf ook het geproduceerd.
0: Hij heeft het zelf gepikt, gewoon van zichzelf. Oké, nou die gaan we ook meepakken natuurlijk.
3: Het hoogste lied.

0: het hoogste lied.
1: Ja, daar zijn we nu natuurlijk aan de eindconclusie gekomen. Wat was nou het hoogste lied van dat bewuste jaar? Ik weet niet wie ik het woord geef. Ik zie overal nog steeds mensen achter de microfoon staan. Dus, nou, vertel het me maar. En hoeveel punten had hij dan in datzelfde jaar?
2: Nou, het waren natuurlijk twee absoluut fantastische liedjes allebei. En ze hebben het ook allebei erg hoog gescoord. Maar uiteindelijk... Wil iemand anders het
3: over? Daft Punk toch wel wat hoger dan Hoete Papa Hoete. Daft Punk stond namelijk op nummer 5. En Hoete Papa Hoete op nummer 11.
1: Nou, ik vind dat jullie het heel goed gedaan hebben, moet ik zeggen. Ik vond het aardig voorbereid.
2: Dank u wel.
1: Jullie backing vocals erachter, die waren ook wel goed aanwezig. Ja. Geef ze even een applausje, je collega's van de klas. Ja. Hey, heel veel succes met de rest van deze dag natuurlijk.
2: Dank u wel.
1: En nou, ik ga jullie zien en jullie weten, hè. Als jullie een leuke hobby zoeken in Haarlem, Haarlem 105 zoekt nog medewerkers. Dus wat dat betreft, dan ben je op de hoogte. Oké, nou, ik ga jullie straks mogelijk weer spreken.
2: Ja.

0: Mooie muziek op de radio. Ik heb inmiddels weer de nieuwe groep aangeschoven hier in de studio. Goedemiddag, welkom. Leuk dat jullie er zijn. Vinden jullie het ook leuk om er te zijn, of niet?
1: Zeker.
0: Ik hoor heel veel stilte daar op de achtergrond en zo. Maar het is natuurlijk voor jullie een rare dag. Want jullie zijn door de stad heen bezig met allemaal activiteiten. Begrijp ik goed, hè?
2: Dat is de bedoeling. Ja.
0: En vandaag is dat, en hier dan is dat 105. En jullie weten, jullie opdracht is dat je het hoogste lied moet gaan spelen. Dat is een item wat normaal altijd in dit programma zit. Daarbij pakken we een jaartal. En welk jaartal wordt het dit keer?
1: 2007.
0: En dan pakken we uit datzelfde jaartal natuurlijk wat nieuwsfeiten mee. En dat begeleiden we even.
3: Het hoogste lied.
0: Je mag het zeggen nu. Vertel het maar, die nieuwsfeiten.
4: Het eerste nieuwsfeit. In 2007 bracht Apple de allereerste iPhone uit.
0: Kijk, dat is een mooi nieuwtje.
4: Zeker.
0: Het tweede nieuwsfeit.
5: Nou, in 2007 ontsnapte Bokito uit Diergaarde-Blijdorp.
0: Oké, dat wist ik dan weer niet. Dat heb je goed gedaan. En wat is de derde?
6: Nou, in 2007 was dus Britney Spears heeft toen dus haar hoofd helemaal kaal geschoren. Dat was toen in de media best wel een groot ding.
0: En waarom heeft ze dat gedaan?
6: Ja, uit een soort protest. Er was te veel gebeurd en ze was in een echtscheiding. En ze wou weer controle over haar eigen lichaam.
0: Oké, nou dat is er dan gelukt. In ieder geval de aandacht daarvoor, dat mag duidelijk zijn. 2007, ja, dat waren de nieuwsfeiten. Dan gaan we naar het hoogste lied. Wat was dan het eerste hoogste lied wat jullie willen noemen in het geheel?
1: Nou, het eerste liedje is Umbrella van Rihanna en JC.
0: En weet je er nog wat meer over te vertellen?
1: Nou, JC tekende in 2005 een platencontract voor Rihanna. En toen was ze nog maar 17, dus dat is best wel jong. En haar eerste hit was Pon de Replay. En in 2007 hebben ze een Grammy gewonnen met Umbrella.
3: Het hoogste lied.

0: Ja, Rianne was even deel 1 van het spelletje. Maar ja, we moeten eventjes schakelen met de nieuwsredactie. Want daar zit Arthur Meijer en die brengt ons natuurlijk het 105 nieuws.
1: Haarlem 105 nieuws.
2: Goedemiddag, ik ben Trace Abeling. In Haarlem neemt de overlast door drugs en gedumpt afval steeds meer toe. Dat blijkt uit een veiligheidsanalyse van de gemeente. Vooral inwoners in het centrum merken daar veel van. De politie heeft daarnaast de handen vol aan jonge drugsdealers en vond vorig jaar een recordaantal aan 19 drugspanden. Ook het aantal meldingen over afvaloverlast is ruim verdubbeld. Van 706 in 2023 naar 1452 vorig jaar. De gemeente gaat de komende 2 maanden bepalen welke maatregelen nodig zijn, onder meer tegen jeugdoverlast. Bij een woning aan de Eendenkooistraat in Schalkwijk is dinsdagnacht de voordeur naar binnen geblazen door een explosief. Niemand raakte hierbij gewond. Het ambulancepersoneel heeft de bewoners nagekeken, maar zij hoefden niet mee naar het ziekenhuis. Er sneuvelden meerdere ramen en de pui liep schade op. De politie doet onderzoek en zoekt getuigen en camerabeelden uit de omgeving. Door de vele regen wat gevallen is, lopen de werkzaamheden aan de zeeweg richting Bloemendaal aan zee uit. Daarom is deze vandaag ook nog afgesloten voor autoverkeer tot uiterlijk 9 uur vanavond. De beleiding kan pas worden aangebracht als het wegdek droog genoeg is en daarna gaat de weg weer open. De tijdelijke busbaan wordt weggehaald en de zeeweg krijgt weer 2 rijbanen met een maximumsnelheid van 80 km per uur. In december wordt bekeken of de gratis strandbus terugkomt en wat dit betekent voor de herinrichting van de zeeweg in 2028. En een benefietavond voor kinderen uit Haarlemse gezinnen met weinig geld heeft €7500 opgeleverd. De avond werd georganiseerd door Lions Club Haarlem over Den Duin. Ondanks de flinke regen kwamen honderden bezoekers naar Comedy Under the Stars in openluchttheater Caprera, waar 4 cabaretiers belangeloos optraden. Het geld gaat naar een Haarlemse school waar zo'n 80% van de kinderen onder de armoedegrens leeft. Dankzij de opbrengst kunnen kinderen bijvoorbeeld mee op schoolreis.
3: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De afgelopen week zijn in Nederland 2 mensen overleden aan het Westnijlvirus. Daarmee komt het totaalaantal op 3, zegt het RIVM. Het aantal besmettingen steeg naar 18. Het virus wordt overgedragen door besmette muggen. Nederland koopt samen met Zweden een eigen verkenningsvliegtuig om sneller vijandelijke toestellen te ontdekken, zoals spionagedrones. De Saab Global Eye is veel moderner dan de AWACS-toestellen van de NAVO die nu worden gebruikt. Persoonlijke berichten op sociale media van premier Jette worden met enige regelmaat geschreven met behulp van AI. Dat heeft de Volkskrant onderzocht. Deskundigen in de krant noemen het slecht voor zijn geloofwaardigheid. Het weer, vanmiddag wisselend bewolkt, maar wel overwegend droog. Het wordt een graad of 20. Morgen wat regen bij 19 graden.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl.
0: Ja, en ik maakte natuurlijk een kleine slip op de pin. Want ja, ik kondigde enthousiast Arthur Meijer aan. Maar Arthur is dus al naar huis. Trace Abeling heeft haar plaats ingenomen. En heeft het opgepakt. Jongens, we gaan door met het tweede gedeelte van het hoogste lied. Wie weet er wat te vertellen van de tweede plaat?
4: Nou, wij gaan Kusjesdag van K3 draaien. Want die stond in 2007 ook heel erg hoog. En wat vooral grappig is, is dat het afgelopen jaar K3 Originals weer allemaal shows heeft gedaan. Ook met dit nummer.
0: Dus uitverkochte zalen, heb ik begrepen. Ja. En ook heel veel oudere kinderen, die inmiddels ouder zijn, die bleken erbij te zijn. Het was echt een leuk succes. We gaan hem meepakken. Hier komt hij dan, de tweede van het hoogste lied.
5: Het hoogste lied.

0: Ja, dat was dan de tweede van het setje.
1: Het hoogste lied.
0: Ik ben nieuwsgierig hoe het zit met de uitslag, dames en heren. Want ja, wie van de twee stond dan het hoogst genoteerd in de lijst?
2: Zullen we beginnen met K3? Of was de... Wil je beginnen?
3: Ja, Umbrella stond het hoogst.
0: Hoezo? Met welke punten en cijfers en zo? En,
3: hoeveel Rana weken? Heeft 19 weken in de top 40 gestaan.
0: Oh, dat is best veel, hè?
3: En begon eerst op plek 2 en daarna heel lang op plek 8 gestaan.
0: Oké, okay, en die andere?
2: Ja, Kutjesdag komt er net niet.
0: Nee, net niet.
2: Kutjesdag stond 7 weken in de top 40 uit mijn hoofd. En de piekpositie was ook nummer 7.
0: Nou, dus ja, volgens mij...
2: Net niet Umbrella-niveau.
0: Nou, ik vond het leuk dat jullie er even waren. Ik wens jullie heel veel plezier de rest van deze dag.
4: Dank u wel.
0: Mocht het zo zijn dat jullie nog een hobby zoeken in het Haarlemse, Haarlem 105 zoekt altijd medewerkers, dus denk daar eens over na.
4: Gezellig.
0: Heel veel succes met de rest van de dag, hè?
4: Dank u wel.
0: Oké, doei.
4: Tot ziens.

0: volle drukte door. Was het toch nog even ruimte voor dit kleine verzoekje wat binnenkwam schuiven van Sion. Ja, ik heb ze binnen. De volgende groep. Een goedemiddag, welkom bij 105.
1: Goedemiddag.
0: Leuk dat jullie er zijn. Vind je dat zelf ook?
2: Ja, zeker.
0: Hebben jullie deze richting gekozen qua studie omdat je denkt, nou, dan kan ik misschien ooit wel eens een keertje in de media ergens aan de slag?
2: Ja, ja, zeker.
3: Maar
2: ja,
3: zeker. Of het dit is, dat weten we nog
0: niet. Dat weet je nog niet. Nou, laten we eerst maar kijken of het gaat lukken vandaag, toch? Het hoogste lied, dat gaan we spelen met jullie. En over welk jaar gaat het dit keer?
1: 2019.
3: Ja.
0: 2019. Nou, oké. Okay, ik gooi de jingle erin. En dan laat ik het aan jullie om daar 3 nieuwsfeiten bij te bedenken.
4: Het hoogste lied.
1: Nou, in 10 april 2019 werd er voor het eerst een foto van een zwart gat aan de wereld getoond. Hij bevond zich 55 miljoen lichtjaar van het sterrenstelsel. En gemaakt met een EHT, dat is een Event Horizon horoscoop.
3: Oh. Ja, oké. Okay. En nu het andere nieuwsgedeelte. Dat is over een brand in de Notre Dame. Dat weten we allemaal wel nog natuurlijk. Daar is echt een groot deel van het mooie kathedraal is kapot gegaan helaas. Is verbrand. Niemand weet precies waardoor. Mensen denken door een ongeluk of kwam ik net ook achter door een brandende sigaret tijdens restauratiewerkzaamheden. Wat echt heel dom is, maar ik hoop niet dat dat het is. Maar het leuke feitje hiervan is, boven op het dak zaten 3 bijenkasten met 180.000 bijen. En iedereen dacht natuurlijk dat ze dood zouden zijn, want het wordt gewoon verbrand. Maar een man ging later kijken en het bleek dat al die bijen het gewoon hadden overleefd.
0: Ongelooflijk.
3: Zo'n gekke brand.
0: Ja, dat is een leuk nieuwtje. Ja. Dat is een leuk nieuwtje. En de derde.
1: Nou, Duncan Lawrence won voor Nederland het Songfestival in 2019.
0: Is dat het nieuwtje of is dat een aankondiging?
1: Dat is het nieuws. We hebben het zeg maar aan elkaar.
0: Oké.
1: Hij won 2019 Songfestival na de heel lang geleden. Volgens mij de laatste keer was 45 jaar daarvoor of zo. Met Dingen Dong uit mijn hoofd.
0: Ja.
1: En toen won Duncan.
0: Weet je ook nog welke groep dat was?
1: Teach-in.
0: Ja.
1: En daarna won Duncan Lawrence dus met Arcade. Een nummer dat we volgens mij zo gaan draaien.
0: Ik wil net zeggen, en dat is meteen het hoogste lied, hè, van de eerste.
4: Het hoogste lied. Ja.

I'm still fixing all the cracks. Lost a couple of pieces when

0: Ja, dat was Duncan. En de nummer 2. Wat is de nummer 2 van de lijst?
1: De nummer 2 hebben wij Als het avond is van Suzanne en Freek. En een fun fact, dat de titel was eerst in het Engels. En dat heette A Night Like This.
2: Het hoogste lied.

0: Het hoogste lied.
1: Ja, dat was het dan. De twee stuks. En welke van de twee was nou het hoogst genoteerd?
2: Ja, Arcade.
3: Echt wel Arcade, ja. Die heeft op nummer 1 gestaan, 4 weken lang. En voor de rest 24 weken in de top 40.
1: En hoe zit het dan met Suzanne en Freek?
4: Nou, die hebben ook op nummer 1 gestaan, maar die hebben maar 3 weken. En ze hebben wel 29 weken überhaupt in de top 40 gestaan. Dus wel langer.
1: Oké, nou, ze hebben wel langer erin gestaan, maar ze hebben niet de hogere positie behaald. Begrijp ik dan.
3: Nee, even hoog, maar minder lang.
1: Ja. Oké. Okay. Ja. In de top 100 lijst staan ze zo goed als op dezelfde plek.
4: Ja, staan op plek 3 en 4.
1: Oké. Ik bedank jullie hartelijk voor jullie aanwezigheid. Ik wens jullie heel veel plezier bij de rest van deze dag. Want jullie gaan nog meer dingen doen, hè? Ja, waar moeten jullie nu naartoe?
5: Nu naar school.
6: Goeie vraag.
1: Weer terug naar school?
5: Een toevallige radio-workshop.
1: Oh, dat is ook grappig. In de studio al daar. Ja. Nou, dat is helemaal mooi. Mocht het zo zijn dat jullie een leuke hobby zoeken in het Haarlemse, weten dat Haarlem 105 altijd medewerkers zoekt. Dus dan kan je dat meenemen in je gedachtegang.
5: Ja, Hugo.
1: En ik bedank jullie in elk geval nu voor de tijd. Tot ziens.
4: Ja, dankjewel.
1: Tot vroeg. Werk.

0: is 105. Het is 1 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. De relatie tussen ouders en scholen lijkt te verharden. En dat zorgt voor werkstress bij leraren, schrijft de Onderwijsraad in een rapport aan onderwijsminister Letschert. Volgens de raad stappen ouders en scholen steeds vaker naar geschillencommissies als er een conflict is. Het gaat bijvoorbeeld vaak mis bij het schooladvies aan een kind van groep 8. Ouders vinden dan dat hun kind een hoger niveau aan kan dan de school adviseert. Advocaten die slachtoffers van partnergeweld bijstaan worden steeds vaker bedreigd. Ze worden bijvoorbeeld na een zitting opgewacht of hun auto wordt klemgereden, blijkt uit onderzoek van Investico, De Groene Amsterdammer en RTL Nieuws. Bijna de helft van de familierechtadvocaten die aan het onderzoek meewerkte heeft zoiets meegemaakt. De afgelopen week zijn in Nederland 2 mensen overleden aan het Westnijlvirus. Daarmee komt het totaal aantal op 3 te staan, zegt het RIVM. Het aantal besmettingen steeg naar 18. Het Westnijlvirus verspreidt zich door besmette muggen en is nu vastgesteld in 6 provincies. Verreweg de meeste besmette mensen hebben geen of milde klachten. Het Internationaal Monetair Fonds heeft deze zomer een belangrijke benoeming op het laatste moment veranderd om de Amerikaanse president Trump niet voor het hoofd te stoten, schrijft de Financial Times. In plaats van een Portugees die de Amerikaanse importheffingen had bekritiseerd, werd een Brits-Argentijnse kandidaat benoemd als hoofdeconoom van het IMF. De Groningse gemeente Oldambt geeft geen vergunning voor een metershoog beeld van Lenin in Oostwold. Het zou komen te staan bij een museum over het communisme in Oost-Groningen. Maar volgens de gemeente roept het te veel weerstand op. De initiatiefnemers willen nu helemaal stoppen met het museum. Het weer. Vanmiddag is het wisselend bewolkt, blijft vrijwel overal droog. Het is 18 graden in het noorden en 20 in het zuiden. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en kan het wat gaan regenen. Ook morgen overdag bewolkt met wat regen en het wordt dan ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
2: Ja, we gaan door straks met het Haarlem Lunchprogramma. Met heel veel gasten natuurlijk.

0: I Wonder, ja. Dat was natuurlijk ook de wens die Boudewijn had afgelopen zondag. Hoop op een klein wondertje. En volgens mij is dat aardig gelukt. Ik heb hem momenteel aan de lijn. Boudewijn Kostelijk, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Luc.
0: Ja, want jij had natuurlijk de tikkende klok challenge in Zandvoort afgelopen zondag.
1: Dat klopt, Luc. En dat was één groot feest.
0: Prachtig mooi weer ook.
1: Ja, het had niet beter gekund. Dus ik moet eerlijk zeggen, de dagen daarna dat het zo hard begon te regenen, heeft het nooit zo lekker gevoeld voor mij, omdat het op zondag hartstikke droog was.
0: Ja, dan heb je toch een klein engeltje op je schouder, zoals dat heet, hè?
1: Ja, nou ja, niet ik, maar de stichting. En allemaal voor het goede doel. Ik denk dat dat eigenlijk het belangrijkste is. Dus schijnbaar vond iemand dat we ook als mensen die PLN hebben ook iets speciaals verdiend op deze dag.
0: Vertel me eens eventjes, want het was een hele mooie dag. We hebben natuurlijk op voorhand al meerdere keren gehad over de PLN. Maar eventjes kort kan je nog wel uitleggen. Waar is ook weer het bedrag voor wat jullie hebben opgehaald met het hardlopen en het wandelen?
1: Ja, het heet dus de Tikkende Klok Challenge. Dat is ook de website. Daar staan inmiddels bijna 1000 foto's van het evenement. Dus iedereen kan dat terugkijken. En ze zijn momenteel ook nog bezig te uploaden. En het is een sponsorloop-event waarbij je kon hardlopen of wandelen. En dan kon je 1 ronde per uur doen, zowel wandelend of hardlopend. Of 2 rondes hardlopen dan, want anders dan reed je niet. En dan moest je binnen het uur binnen zijn. En elk uur was er een nieuw startschot. Dus we begonnen om 9 uur en het laatste startschot was om 6 uur op zondagavond. En dat is allemaal bedoeld en het hele concept is bedacht voor de stichting PLN. En dat is een hartverscheurende hartspierziekte die oorspronkelijk uit Friesland komt in Nederland. En waar ongeveer 15.000 mensen in Nederland drager van zijn, van een bepaald gen. Het is eigenlijk een foutje in het DNA. En daardoor hebben die mensen verhoogd risico, zeg maar, op hartfalen. Van hartritmestoornissen tot in het ergste geval ook daadwerkelijk een hartstilstand.
0: Nou weet ik dat jullie vorig jaar zijn begonnen met deze actie voor de eerste keer, hè, toen. En in de wandelgangen hoorde ik dat er toen ongeveer 600 deelnemers waren. Hoe zat het dit jaar?
1: Ja, dat was ongelooflijk. En zeker het mooie was dat het ook de laatste weken voor het event begon opeens heel hard te lopen. Misschien ook dankzij jouw aandacht, Luc, voor het event. Dank daarvoor. En uiteindelijk zijn we boven de 1000 deelnemers uitgekomen.
0: Geweldig, hè?
1: Ja, en het mooie is ook, als je op de website kijkt, zijn er 867 mensen die zich geregistreerd hebben. Maar we hadden ook een speciaal mogelijkheid voor mensen die dachten van ja, ik heb niet zo zin in zo'n sponsorloop. Dus ik wil niet mijn naam op de website hebben. Dus die konden een speciale Fastlane ticket, dus een beetje in stijl met de Formule 1, aanschaffen. En daarnaast waren er ook nog best wel aardig wat mensen die op de dag zelf zich ingeschreven hebben. Die dachten van nou, mooi weer, laat ik eens een rondje gaan lopen op het circuit van Zandvoort.
0: En nou, nu natuurlijk het hoge woord. Want wat is er tenslotte opgehaald met deze dag?
1: Ja, wat is er opgehaald? Dat is inderdaad belangrijk. Nou, vorig jaar hadden we een fantastisch hoog bedrag van ruim 203.000 euro opgehaald. En natuurlijk de ambitie was om dit jaar wat te verhogen. We hadden ook het geluk dit jaar dat er een subsidie is toegekend aan ons als stichting. Dat voor elke euro die wij als stichting ophalen, die gaan zij verdubbelen. Maar zonder de verdubbelaar is gewoon het bedrag wat dit jaar is opgehaald ruim 265.000 euro.
0: Zo, en dan komt die verdubbelaar er nog overheen.
1: En dan komt, precies Luc, de verdubbelaar. Dus we hebben meer dan 500.000 hebben opgehaald. En het mooie is, het loopt ook gewoon nog door. Er komen nog, nou, elk uur komen er nog nieuwe donaties binnen. Dus ik zou de luisteraars ook willen oproepen, dat kan nog steeds, mochten jullie daar zin in hebben.
0: En waar doen ze dat dan, die donatie?
1: Gewoon bij de tikkendeklokchallenge.nl.
0: Ik bedank jou hartelijk voor je tijd. En mooi om te horen dat het dan zo succesvol is geweest, Boudewijn. En door naar volgend jaar, denk ik dan, hè?
1: Ja, want dan heb ik een primeur voor jou, Luc.
0: En dat is?
1: Volgend jaar gaat het plaatsvinden. De datum is eigenlijk net bevestigd door het circuit van Zandvoort. En dat is 3 oktober 2027. Zet het in de agenda. En wat we ook gaan doen, dat hebben we dit jaar ook gedaan, op Valentijnsdag, dus 14 februari, dan begint de inschrijving weer. Dus dat ook in teken van harten natuurlijk. Dus dan gaan we weer open en dan op 3 oktober, zondag 3 oktober, zal het weer plaatsvinden op het circuit van Zandvoort. En dan hopen we een nog grotere editie te hebben. En ook met onze, hopelijk ook met dezelfde ambassadeurs, Erik Scherder, Barbara Deloor en Doete Aartsma.
0: Ik wens jou alvast heel veel succes met de voorbereiding. En natuurlijk met het goed besteden van deze centjes. Want die zijn nodig voor dit goede doel. Boudewijn, bedankt voor je tijd, hè?
1: Ja, dankjewel, Luc.
0: Oké, dag.
1: Dag.
2: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.

0: uit onze eigen halen vandaan. Chef Special was dat, Nicotine. Ik heb weer een nieuwe groep binnen hier vanuit, in Holland. Hè. Ze zijn bezig met vandaag de dag dat ze door de hele stad aan diverse activiteiten moeten doen. En welkom.
1: Dankjewel, hallo. Dankjewel. Hey.
0: Goed dat jullie het gevonden hebben, jongens. Ja. Je weet, als je een hobby zoekt in Haarlem, dan kan je hem ook hier uitvoeren. Want wij zoeken nog steeds vrijwilligers.
1: Dus okay.
0: Dan heb je dat alvast meegekregen als boodschap. Welk jaar gaan we doen met deze groep?
1: 2010.
0: 2010, dat is een mooi jaar. Wat is er allemaal gebeurd in datzelfde jaar? Weet iemand me dat ook te vertellen qua nieuwsfeiten?
2: Het hoogste lied.
3: Jazeker.
0: Bij de microfoon graag.
3: Oh, ja, kijk eens.
0: Ja.
3: In 2010 is voor het eerst Instagram gelanceerd in Nederland. Ja, dat.
0: Oké. En het tweede nieuwsfeit?
1: Ja, WK 2010 had Nederland verloren. 1-0, maar ze zijn wel tweede geworden. Verloren van Spanje.
0: Kijk, dat is het tweede nieuwsfeitje en het derde nieuwsfeitje.
4: Nou, de woorden werden uit mijn mond getrokken, want dat was mijn nieuwsfeitje.
0: Heb je wel die andere klaar liggen? Alsnog, die derde?
1: Moet ik hem zeggen?
4: Ja, zeg jij het maar.
1: Nou, Toy Story 3 was de meest succesvolle animatiefilm in 2010.
0: Oké. Okay. Hey, en in hetzelfde jaar waren er natuurlijk ook plaatjes in de hitlijsten.
1: Zeker.
0: Nou, we gaan twee plaatjes meepakken van hetzelfde jaar. Welke hebben jullie als eerste gekozen en wat weet je erover te vertellen?
5: Als allereerst hebben we het liedje Waka Waka van Shakira. En het liedje was geselecteerd als officiële anthem van de World Cup in 2010.
2: Het hoogste lied.

0: Vrolijke muziek op de radio, dat moet duidelijk zijn. Shakira was dat. Dat was de nummer 1. En wat was de nummer 2 uit datzelfde jaar?
1: Nou, dan hebben we Alors de Dan van Stroma.
2: Het hoogste lied.

0: Het hoogste lied.
1: Ja, dat waren ze dan. Twee stuks. Maar ik kom toch nog eventjes terug op Stromae. Want ik was iets te snel met de jingle. En daardoor onderbrak ik jouw teksten natuurlijk eigenlijk. Ja. Hè? Ga je gang.
2: Stromae. Dit was... Alors de Andan. Dat was de nummer 1 positie van meer dan 15 Europese landen.
1: Kijk.
2: Stond in de top 1.
1: Kijk, het stond in de top 1. En nu ben ik natuurlijk meteen bij de hamvraag. Want het hoogste lied, ja, welke van de twee platen was dan het hoogst genoteerd in dat jaar?
3: Ja, dat was Alors un Danse van Stromae. Die stond op nummer 1 voor 8 weken lang. En Waka Waka van Shakira stond toen op nummer 6.
1: Kijk, we zijn eruit. We weten precies hoe het in elkaar steekt. Ik bedank jullie hartelijk voor deze inbreng in het programma. Ik wens jullie heel veel plezier met de overige activiteiten. Wat gaan jullie nu doen?
4: Hele goede vraag. Moeten we nog even kijken.
5: Wij gaan nu verven.
1: Jullie gaan nu verven. Oké. Ook creatief. Ja, ook creatief. Hey, bedankt dat jullie er waren. Heel veel plezier de rest van de dag.
6: Heel erg bedankt.
4: Hartstikke bedankt.
1: En tot de volgende keer.
6: Tot de volgende.
4: Hoi.

0: Ja, Yves Beerens, het is tijd. En hij heeft gelijk hoor, want het is gewoon 1:30. En dat wil zeggen dat we gaan schakelen met Trace Abeling voor het 105 Nieuws.
1: Haarlem 105 Nieuws.
2: Goedemiddag, ik ben Trace Abeling. In Haarlem neemt de overlast door drugs en gedumpt afval steeds meer toe. Dat blijkt uit een veiligheidsanalyse van de gemeente. Vooral inwoners in het centrum merken daar veel van. De politie heeft daarnaast de handen vol aan jonge drugsdealers en vond vorig jaar een recordaantal aan 19 drugspanden. Ook het aantal meldingen over afvaloverlast is ruim verdubbeld. Van 706 in 2023 naar 1452 vorig jaar. De gemeente gaat de komende 2 maanden bepalen welke maatregelen nodig zijn, onder meer tegen jeugdoverlast. Tijdens een benefietconcert van de Phil Haarlem en Stichting Music Kids is maandagavond ruim 38.000 euro opgehaald. Het geld gaat naar een permanente muziekstudio voor kinderen in het Spaarner Gasthuis. Muziek zorgt ervoor dat zieke kinderen even gewoon kind kunnen zijn. De tijdelijke studio is er al, maar het doel is om volgend jaar een permanente studio te bouwen. Kinderarts Leon Winkel en directeur van de Phil, Edwin van Balken, waren voor de actie te gast bij Haarlem 105. Het hele interview is te lezen op de website van haarlem105.nl. Bij een woning aan de Eendenkooistraat in Schalkwijk is dinsdagnacht de voordeur naar binnen geblazen door een explosief. Niemand raakte hierbij gewond. Het ambulancepersoneel heeft de bewoners nagekeken, maar zij hoefden niet mee naar het ziekenhuis. Er sneuvelden meerdere ramen en de pui liep schade op. De politie doet onderzoek en zoekt getuigen en camerabeelden uit de omgeving. En een benefietavond voor kinderen uit Haarlemse gezinnen met weinig geld heeft 7500 euro opgeleverd. De avond werd georganiseerd door Lions Club Haarlem over Den Duin. Ondanks de flinke regen kwamen honderden bezoekers naar Comedy Under the Stars in openluchttheater Caprera, waar 4 cabaretiers belangeloos optraden. Het geld gaat naar een Haarlemse school waar zo'n 80% van de kinderen onder de armoedegrens leeft. Dankzij de opbrengst kunnen kinderen bijvoorbeeld mee op schoolreis. Dan nog het weer in de regio. Geregeld zon, afgewisseld met wolkenvelden en kans op een lichte motregen. En het wordt tussen de 16 en 18 graden.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: blijft een lekker plaatje. Wolfman was dat. En Something Special. Hij woont in ons eigen Haarlem. Hij is een producer en maakt lekkere muziek. Hij is hier ook bij regelmatig in de studio geweest. Onder andere bij René Kind. Ik kijk even vooruit.
1: Straks in Haarlem Vandaag.
0: Ja, want wat gebeurt er om 5 uur? Dan hebben we natuurlijk Haarlem Vandaag. Vandaag gepresenteerd door Herco. En hij heeft onder andere schrijver... Rami El Dardiri in de studio. Hij komt vertellen over zijn nieuwe boek... Bouwen, Breken. El Dardiri is ervoor in zijn familiegeschiedenis gedoken. Wat betekent dat het, om als buitenstaander te zijn... dat je toch een intrigerend woord als het... over identiteit gaat. Nou, we gaan het allemaal meemaken. Om 6 uur dan zijn de drie vrienden bouwen een app tijdens Camino in de studio. Zij hebben in augustus een deel van de Camino de Santiago in Portugal gelopen. En onderweg hebben ze met behulp van een AI-app een speciale app gemaakt voor de stichting Mind. Die Nederlanders moet helpen bij bewuster stilstaan bij hun mentale gezondheid. En tenslotte rond 6:30 komt Anga Veldhuizen van de Voedselbank Haarlem langs. En die weet dan alles te vertellen over de speciale dag die op 2 oktober gaat plaatsvinden. Enfin, je weet het. Straks is allemaal bij 105.
1: Straks in Haarlem Vandaag.
2: Can I get some nasty bass? It's gonna be kind of right tonight. We're gonna talk about a girl who's fake, huh? Fellas, can I get you to put your hands together for that?

0: dit.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie doet opnieuw uitgebreid onderzoek in en bij Overasselt vanwege de dodelijke schietpartij van vorige week. Er wordt onder meer extra onderzoek gedaan bij twee basisscholen in de omgeving, nadat de marechaussee gisteren in de buurt van een van de scholen vuurwapens had gevonden. Hoewel er geen concrete aanwijzingen zijn dat op deze locaties nog meer wapens liggen, heeft de politie besloten ook daar onderzoek te doen. De relatie tussen ouders en scholen lijkt te verharden. En dat zorgt voor werkstress bij leraren, schrijft de Onderwijsraad in een rapport aan minister Letschert. Volgens de raad stappen ouders en scholen steeds vaker naar geschillencommissies als er een conflict is. Het gaat bijvoorbeeld vaak mis bij het schooladvies aan een kind van groep 8. Ouders vinden dan dat hun kind een hoger niveau aan kan dan de school adviseert. In de Deense plaats Rebild, iets ten zuiden van Aalborg, is een man die een terras aanlegde in zijn achtertuin op een grote vikingschat gestuit. Een vat met 18,5 kilo aan zilver werd daar zo'n 1000 jaar geleden begraven. Het is de grootste zilverschat uit de vikingtijd die ooit in Denemarken is gevonden. De schat bestaat uit een groot aantal zilverstaven, armbanden, tientallen complete munten en muntfragmenten. Het dak van het torentje op het Binnenhof blijkt nog in de originele staat uit 1547 te zijn. Hoewel er nooit groot onderhoud is gedaan, is de constructie nog altijd in goede staat, blijkt uit onderzoek tijdens de renovatie van het Binnenhof. Deskundigen noemen het heel bijzonder dat de 8 meter hoge spits na bijna 500 jaar nog zo gaaf is. Het torentje was ooit de dienstwoning van een kastelein. In 1982 maakte premier Lubbers er het kantoor van de minister-president van. En dat is het nog steeds. Het weer. Vanmiddag is het wisselend bewolkt. Blijft vrijwel overal droog. Het is 18 graden in het noorden en 20 in het zuiden. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en kan het wat gaan regenen. Ook morgen overdag bewolkt met wat regen. En dan wordt het zo'n 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A2 Amsterdam richting Den Bosch. Tussen Maarsen en afrit Utrecht Centrum staat 2 kilometer file met 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Luc Hasselman.
4: Ja, we plakken er vandaag nog een uurtje aan vast aan Haarlem Lunst.

0: Ja, ik heb alweer een nieuwe groep binnen. Het is zo'n druk vanmiddag hier in de studio. Goedemiddag, welkom in de studio van 105. Leuk dat jullie er zijn. Vind je het zelf ook leuk?
1: Ja,
2: ja zeker.
0: Ja, want jullie hebben een hele drukke dag, begrijp ik. Ja. Waar komen jullie nu net vandaan?
1: Van Patronaat.
0: Oh, dat is ook een leuke locatie, hè? Ja. Mocht je achter de scherm aan de knopje zitten, of mocht dat dan weer net niet?
1: We mochten niet aan de knopjes zitten,
0: We konden wel kijken. Nou, dat is een mooie basis. Die knopjes laat ik vandaag ook even aan mij, als je het niet erg vindt. Maar dat wil niet zeggen dat jullie niet mogen kijken, want dat mag je natuurlijk ook. 105, ja, we zijn de lokale omroep van de regio van Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. En Zandvoort nemen we erbij mee. Er zijn redelijk veel luisteraars. We doen zowel op radio als televisie hier uitzendingen. Dus dan ben je daar ook eventjes van op de hoogte. En jullie gaan hier vandaag een onderdeeltje doen van het programma wat normaal ook altijd erin zit. Dat is namelijk het hoogste lied. We pakken altijd twee plaatjes uit een top 100 lijst van een bepaald jaartal. En we zoeken daar ook wat nieuwsfeiten bij. En jullie hebben inmiddels, als het goed is, die nieuwsfeiten ook paraat staan. Weten jullie ook al wie de nieuwsfeiten gaat oplezen?
3: Ja, ik moet dat doen.
0: Allemaal?
3: Nee, eentje.
2: Ik heb er ook één.
0: En jij hebt er ook één? Wie is de derde? Jij doet de derde. Oké. Zullen we daarmee beginnen? De nieuwsfeiten.
4: Het hoogste lied.
0: Nou, kom maar door.
3: Ik ging het hebben over de tsunami in 2004. En die was in Indonesië. En dat was een van de grootste. Dat was een schaal van Richter van 9. En er is ook een film over gemaakt. Die komt uit 2012. En die heb ik zelf ook gezien.
0: Oké, dat is een mooi nieuwsfeit. De nummer 2 nieuws.
2: Nou, ander leuk nieuws uit 2004 is dat Facebook is opgericht. Dus de lancering van Facebook. In februari 2004 richtte Mark Zuckerberg namelijk met medestudenten Facebook op vanuit Harvard. Het begon als een sociaal netwerk voor studenten en groeide later uit tot een van de grootste social media platforms ooit.
0: Kijk, en daar zijn we nog steeds met z'n allen van aan het genieten. Hè? Zitten jullie zeker allemaal op Facebook of niet?
2: Ja.
0: Wel?
2: Ik wel.
0: Oké. En het nummer 3 feitje dan?
5: Ja, dat is iets minder leuk nieuws. Want op 13 januari 2004 is er moord gepleegd op Hans van Wieren. Dat is een docent op een school. En op 13 januari 2004 loopt een 16-jarige leerling van het Terra College met een vuurwapen in een volle aula af op zijn conrector en schiet hem in het hoofd. De docent, Zoetermeerder Hans van Wieren, overlijdt later aan zijn verwondingen. De moord stuurt een schokgolf door Den Haag en het hele land. En de 16-jarige leerling Murad D. kreeg een straf van 5 jaar... en tbs met dwangverpleging.
0: Heel uitgebreid nieuws. Dat heb je goed gedaan.
5: Ja,
0: moet ik het zo bijgeven.
5: Iets minder leuk alleen.
0: Dat is vaak met nieuws. Hè? Nieuwsberichten zijn nooit zo niet heel vaak leuk. Als we nou gaan kijken naar dat jaartal, hebben we twee plaatjes die jullie hebben gekozen. Ik heb alleen net niet gevraagd wie jullie als eerste wilden doen. Maar mag ik met Fiben als eerste beginnen?
6: Oh, ja hoor.
0: Ja? Dat zou namelijk qua mijn logistiek anders te zijn. Kom maar door dan met je informatie over Fiben.
6: Nou, K5 for Life bracht in 2004 het nummer 5 uit. De genre hiervan is bubbling. Ze zijn een Nederlandse muziekgroep afkomstig uit Curaçao.
7: En wat hun bijzonder maakt is dat ze voornamelijk in het Papiaments zingen, de taal van de ABC-eilanden. Maar het nummer 5, dat was hun allereerste Nederlandse hit, Nederlandstalige hit. Ja. Dus dat maakt het extra speciaal.

0: Deze gaat in de remake zeker, of niet?
1: Ja.
0: Ja, dat hadden jullie bewust gedaan van mij te pesten natuurlijk.
2: Het hoogste lied.
0: Even kijken jongens, dit was de nummer 1 van de lijst die jullie hadden bedacht. Wat wordt de nummer 2 van die lijst? Momento, ja.
3: Oh, de nummer 2 wordt Hea van Outkast. Hea klinkt als een vrolijk en energiek feestnummer, maar is in werkelijkheid een melancholisch nummer over relatieproblemen, sleur en de angst om alleen te zijn.
4: En André 3000 schreef dit nummer voor het album Speakerbox The Love Below en gebruikte opzettelijk een vrolijke toon om een serieuze boodschap over te brengen.
0: Nou, volgens mij is dat meer dan duidelijk wat jullie boodschappen brengen.
2: Het hoogste lied.
0: Ja.

0: Het hoogste lied.
1: Dat waren ze dan. Twee stuks uit die hitlijst vandaan. Ik ben nieuwsgierig wie van mij gaat vertellen wat de hoogst genoteerde was.
2: Nou, ik heb net even gekeken. Vibe zat voor 14 weken lang op de top 40 met een piekpositie van op nummer 2.
1: Oeh.
2: Ja.
1: Wil dat zeggen dat die andere dat toch niet gaat redden dan?
2: Nou, ik denk het niet hoor.
1: Ik ben nieuwsgierig. Wie weet het van

0: Ja. Ik was hier om half elf om jullie te ontvangen. En ik moet nog door. Hey, heel leuk dat jullie er waren. Nou, geniet van de overige dagen die jullie in je opleiding gaan doen. Heel veel succes met je opleiding. En nou, tot de volgende keer.
1: Ja, heel erg bedankt.
2: Dank dat we hier mochten zijn.

0: Jesse G was dat en de Price Tag. Ik heb weer een nieuwe groep zitten hier in de studio. Oh, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Welkom. Ja, drie mensen die er nooit eerder zijn geweest. Maar Max die is natuurlijk voor ons een bekend gezicht hier in het pand.
2: Ja, toevallig creative business gaan studeren. En dan kom je hier gewoon terecht.
0: Ja, ja, dan krijg je in één keer weer een opleiding erbij, toch? Ja. Een leermomentje, om het zo maar te zeggen.
2: Precies.
0: Max die is altijd bij ons te vinden op de zender op zondagmiddag.
2: Want en de vrijdagavond.
0: En de vrijdagavond, die weet ik dan weer niet.
2: Ja, om de week.
0: Oké, dat is de reden.
2: Tussen 7 en 9.
0: Oké, nou, dat is duidelijk. Max die doet mee met de hele groep. En wat gaan we doen met de groep? Nou, zoals jullie verteld is, we spelen het hoogste lied. Dat spelen we altijd in dit programma, in het middagprogramma. Dan pakken we een jaartal en in dat jaartal pakken we twee platen uit de top 100 lijst vandaan. Eén van de twee is hoog genoteerd. We doen er ook altijd die drie nieuwsfeiten bij lezen. En daar beginnen we mee. Met de drie nieuwsfeiten. We doen er een jingeltje onder. En dan laat ik aan jullie de keuze wie begint met de nieuwsfeiten.
3: Het hoogste lied.
2: Nou, laten we beginnen met Luc.
1: Olympische Spelen?
2: Ja.
4: Oké, dat kan ook. Ja, in 2024 was natuurlijk de Olympische Spelen natuurlijk. En het sportevenement van het jaar, denk ik wel. En daar had je bijvoorbeeld, hoe is het ook alweer? Sivan Hassan, die heel veel medailles had binnengehaald op de 5000 en de 10.000 meter. En daar had je natuurlijk ook Femke Bol, die wel prestaties heeft neergezet.
0: 2024 en de dames die gaan nog steeds goed, hè?
1: Ja.
0: Dat mag duidelijk zijn.
1: In alles.
0: Het tweede nieuwsfeit.
1: Nou, het tweede nieuwsfeit. Het was zeker in heel Nederland heel erg bekend. Ging in juli 2024 werd Ali B. uiteindelijk veroordeeld in de rechtbank hier in Haarlem. Voor 2 jaar cel voor de verkrachting van een vrouw tijdens een schrijverskamp in Eilo. En uiteindelijk een poging tot verkrachting van Ellen ten Damme in een hotel in Marokko, waar zij was voor tv-opnames. En natuurlijk was Ali B. Zowel als het Openbaar Ministerie natuurlijk tegen de uitspraak. Maar uiteindelijk is het gelopen zoals het is gelopen, ja.
0: En hoe is het gelopen?
1: Ja, niet goed voor Ali B. Was er zeker niet blij mee.
0: Okido. Het derde nieuwsfeit.
2: Ja, het begon met een protestactie in december 2023 van NPO 3FM DJ's Olivier Bakker en Jamie Reuter. Zij vonden één ding: Joost Klein moet op het Eurovisie Songfestival verschijnen namens Nederland. Er kwam een petitie en uiteindelijk zwichtte AVROTROS ervoor in februari 2024. Joost Klein ging dat jaar deelnemen aan het Eurovisie Songfestival met zijn nummer Europapa. Het werd geprimeurd en meteen toen hij deelnam was er al wat gedoe, want ja, hij was het toch niet helemaal eens. En dat was ook wel te zien met de deelname van Israël aan het Eurovisie Songfestival dat jaar. Dat kon je ook zien met aan het vlaggebruik dat jaar. Op een gegeven moment was hij nogal, ja, hij had iets gedaan richting een cameravrouw. Hij had haar aangevallen of daar was iets mee. En wat, dat is eigenlijk nooit echt duidelijk geworden. Allebei wilden op een gegeven moment ook weer verder in met hun leven. Maar het grote nieuws van dat jaar was dat een deelnemer tijdens het grote muziekevenement werd gedisqualificeerd. Nog nooit eerder in de geschiedenis was dat voorgekomen. Dat was bijzonder en niemand zag het echt aankomen tot het daadwerkelijk werd gevestigd door de European Broadcasting Union, de EBU. Dat was het nieuwsfeit van 2024. En daar hebben we ook een plaat bij. Een van de twee platen uit deze aflevering van het hoogste lied. Het nummer waarmee Joost Klein deelnam aan het Eurovisie Songfestival dat jaar. Europapa op 105.
3: Het hoogste lied.

0: Ja, dat was hem dan, Joost Klein. We gaan eventjes naar het 105 nieuws. En daarvoor natuurlijk schakelen we over naar Trace Abeling op de nieuwsredactie.
1: Haarlem 105 nieuws.
2: Goedemiddag, ik ben Trace Abeling. In Haarlem neemt de overlast door drugs en gedumpt afval steeds meer toe. Dat blijkt uit een veiligheidsanalyse van de gemeente. Vooral inwoners in het centrum merken daar veel van. De politie heeft daarnaast de handen vol aan jonge drugsdealers en vond vorig jaar een recordaantal aan 19 drugspanden. Ook het aantal meldingen over afvaloverlast is ruim verdubbeld. Van 706 in 2023 naar 1452 vorig jaar. De gemeente gaat de komende 2 maanden bepalen welke maatregelen nodig zijn, onder meer tegen jeugdoverlast. Door de vele regen wat gevallen is, lopen de werkzaamheden aan de zeeweg richting Bloemendaal aan zee uit. Daarom is deze vandaag ook nog afgesloten voor autoverkeer tot uiterlijk 9 uur vanavond. De beleiding kan pas worden aangebracht als het wegdek droog genoeg is en daarna gaat de weg weer open. De tijdelijke busbaan wordt weggehaald en de zeeweg krijgt weer 2 rijbanen met een maximumsnelheid van 80 km per uur. In december wordt bekeken of de gratis strandbus terugkomt en wat dit betekent voor de herinrichting van de zeeweg in 2028. Tijdens een benefietconcert van de Phil Haarlem en Stichting Music Kids is maandagavond ruim 38.000 euro opgehaald. Het geld gaat naar een permanente muziekstudio voor kinderen in het Spaarne Gasthuis. Muziek zorgt ervoor dat zieke kinderen even gewoon kind kunnen zijn. De tijdelijke studio is er al, maar het doel is om volgend jaar een permanente studio te bouwen. Kinderarts Leon Winkel en directeur van de Phil, Edwin van Balken, waren voor de actie te gast bij Haarlem 105. Het hele interview is te lezen op de website van haarlem105.nl. En een benefietavond voor kinderen uit Haarlemse gezinnen met weinig geld heeft 7500 euro opgeleverd. De avond werd georganiseerd door Lions Club Haarlem over Den Duin. Ondanks de flinke regen kwamen honderden bezoekers naar Comedy Under the Stars in openluchttheater Caprera, waar 4 cabaretiers belangeloos optraden. Het geld gaat naar een Haarlemse school waar zo'n 80% van de kinderen onder de armoedegrens leeft. Dankzij de opbrengst kunnen kinderen bijvoorbeeld mee op schoolreis. Dan nog het weer in de regio. Geregeld zon, afgewisseld met wolkenvelden en kans op een lichte motregen. En het wordt tussen de 16 en 18 graden.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl.
3: Hoogste lied.
0: Ja, we gaan door met het tweede item van het hoogste lied. En nou ja, dat is weer aan jullie om te vertellen welke artiest dat dan is en wat is het verhaal daarachter. Ja, er wordt even getwijfeld. Links, rechts, troelala. Wie gaat het doen? Wie gaat het doen?
4: Nou, het tweede nummer is dus Die With A Smile. Bruno Mars samen met Lady Gaga. Ik vind het sowieso een heel emotioneel nummer. Daar zijn Lady Gaga en Bruno Mars ook zelf wel heel goed in. En de combinatie van de twee zangers, de zanger en zangeres, komt ook wel mooi naar boven. Vooral met Lady Gaga haar deelname aan de film. Even kijken. Heeft ze ook een mooi nummer van geschreven? Weet jij dat weer, Max?
5: Ja, en welke film was het ook? Ik ken wel die film van met waar Bradley Cooper
4: ja,
5: ook in
4: klopt,
5: speelt.
4: Ja,
5: die, met die nummers
4: kunnen...
5: Always Remember Us Is This Way en Shallow. Ja. Die nummers komen dan weer uit die film. Ja. De naam van die film is me even ontschoten, maar prachtige film.
4: Ja, prachtige nummers ook erin. En in Die With A Smile komt dat ook weer terug in de tekst en ook in de melodie zelf.
5: Zeker.
4: Dus...
0: Die gaan we draaien.
4: Die gaan we lekker
0: Die
4: luisteren.
0: Pakken we op als de tweede uit de top 100 lijst. En dan horen we straks natuurlijk op welke positie die terecht is gekomen.

0: het hoogste lied.
1: Ja, wat waren ze dan? Twee stuks uit die hitlijst vandaan, van datzelfde jaartal. Ja, ik laat het aan jullie. Vertel het me maar. Wat was nou de hoogst genoteerde van die twee?
2: Even kijken. Volgens mij was het de eerste, Europapa.
3: Nee, volgens mij was het Die With A Smile,
4: nee,
3: toch?
4: Of? Nee, Die With A Smile was op nummer 10.
5: Top nummer 10.
3: Ja, Die With A Smile was de hoogst genoteerde. Op
5: toen
3: plek 10.
4: Was 26, 20?
5: Nee, 20.
3: 20. Ik moet wel goed zeggen. Die With A Smile op plek 10 als hoogst genoteerde. En Europapa van Joost op plek 20.
1: Nou, ik vind dat jullie het perfect hebben gedaan.
3: Ja.
1: Hartelijk dank voor jullie aanwezigheid hier in de studio. Leuk dat jullie er waren. En je weet het, als je nog een hobby zoekt in Haarlem, dan hebben wij altijd nog wel plaats voor de vrijwilligers. Bij deze club zoeken wij ze eigenlijk altijd. Ik wens jullie heel veel plezier met het weinige wat je nu gaat doen. Zijn jullie er klaar mee of moeten jullie nog een activiteit doen?
2: Nee, we hebben alleen nog school wel tot 5 uur.
1: Oké, dus terug naar school.
2: Ja, zeker.
1: Terug
4: naar
1: school.
4: Helaas wel, ja.
3: Posterpresentaties aan elkaar laten zien.
1: Oké, nou, helemaal leuk. Geniet ervan en bedankt voor jullie aanwezigheid.
2: Heel erg bedankt.
1: Oké, doeg.
5: Doeg.
6: Dit is Haarlem. 105.8.

0: recording is natuurlijk van de Weather Girls. Ik was even in de war met de Pointer Sisters, maar wat scheelt het, wat scheelt het. En het eind van het stuk is daar ook.
1: Het hoogste lied.
0: So, now we finished, but you need to tell me, what is the highest hit of this?
2: Amazing.
3: It's Raining Man.
0: It's Raining Man?
3: Hallelujah. Yeah, definitely.
0: No, but really, is that a greatest hit? Is it the number one or what?
3: Yeah, we picked it as a
0: Yeah, you picked it as the number one, but is it the number one?
4: That's for you to decide.
3: Oh, in the list?
0: In the list, yeah.
3: Let's check the list.
1: And just choose
4: the highest hit is A Woman's Worth by Alicia Keys.
0: The other one, eh?
4: That's like
0: Yeah. I understand that you like this song, but wrong answer. Thank you very much to be here. Enjoy your student in Holland.
3: Thank you.
0: And maybe see you next time over here. Thank you.
3: Thank you. Bye.
0: En ik kijk nog even de programmering vooruit, want wat gaat er gebeuren de rest van de dag? We hebben straks nog eventjes non-stop en daarna gaan we met Haarlem Vandaag aan de slag. Tussen 5 en 7 hier op de zender. Dan tussen 7 en 9 uur natuurlijk de 105 sessions. Live artiest in de studio. Dan tussen 9 en 11 uur de Disco Train met Remco Lanting. En dan krijgen we het 105 talent tussen 11 en 12 uur. Ik bedank jullie voor het luisteren. Ik vond het leuk, een dynamisch programma, dat moet ik wel toegeven. Maar we gaan nu meteen schakelen naar de NOS, want anders maken ze daar overuren. En dat kan de bedoeling ook niet zijn. Hey, tot ziens, bedankt hè. Doeg.
5: Dit is 105. Het is 3 uur.
6: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De openbare verhoren van de corona-enquête in de Tweede Kamer zitten erop. In 9 weken werden 47 getuigen gehoord, sommige 2 keer. Als laatste was vandaag Anja Schreier aan de beurt. Zij werkte bij de Amsterdamse GGD en was OMT-lid. Schreier zei dat de GGD's niet goed op de coronapandemie waren voorbereid. Bij een volgende pandemie zal dat volgens haar opnieuw onvoldoende zijn, omdat de budgetten alweer zijn teruggeschroefd. De enquêtecommissie gaat nu werken aan het eindverslag dat begin volgend jaar klaar moet zijn. De Europese Centrale Bank heeft opnieuw de rente verhoogd in een poging de prijsstijgingen tegen te gaan. De rente stijgt met 0,25 naar 2,5%. Een hogere rente maakt geld lenen duurder, waardoor de economie minder hard gaat draaien en de prijzen minder hard stijgen. Het is de tweede renteverhoging dit jaar. De politie doet opnieuw uitgebreid onderzoek in en bij Overasselt vanwege de dodelijke schietpartij van vorige week. Er wordt onder meer extra onderzoek gedaan bij 2 basisscholen in de omgeving, nadat de marechaussee gisteren in de buurt van een van de scholen vuurwapens had gevonden. Hoewel er geen concrete aanwijzingen zijn dat op deze locaties nog meer wapens liggen, heeft de politie besloten ook daar onderzoek te doen. In de Deense plaats Rebild, iets ten zuiden van Aalborg, is een man die een terras aanlegde in zijn achtertuin op een grote vikingschat gestuit. Een vat met 18,5 kilo aan zilver werd daar zo'n 1000 jaar geleden begraven. Het is de grootste zilverschat uit de vikingtijd die ooit in Denemarken is gevonden. De schat bestaat uit een groot aantal zilverstaven, armbanden, tientallen complete munten en muntfragmenten. Het weer, het is wisselend bewolkt en op de meeste plaatsen droog, bij 18 tot 20 graden. Vannacht trekt de wind aan en kan er wat regen vallen. Morgen eerst bewolkt met wat lichte regen, later breekt in het westen de zon door en het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A2 vanuit Amsterdam naar Den Bosch bij Utrecht Centrum een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht, daardoor 4 kilometer file. Vanaf Breukelen is je vertraging 20 minuten. 10 minuten vertraging op de A2 vanuit Amsterdam naar Utrecht bij de Leidse Rijntunnel. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: FM 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Trace Abeling. In Haarlem neemt de overlast door drugs en gedumpt afval steeds meer toe. Dat blijkt uit een veiligheidsanalyse van de gemeente. Vooral inwoners in het centrum merken daar veel van. De politie heeft daarnaast de handen vol aan jonge drugsdealers en vond vorig jaar een recordaantal aan 19 drugspanden. Ook het aantal meldingen over afvaloverlast is ruim verdubbeld. Van 706 in 2023 naar 1452 vorig jaar. De gemeente gaat de komende 2 maanden bepalen welke maatregelen nodig zijn, onder meer tegen jeugdoverlast. Bij een woning aan de Eendenkooistraat in Schalkwijk is dinsdagnacht de voordeur naar binnen geblazen door een explosief. Niemand raakte hierbij gewond. Het ambulancepersoneel heeft de bewoners nagekeken, maar zij hoefden niet mee naar het ziekenhuis. Er sneuvelden meerdere ramen en de pui liep schade op. De politie doet onderzoek en zoekt getuigen en camerabeelden uit de omgeving. Door de vele regen wat gevallen is, lopen de werkzaamheden aan de zeeweg richting Bloemendaal aan Zee uit. Daarom is deze vandaag ook nog afgesloten voor autoverkeer tot uiterlijk 9 uur vanavond. De beleiding kan pas worden aangebracht als het wegdek droog genoeg is en daarna gaat de weg weer open. De tijdelijke busbaan wordt weggehaald en de zeeweg krijgt weer 2 rijbanen met een maximumsnelheid van 80 km per uur. In december wordt bekeken of de gratis strandbus terugkomt en wat dit betekent voor de herinrichting van de zeeweg in 2028. En een benefietavond voor kinderen uit Haarlemse gezinnen met weinig geld heeft €7500 opgeleverd. De avond werd georganiseerd door Lions Club Haarlem over Den Duin. Ondanks de flinke regen kwamen honderden bezoekers naar Comedy Under the Stars in openluchttheater Caprera, waar 4 cabaretiers belangeloos optraden. Het geld gaat naar een Haarlemse school waar zo'n 80% van de kinderen onder de armoedegrens leeft. Dankzij de opbrengst kunnen kinderen bijvoorbeeld mee op schoolreis. Dan nog het weer in de regio. Geregeld zon, afgewisseld met wolkenvelden en kans op een lichte motregen. En het wordt tussen de 16 en 18 graden.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A2 richting Utrecht gebeurde eerder een ongeluk tussen Breukelen en Utrecht-Leidse Rijn. Ze zijn daar nu aan het bergen en daardoor is de linkerrijstrook dicht. Je hebt hier een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: 105. Het is 4 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Het kabinet streeft ernaar dat werkgevers over 2 jaar geen bedrag meer mogen inhouden op het loon van arbeidsmigranten in ruil voor woonruimte. Op dit moment mag een werkgever 25% inhouden van het bruto minimumloon. Minister Veilbrief wil er vanaf, omdat er te veel gevallen van misbruik zijn. Arbeidsmigranten moeten vaak hoge prijzen betalen voor soms erbarmelijke behuizing met slechte voorzieningen. Veilbrief erkent dat afschaffen van de regeling geen garantie op verbetering biedt. Hij wil de maatregel dan ook pas in 2028 doorvoeren, tegelijk met een wet die huurders beter beschermt. De openbare verhoren van de corona-enquête in de Tweede Kamer zitten erop. Als laatste was Anja Schreier aan de beurt. Zij werkte bij de Amsterdamse GGD en was OMT-lid. Schreier waarschuwde dat Nederland bij een volgende pandemie opnieuw onvoldoende is voorbereid, omdat de budgetten alweer zijn teruggeschroefd. Het eindverslag van de corona-enquête moet begin volgend jaar klaar zijn. De gemeente Amsterdam wil 2500 banen schrappen. Dat is 15% van het totaal aantal banen bij de gemeente. De meeste banen verdwijnen bij de dienst verkeer en openbare ruimte. Volgens het gemeentebestuur is de reorganisatie nodig om de gemeente efficiënter te maken. Gedwongen ontslagen worden niet uitgesloten. De Groningse gemeente Oldambt geeft geen vergunning voor een metershoog beeld van Lenin. Dat zou komen te staan bij een museum in Oostwold over het communisme in Oost-Groningen. Maar volgens de gemeente roept het beeld te veel weerstand op. De initiatiefnemers willen nu helemaal stoppen met het museum. Het weer. Het is wisselend bewolkt en op de meeste plaatsen droog bij 18 tot 20 graden. Vannacht trekt de wind aan en kan er wat regen vallen. Morgen eerst bewolkt met wat lichte regen. Later breekt in het westen de zon door. En het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In de regio rijdt het langzaam op de A6 Muiden richting Lelystad. Voor Lelystad is een ongeluk gebeurd en daardoor heb je nu 10 minuten vertraging. Ook een ongeluk op de A7, Zaanstad richting Den Oever. Tussen Purmerend Noord en Bochum is daardoor de weg dicht. En de andere kant op de A7 richting Hoorn, heb je daardoor tussen Appenkerk en Hoorn Noord een kwartier oponthoud. Het verkeer wordt over de vluchtstrook geleid. Tot slot de A27, Almere richting Gorkum. Tussen Hilversum en knooppunt Lunette staat 7 kilometer file met een kwartier tijdsverlies. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking

0: FM 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Trace Abeling. In Haarlem neemt de overlast door drugs en gedumpt afval steeds meer toe. Dat blijkt uit een veiligheidsanalyse van de gemeente. Vooral inwoners in het centrum merken daar veel van. De politie heeft daarnaast de handen vol aan jonge drugsdealers en vond vorig jaar een recordaantal aan 19 drugspanden. Ook het aantal meldingen over afvaloverlast is ruim verdubbeld. Van 706 in 2023 naar 1452 vorig jaar. De gemeente gaat de komende 2 maanden bepalen welke maatregelen nodig zijn, onder meer tegen jeugdoverlast. Tijdens een benefietconcert van de Phil Haarlem en Stichting Music Kids is maandagavond ruim 38.000 euro opgehaald. Het geld gaat naar een permanente muziekstudio voor kinderen in het Spaarne Gasthuis. Muziek zorgt ervoor dat zieke kinderen even gewoon kind kunnen zijn. De tijdelijke studio is er al, maar het doel is om volgend jaar een permanente studio te bouwen. Kinderarts Leon Winkel en directeur van de Phil, Edwin van Balken, waren voor de actie te gast bij Haarlem 105. Het hele interview is te lezen op de website van haarlem105.nl. Bij een woning aan de Eendenkooistraat in Schalkwijk is dinsdagnacht de voordeur naar binnen geblazen door een explosief. Niemand raakte hierbij gewond. Het ambulancepersoneel heeft de bewoners nagekeken, maar zij hoefden niet mee naar het ziekenhuis. Er sneuvelden meerdere ramen en de pui liep schade op. De politie doet onderzoek en zoekt getuigen en camerabeelden uit de omgeving. En een benefietavond voor kinderen uit Haarlemse gezinnen met weinig geld heeft 7500 euro opgeleverd. De avond werd georganiseerd door Lions Club Haarlem over Den Duin. Ondanks de flinke regen kwamen honderden bezoekers naar Comedy Under the Stars in openluchttheater Caprera, waar 4 cabaretiers belangeloos optraden. Het geld gaat naar een Haarlemse school waar zo'n 80% van de kinderen onder de armoedegrens leeft. Dankzij de opbrengst kunnen kinderen bijvoorbeeld mee op schoolreis.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De gemeente Amsterdam wil bezuinigen door 2500 banen te schrappen. Dat is 15% van het totaal. De meeste banen verdwijnen bij de dienst verkeer en openbare ruimte. Gedwongen ontslagen worden niet uitgesloten. De Europese Centrale Bank heeft de rente met een kwart punt verhoogd tot 2,5%. Zo hoopt de ECB de prijsstijgingen af te remmen. Het is de 2e renteverhoging dit jaar. De openbare verhoren van de corona-enquête in de Tweede Kamer zitten erop. Als laatste was Anja Schreier aan de beurt. Zij werkte bij de Amsterdamse GGD en was OMT-lid. Het eindverslag moet begin volgend jaar klaar zijn. Het weer? Het is overwegend droog. Morgen eerst bewolkt met wat lichte regen. Later breekt in het westen de zon door. En het wordt 19 tot 21 graden.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. 10 minuten vertraging bij Roelof Arendsveen. Op de A7 vanuit Zaanstad naar Den Hoeven bij Wognum een ongeluk. De rijbaan is daar dicht. Staat 8 kilometer file met 25 minuten oponthoud. De andere kant op was de rijbaan even dicht. Op de A7 vanuit Den Hoeven naar Hoorn bij Hoorn Noord voor de hulpdienstvoertuig. De rijbaan lijkt weer vrijgegeven te zijn. Verder nog 10 minuten vertraging op de N230 Utrecht-Maarsen bij Maarsenbroek. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: Dit is 105. Het is 5 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Minister Van Weel heeft de druk op Sierra Leone opgevoerd om de veroordeelde drugscrimineel Jos L. uit te leveren. Dat deed hij in een interview op televisie. Volgens de minister houdt Bolle Jos zich schuil in het West-Afrikaanse land en leidt hij van daaruit zijn drugsimperium. Van Weel zei dat diplomatieke druk niets heeft uitgehaald en dat hij overweegt om de ontwikkelingshulp vanuit Europa stop te zetten. De premier van Sierra Leone zegt dat zijn inlichtingendiensten niet weten waar Jos L. nu is. Bij een brand op een vrachtschip in China zijn 25 mensen omgekomen, melden Chinese staatsmedia. Het schip lag in een haven in het noordoosten van het land waar het werd gerepareerd. Het vuur ontstond aan het einde van de ochtend door onbekende oorzaak. 3 uur later was het geblust. Behalve 25 doden zijn er ook 5 gewonden. Het schip voer onder Liberiaanse vlag. Uit welk land de slachtoffers kwamen is onbekend. In 4 Europese landen, waaronder Nederland, zijn de afgelopen dagen invallen gedaan in een groot onderzoek naar fraude met paarden. Criminelen verkochten mogelijk 1000 sportpaarden als slachtpaarden, omdat dat meer geld opleverde. Maar het vlees van sportpaarden is niet geschikt om te eten, omdat ze vaak allerlei medicatie hebben gekregen. Ook vervalste de bende paspoorten, waardoor de paarden jonger leken. Zo'n 200 agenten deden invallen in Nederland, België, Frankrijk en Ierland. De gemeente Amsterdam wil 2500 banen schrappen. Dat is 15% van het totale aantal bij de gemeente. De meeste banen verdwijnen bij de dienst verkeer en openbare ruimte. Dan het weer. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe. Later vanuit het westen regen. Ook morgen bewolking en regen. 'S Middags een kans op zon. Het wordt dan ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat 30 kilometer file in onze regio. De meeste vertraging heb je op de A7 vanuit Zaanstad naar Den Hoever. Want die weg is dicht bij Wochnum na een ongeluk. Bergingswerkzaamheden zijn in volle gang, maar verkeer moet daar flink geduld hebben. Op de N246 vanuit Beverwijk naar Westgraafdijk voor de aansluiting met de N244. 4 kilometer file en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
3: Tot 7 uur is dit Haarlem vandaag met actualiteit en nieuws uit de regio.

Je hoorde Supergirl van Raymond en ik wist eigenlijk helemaal niet dat dit een Duitse band is. Alleen de zanger Raymond Garvey die komt oorspronkelijk uit Ierland. Ze komen uit Freiburg in het hele zuiden van Duitsland en met Supergirl scoren ze een gigahit in 2001. Het succes van Supergirl evenaren ze nooit meer en eigenlijk is er radiostilte rondom de band sinds 2012. Maar wie weet, ze zullen niet de eerste band zijn die de draad weer oppakt na een tijd. En waarom niet, want van mij mogen ze meer van dit soort prachtige platen maken. Welkom bij Haarlem Vandaag, mijn naam is Herco Lim en je hoort mij voor het eerst. Ik val in voor Roet Oei en ik voel me vereerd dat ik jou de komende 2 uur op de hoogte kan brengen of houden over wat er in Haarlem en in de regio is gebeurd. Ja, want afgelopen maandag is er ruim 38.000 euro opgehaald voor de muziekstudio in het Spaarngasthuis. Wat een fantastische avond. Tijdens een benefietconcert dat de Phil samen met Stichting Muziekkids organiseerde, is maandag 38.412 euro opgehaald. En de volledige opbrengst gaat naar de realisatie van een permanente muziekstudio voor kinderen in het Spaarngasthuis. Het was een fantastische avond, aldus Phil-directeur Edwin van Balken. Vorige week was hij samen met Leon Winkel te gast bij Haarlem Vandaag om aandacht te vragen voor dit benefietconcert. In het ziekenhuis staat al langer een tijdelijke muziekstudio voor kinderen, maar dat moet volgens Van Balken een permanente worden. En daarom hebben ze de benefietavond georganiseerd en het was schitterend. We hadden mooie artiesten en het publiek ging uit zijn dak. We zijn heel blij met de opbrengst. Bovendien is het bedrag nog maar een tussenstand, want er kan nog steeds gedoneerd worden. Volgens Leon Winkel, kinderarts bij het Spaarne Gasthuis, heeft de muziekstudio meerdere functies. Muziek die zorgt voor verschillende emoties en dat maakt kinderen soms even niet ziek zijn. Maar daarnaast kunnen ook kinderen die bij ouders of grootouders op bezoek gaan gewoon even dan de muziekstudio in van het ziekenhuis. En hij zou heel graag willen dat ze dit ziekenhuis kunnen realiseren. En met deze fantastische opbrengst is er in ieder geval een belangrijke stap gezet. Wie sinds gisteren door de stad loopt, die kan portretten van Haarlemmers samen met vluchtelingen tegenkomen in de stad. Door het verhaal blijf je hangen. De portretten van Haarlemmers met vluchtelingen in de expositie Ik zie jou zijn sinds gisteren op Stationsplein en in de Grote Houtstraat in de stad. Kun je deze prachtige grote sokkels met de foto's erop zien. Het fotoproject die moet ontmoetingen tussen mensen stimuleren. De Haarlemse Ambia is een van de deelnemers die samen met Enas uit Jemen op de foto staat. Het was een bijzondere ontmoeting, aldus Ambia. Zij was gisteren bij Haarlem Vandaag te gast in de studio. Het project is een initiatief van Stem in de Stad en Museum of Humanity en het laat zien wat mensen met elkaar verbindt. Ik doe mee omdat ik het indrukwekkend vind om een nieuwkomer op deze manier te ontmoeten, zegt Ambia. Je leeft toch al snel individualistisch in deze samenleving en ontmoetingen worden vaak afgehouden. Ik wilde mezelf forceren om dit te doen en er een mooie ervaring van maken. Ik ben heel blij dat ik heb meegedaan. Ja, en wilde je vandaag met de auto naar Bloemendaal, dan kwam je bedrogen uit, want helaas, door alle regen is de zeeweg naar Bloemendaal ook vandaag nog dicht. Door de aanhoudende reden lopen de werkzaamheden op de zeeweg uit. En ja, kun je dat nog steeds, kun je er nog niet door. Als het goed is, dat tot vandaag tot uiterlijk 9 uur. En dan kun je gewoon weer met de bus naar Bloemendaal en Zee en zo door naar Zandvoort. Meer nieuws vind je op onze website haarlem105.nl. Zo dadelijk hoor je Lenny Kravitz. Maar eerst, I've got to travel alone.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Trace Abeling. In Haarlem neemt de overlast door drugs en gedumpt afval steeds meer toe. Dat blijkt uit een veiligheidsanalyse van de gemeente. Vooral inwoners in het centrum merken daar veel van. De politie heeft daarnaast de handen vol aan jonge drugsdealers en vond vorig jaar een recordaantal aan 19 drugspanden. Ook het aantal meldingen over afvaloverlast is ruim verdubbeld. Van 706 in 2023 naar 1452 vorig jaar. De gemeente gaat de komende 2 maanden bepalen welke maatregelen nodig zijn, onder meer tegen jeugdoverlast. Door de vele regen wat gevallen is, lopen de werkzaamheden aan de zeeweg richting Bloemendaal aan zee uit. Daarom is deze vandaag ook nog afgesloten voor autoverkeer tot uiterlijk 9 uur vanavond. De beleiding kan pas worden aangebracht als het wegdek droog genoeg is en daarna gaat de weg weer open. De tijdelijke busbaan wordt weggehaald en de zeeweg krijgt weer 2 rijbanen met een maximumsnelheid van 80 km per uur. In december wordt bekeken of de gratis strandbus terugkomt en wat dit betekent voor de herinrichting van de zeeweg in 2028. Tijdens een benefietconcert van de Phil Haarlem en Stichting Music Kids is maandagavond ruim 38.000 euro opgehaald. Het geld gaat naar een permanente muziekstudio voor kinderen in het Spaarne Gasthuis. Muziek zorgt ervoor dat zieke kinderen even gewoon kind kunnen zijn. De tijdelijke studio is er al, maar het doel is om volgend jaar een permanente studio te bouwen. Kinderarts Leon Winkel en directeur van de Phil Edwin van Balken waren voor de actie te gast bij Haarlem 105. Het hele interview is te lezen op de website van haarlem105.nl. En een benefietavond voor kinderen uit Haarlemse gezinnen met weinig geld heeft 7500 euro opgeleverd. De avond werd georganiseerd door Lions Club Haarlem over Den Duin. Ondanks de flinke regen kwamen honderden bezoekers naar Comedy Under the Stars in openluchttheater Caprera, waar 4 cabaretiers belangeloos optraden. Het geld gaat naar een Haarlemse school waar zo'n 80% van de kinderen onder de armoedegrens leeft. Dankzij de opbrengst kunnen kinderen bijvoorbeeld mee op schoolreis.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Minister Van Weel heeft de druk op Sierra Leone opgevoerd om de veroordeelde drugscrimineel Jos L. uit te leveren. Volgens de minister houdt Bolle Jos zich schuil in het West-Afrikaanse land en leidt hij van daaruit zijn drugsimperium. Bij een brand op een vrachtschip in China zijn 25 mensen omgekomen, melden Chinese staatsmedia. Ook zijn er 5 gewonden. De oorzaak van de brand is onbekend. De gemeente Amsterdam wil 2500 banen schrappen. Dat is 15% van het totale aantal. Het doel is om de gemeente efficiënter te maken. Dan het weer. Vanavond en vannacht meer bewolking. Later vanuit het westen regen. En ook morgen bewolking en regen.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Een Noord-Hollandse avondspits die valt voorlopig nog mee. Iets meer dan 30 kilometer file bij elkaar. De meeste vertraging heb je op plaats 2, Amsterdam-Utrecht. Ligt iets op de rijbaan bij Breukelen. Er zijn daar 3 rijstroken dicht. Zo doen we 10 minuten vertraging. Kwartiertje extra op de A7 vanuit Zaanstad naar Den Oever. Bij Wochnum 5 kilometer file door bergingswerkzaamheden. Ik denk dat er iets meer vertraging is hoor, want de weg is daar dicht. En 10 minuten oponthoud op de N246 vanuit Beverwijk naar Westgraafdijk bij de aansluiting met de N244, 3 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: debuutroman Tussen Morgenzee en Avondland van Rami El Dardiri uit 2023 werd in datzelfde jaar bekroond met de Bronzen Uil. Een prijs voor de beste Nederlandstalige debuutroman. Dan zet je jezelf wel op de kaart. Welkom in de studio, Rami El Dardiri.
1: Goedenavond.
0: Wat fijn dat je er bent.
1: Fijn om hier te zijn.
0: Ja. Vertel eens, hoe krijg je dat voor elkaar dat je met je debuutroman meteen een prijs wint?
1: Ja, ik zit natuurlijk niet bij de jury, dus dat weet ik niet precies. Oh, ja. Maar ik denk dat het wel een boek was dat veel mensen raakte. Omdat het heel veel verschillende verhalen liet zien over zowel Nederland als over Egypte. Bovendien deed ik in dat boek iets heel bijzonders. Ik gaf ook plaatsen een stem. Dus in dat boek, dat gaat heel erg ook over Alexandrië, grote havenstad in Egypte. En die stad begon zelf ook te vertellen. En ik denk dat dat heel veel mensen heeft aangesproken.
0: Dat wat bijzonder.
1: Ja.
0: Ja, en ik vind het dus ook een prachtige, wat dromerige titel. En dan speelt het ook nog in Alexandrië. Dus dat is voor mij een soort het toppunt van naar verre orde, warmte. Maar wat is eigenlijk een morgenzee?
1: Ja, dat is een goede vraag. Morgenzee, dat woord heb ik ontleend aan een gedicht van Cavafis. Cavafis is een moderne Griekse dichter, begin van de 20e eeuw. Woonde in Alexandrië en hij heeft een gedicht dat heet Morgenzee. En dat gedicht komt ook terug in die roman. En staat, meer in het algemeen, staat Morgenzee symbool voor Egypte in dat verhaal. He, dus tussen Morgenzee en Avondland. Dus tussen Egypte en Nederland eigenlijk. Alle karakters in dat boek begeven zich tussen die twee plekken. Dus dat heb ik zo willen uitdrukken.
0: Mooi. En dan de titel van je nieuwe roman. Bouwen, comma, breken. Ja, dat is wel even wat anders. Dat is dan wel erg Hollands. Een beetje praktisch. Een bouwbesluit zou ik bijna willen zeggen. Hoe dat?
1: Ik denk niet dat het iets Hollands is. Volgens mij is het iets heel universeels juist.
0: Tuurlijk.
1: Mensen zijn altijd, denk ik, geneigd om iets op te bouwen. En tegelijkertijd zijn de breuken in iemands leven heel fundamenteel. En bepalen vaak de kleur dat een leven krijgt. En je zou kunnen zeggen dat in deze tweede roman Bouwen, Breken de beste samenvatting is van elk verhaal dat erin terugkomt. Dus het verhaal, de verhalen die hier in deze roman worden besproken, gaan eigenlijk over mijn moeders familiegeschiedenis. En ik heb dus eigenlijk de geschiedenis van mijn voorouders onderzocht. Weliswaar op een fictieve manier, maar dat voert je eigenlijk terug naar de Franse Revolutie, waar de familie Paulet vluchtte voor de terreur. En die kwamen zo in de Nederlanden terecht. Maar het voert je ook terug naar Sarah Phillips, een meisje in Engeland, 18 jaar, dat een pond stal en naar Australië werd verbannen. En het voert je terug naar het leven van mijn grootvader en grootmoeder, Pieter Bogaerts en Femmige Visser. Mijn grootvader Pieter Bogaerts was bouwminister in de jaren 60. En heeft ook daadwerkelijk ervoor gezorgd dat de bouwproductie tot boven de 100.000 woningen kwam.
0: Ja, dat lukte hem wel.
1: Ja, lukte hem wel, inderdaad. Maar zijn politieke carrière eindigde ook in een breuk. Dus je ziet, die titel komt telkens terug.
0: Dat is wel erg mooi.
1: Ja.
0: Ja, ja. Ja. Hey, en ik was in mijn voorbereiding voor vandaag niet in de gelegenheid om je hele boek te lezen. Dank je wel, ik heb het net even in mijn handen gehad. Je kan het zo dadelijk ook echt even voor de radiokijkers op de camera laten zien. Je bent heel trots op de mooie omslag en het gevouwen en de stamboom en een kaart staat erin. Maar ik heb zo'n 20, 30 pagina's van het inkijkexemplaar wat online staat, heb ik even gelezen. Ja, en ik denk dat het meteen op pagina 4 of wat ook is, speel je Tour de France op de fiets. En toen was ik echt meteen verkocht.
1: Ja.
0: En nu hoor ik dus over Frankrijk. Hoe past dan Tour de France in dit verhaal? Want
1: ja,
0: behalve dat daar wel veel gebroken wordt, wordt er niet zoveel gebouwd.
1: Nou, kijk, wielrennen speelt inderdaad een rol in het boek. Het is eigenlijk een van de lijnen die af en toe terugkomt. En dat begint eigenlijk ook bij die familie die vluchtte voor de Franse Revolutie, de familie Paulet. Die komen uit Tourcoing. En Tourcoing ligt ongeveer 10 kilometer van Roubaix. Nou, en dan weten de meeste wielerliefhebbers al meteen... Precies. Dan gaat het hart van de meeste wielerliefhebbers al sneller kloppen natuurlijk. Dus Parijs-Roubaix, ja, dat is echt de streek van Parijs-Roubaix.
0: Ja, en voor de luisteraar die dat niet weet, kan ik me niet voorstellen. Maar goed, Parijs-Roubaix is een van de voorjaarsklassiekers. En dat is die klassieker dat ze iets boven Parijs in Compiègne starten. Eerst heel lang rijden en dan dus al die kasseistroken hebben die echt niet te doen zijn als je daar een keer voorheen fietst.
1: Precies, precies. En waar dus ook behoorlijk wat gebroken wordt.
0: Precies.
1: Dus, ja. Dan zie je weer dat het thema daar ook in terugkomt. En in het laatste deel van de roman beschrijf ik ook een reis naar Tourcoing. En een bezoek ook aan de beroemde wielerbaan van Roubaix. Dus dat komt zeker terug in de roman.
0: Ja. En wat ik dus merkte in die passages die ik las, dat bijna in elke alinea wringt het een beetje. Hmm. Daar zit al volgens mij dat bouwen en dat breken al in. Ik vind het bijvoorbeeld mooi dat je je afvraagt, en dan maak je een spannende vergelijking met het wielrennen, met bloeddoping en gemeenschapsgeld. En dan vraag jij je voor jezelf af, kan ik dat eigenlijk wel maken? Het voelt als stelen dat jij met een diversiteitssubsidie aan de slag gaat.
1: Ja, nee, dat
0: of jij even het hoofdpersonage. Of,
1: ja, het is een roman, dus heel goed dat je dat zegt. Er zit ook heel veel fictie in het boek. Tegelijkertijd denk ik dat ik voor dit boek meer dan bij mijn debuut ook historische bronnen heb gebruikt. En dat wilde ik doen, omdat dit boek gaat over mijn witte familiegeschiedenis. En dat is niet iets waar mensen meteen aan denken als ze mij zien of als ze mijn naam horen. En daarom vond ik het eigenlijk extra belangrijk om die historische bronnen ook te gebruiken in het boek. Ik vind het heel mooi dat je zegt dat je eigenlijk in elke alinea, elke zin misschien wel die spanning voelt tussen bouwen en breken. Die spanning die jij nu net beschrijft. Soms heb ik wel het gevoel van, heb ik in het verleden vooral een deel van mezelf kunnen laten zien? En namelijk dat deel wat ook bij buitenstaanders, mensen die mij niet kennen, meteen in het oog springt.
0: Ja.
1: En in dit boek was voor mezelf in die zin wel een bevrijding. Juist ook om over die geschiedenissen te kunnen praten die je in eerste instantie niet ziet.
0: Ja, want dat is natuurlijk eigenlijk heel erg tof dat je, als je met deze naam zo'n soort roman gaat maken, dan denk je meteen daaraan. Helemaal omdat je eerste roman wel over Egypte gaat.
1: Ja.
0: Maar dan gaat het gewoon over Frankrijk.
1: Ja, Frankrijk en Engeland en
0: Engeland
1: Australië.
0: En een stukje Australië.
1: En Brabant op een gegeven moment.
0: Prachtig. Hey. Voelde je dat echt zo, dat dubbele privilege? Je zegt namelijk ook nog ergens, dat vind ik best wel een stoere opmerking, dat een migrantenkind, dat je wel goed uitkwam, of je personage.
1: Ja, ik heb dat wel zo gevoeld. Ik vind namelijk dat ik heel met heel veel privileges ben opgegroeid. Mijn moeder kent Nederland hartstikke goed. Ik heb naar het gymnasium mogen gaan. Niet hier in Haarlem, maar in Nijmegen. Mijn grootvader was minister in Nederland. Hè, dus ja, aan privileges geen gebrek, zou ik haast zeggen. En het gekke is dan dus dat als mensen je voor het eerst ontmoeten, dat ze daar totaal niet aan denken. Sterker nog, ik heb in situaties gezeten dat ze een filmpje moesten maken, en waarbij ik gewoon wist, ja, ze kiezen mij uit zodat er ook nog wat kleur in het filmpje komt. Hè? Dus dan was het diversiteitsquotum als het ware gehaald. Ja, dat voel je wel, dat zie je wel. Dus ik heb dat soms wel zo ervaren, dat je dan een dubbel privilege kunt krijgen. Dat is natuurlijk de ene kant van het verhaal. De andere kant van het verhaal is dat je ook soms het gevoel kunt krijgen van, ja, mag ik er wel eigenlijk bij horen? Word ik ooit wel gewoon voor mens aangezien? Of moet ik voortdurend mijn identiteit bevragen en ook, ja, benoemen als het ware? Hè? Dus soms is het een dubbel privilege op de goede dagen. En op de slechte dagen dan voel je je eigenlijk weggezet.
0: Nou ja, en daarom trof het woord buitenstaander, dat trof mij heel erg. Want ik vind dat zeker in de moeilijke situatie waar we op dit moment zitten met migranten, met arbeid, met mensen uit allerlei landen die hier komen, die hier werken, die hier proberen hun leven op te bouwen. En met alle moeilijkheid. Wordt buitenlander is al een rot woord. Vreemdeling is helemaal, nou goed, enzovoort, enzovoort. Toen dacht ik, buitenstaander, dat is wat slim. Dat is eigenlijk een heel neutraal woord, dacht ik. En toen dacht ik, maar in buitenstaander zit wel heel erg dat je er niet bij hoort.
1: Ja, dat is waar. Tegelijkertijd geeft buitenstaander, het zijn van buitenstaander, je ook een kans om te observeren en te kijken wat er gebeurt. En dat vind ik zelf als schrijver in ieder geval wel een prettige positie.
0: Ja, dat snap ik wel.
1: Dus,
0: ja.
1: Dus ook dat heeft niet alleen maar negatieve kanten. Maar ik denk dat de verhalen in het boek wel laten zien van durf voorbij je eerste gedachten te kijken. De familie Paulet, die dus uit Noord-Frankrijk vluchtte. De voorouders van mijn grootvader. Die hebben uiteindelijk in Tilburg een textielimperium gesticht. En als je daar nu door de stad loopt, dan zie je de bouwwerken nog steeds die ze hebben neergezet. De villa's, de buitenhuizen, et cetera. Het verhaal van Sarah Phillips, die dus naar Australië werd verbannen. Eigenlijk om niks, want dat gebeurde destijds. Ja, laat ook zien van wat een veerkracht er in mensen zit. Hè? Dus het is echt, het boek nodigt uit, hoop ik, om voorbij de stereotypen te kijken.
0: Ik vind het echt, ik hang echt aan je lippen. Dus ik moet maar op een of andere manier dat boek snel kopen. Want dat lijkt me heerlijk om dit helemaal te lezen. Want dit voelde ik al echt in die 30 pagina's. Dat het echt, Het is interessant, het is grappig. Zoals je vertelt met fietsen met kinderen. En daar heb je meteen beeld bij.
1: Ja.
0: Maar dat zit ook meteen weer een beetje klem. En dat ik echt dacht, gaat dat het hele boek zo door?
1: Ja, dat heb ik wel. Ik hou ervan om... er zit zeker een serieuze ondertoon in het boek. Ik vind humor ook ontzettend belangrijk. En dat zie je dus wel eigenlijk, denk ik, in het boek. De roman bestaat uit 3 delen. En in elk van die 3 delen is de humor net wat anders. Maar het speelt wel een belangrijke rol. En ik denk ook dat humor soms bevrijdend kan zijn. Juist ook als het over dit soort onderwerpen gaat. Dus dat je dat gevoel hebt...
0: Het is enorm belangrijk.
1: Dus dat je dat in die eerste 30 pagina's al zo voelt.
0: Dan
1: ben ik wel ben ik blij om te horen. Ja.
0: Nou, gelukkig maar. Ja, ik dacht echt, en dan kan ik dan straks vragen over stellen in de studio.
1: Ja.
0: Nou, en krijg ik hele leuke antwoorden over. Dus dank je wel daarvoor. Hey, en je bent komende zaterdag ben je in Boekhandel Blokker op de Binnenweg 138 in Heemstede.
1: Ja.
0: Zij hebben natuurlijk heel vaak dit soort dingen. Wat gaat daar gebeuren?
1: Ja, dat wordt denk ik ontzettend leuk.
0: Denk het ook.
1: Dus het wordt een duo-interview met Marijn de Boer.
0: Ja.
1: Een andere schrijver uit Haarlem. Marijn's boek is ook, roman is ook net verschenen. Bij dezelfde uitgeverij ook, Querido. En we gaan elkaar interviewen.
0: Wat grappig.
1: Ja, en daar heb
0: dus dan sta jij aan deze kant.
1: Dus eerst interviewt hij mij. En dan daarna worden de rollen omgedraaid. En ik denk dat een hele interessante middag wordt. En ook als je nou hebt over humor in de literatuur. Ik denk dat Marijn dat echt fantastisch beheerst. Dus ik denk ook dat het een middag wordt waarop gelachen zal worden.
0: Leuk zeg.
1: Ja.
0: Even kijken, en dat is dus zaterdag om 3:00. Je kan gewoon naar de website van Boekhandel Blokker. Daar staat dat het prettig is als je even reserveert. De toegang is gratis.
1: Ja.
0: En daar verkoop je ook je boek, neem ik aan.
1: Zeker, ja. Dat klopt. Ja. Dus, na afloop zullen we denk ik ook signeren. Dus,
0: Kijk, ik zit zelf dan weer hier op de radio. Dus ik kan zelf niet komen. Dat vind ik wel jammer. Maar ja. En Rami, ik wil je echt ontzettend bedanken. Ik ben heel benieuwd wat de reacties zullen zijn. Heb je al veel reacties gekregen op dit boek? Of is het echt zo net uit dat
1: het is wel net uit. Ik krijg wel hele warme reacties. Dus dat vind ik wel heel mooi. En bij een tweede roman is ook spannend. Zeker als de eerste roman goed ontvangen
0: is. Gegaan,
1: dus,
0: ja.
1: Ik werd ook wel een beetje geplaagd van tweede romansyndroom. Maar de mensen die me ermee geplaagd hebben, die zijn heel erg enthousiast nu. Dus dat,
0: wat fijn om te horen.
1: Dus dat is heel fijn, ja.
0: Nou, ik wens je dan zaterdag heel veel plezier.
1: Dankjewel.
0: Ik wil je nu heel erg bedanken dat je hier naar de studio wilde komen. En jij had het al over dat de andere schrijver van zaterdag ook die komt uit Haarlem, maar dus ook uit de regio. Dacht ik, dan draai de plaat die ik erachteraan draai is ook van een Haarlemmer, van Ruben Annick. Dank voor je komst.
1: Dank je wel.
2: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.

0: is 105. Het is 6 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Verenigde Staten zetten NAVO-bondgenoten onder druk om zich terug te trekken uit het internationaal strafhof. Dat bevestigen ingewijden na berichtgeving door de website Politico. President Trump voert een agressieve campagne tegen het strafhof dat onder meer oorlogsmisdadigers vervolgt. Zo heeft hij al sancties ingesteld tegen medewerkers van het hof. NAVO-landen hebben nu een brief gekregen met het dringende verzoek om zich terug te trekken uit het strafhof. Het lijkt erop dat de VS dit laat meewegen bij de herschikking van Amerikaanse troepen in NAVO-landen. Minister Van Wil heeft de druk op Sierra Leone opgevoerd om de veroordeelde drugscrimineel Jos L. uit te leveren. Dat deed hij in een interview op televisie. Volgens de minister houdt Bolle Jos zich schuil in het West-Afrikaanse land en leidt hij van daaruit zijn drugsimperium. Van Wil zei dat diplomatieke druk niets heeft uitgehaald en dat hij overweegt om de ontwikkelingshulp vanuit Europa stop te zetten. De premier van Sierra Leone zegt dat zijn inlichtingendiensten niet weten waar Jos L. nu is. Premier Jette vindt dat het gebruik van AI voor zijn berichten op sociale media zijn geloofwaardigheid niet schaadt. Hij reageert op een artikel van de Volkskrant. Daaruit blijkt dat zijn partij D66 op grote schaal AI gebruikt voor posts op sociale media. Jette is van plan om gewoon door te gaan met het gebruik van AI. Volgens hem doet bijna iedereen dat. In de Deense plaats Rebild heeft een man een grote vikingschat gevonden in zijn achtertuin. Ongeveer 1000 jaar geleden werd daar een vat begraven met 18,5 kilo aan zilver. Het is de grootste zilverschat uit de vikingtijd die ooit in Denemarken is gevonden. De schat bestaat uit veel zilverstaven, armbanden, tientallen complete munten en muntfragmenten. Dan het weer. Vanavond en vannacht meer bewolking. Later vanuit het westen regen. Ook morgen bewolking en buien. 'S Middags mogelijk wat zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In Noord-Holland zit de avondspiste eigenlijk nagenoeg op. Ja, 5 minuutjes vertraging op de A1 Amersfoort-Amsterdam bij Hilversum-Noord. 5 minuutjes op de A10 vanuit Watergaasmeer naar knooppunt Koenplein bij knooppunt De Nieuwe Meer. En ook 5 minuutjes op de N242 vanuit Alkmaar naar Middenmeer bij Noord-Scharwoude. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
3: Wandelend een app bouwen tijdens de Camino, ben je dan wel goed bij je hoofd?

0: Cesar Schorl, Stijn Smit en Max Helmantel, die hebben in augustus een deel van de Camino de Santiago in Portugal gelopen. Onderweg zijn de mannen begonnen met het bouwen van een app met AI voor Stichting Mind. De Nederlanders die Nederlanders moet helpen om bewuster stil te staan bij hun mentale gezondheid. Hoe ze dat is vergaan en hoe je dat nou eigenlijk doet, wandelend een app bouwen, dat is een knap stukje multitasken. En ik ben daarom heel blij dat de mannen allemaal in de studio zijn. Ja. Welkom allemaal.
1: Goedenavond.
2: Dank voor de uitnodiging.
0: Ja, graag gedaan. En dankjewel voor mijn collega Bas de Larie, want die heeft volgens mij contact met jullie gehad daarover.
2: Ja, klopt. Ja.
0: Gewoon nog even voor mijn idee. Hoe kom je alleen al op het idee om al deze dingen te combineren? Moet je niet gewoon om je heen kijken als je de Camino aan het lopen bent?
2: Ja, ik denk dat je daar heel erg gelijk in hebt. En tegelijkertijd, wij zitten met z'n drietjes best wel in de AI-bubbel. Wij zijn alle drie afgestudeerd bij Smart Media Production bij de HVA.
0: Ja.
2: En toen dachten we ook heel erg naar over, ja, je kan heel veel dingen met AI. Maar wanneer trek je het een beetje buiten die bubbel? Wanneer ga je kijken dat er meer kan dan alleen maar tijd besparen? En we zitten met een tijd waarbij we heel veel met AI kunnen doen, maar dus ook met de hardware die we nu hebben. Dus toen kwam een gesprek tussen Cesar en mij op gang, waarbij we het hadden over verschillende boeken die geschreven zijn over de Camino. En hoe we daar een toffe actie aan kunnen koppelen. En we houden allemaal heel erg van wandelen. En toen kwam eigenlijk het logische vervolg dat we de Camino en het app hebben gecombineerd.
0: Ik vind het nog niet een heel logisch vervolg. Dus licht nog eens even toe hoe jullie dat dan bekokstoven met elkaar. Want,
1: Nou, eigenlijk was het heel impulsief. Wij zaten aan een tafel en wij bedachten gewoon eigenlijk, ja, wat gaan we nou doen? Hoe kunnen we dit nou een beetje leuk maken? En toen dachten we, gaan een app bouwen. En een vriend van ons had een app gebouwd terwijl die een marathon rende. Dus we hadden een beetje af kunnen kijken van, hoe doe je dit nou? Maar die was maximaal 3 uurtjes bezig, 4 uurtjes. En wij moesten het 6 dagen doen, per dag ook zoiets van 6 uurtjes. Dus wij kwamen powerbanks bij en allerlei andere kabeltjes. Dus dat was nog best wel een dingetje. Maar we dachten, we gaan het gewoon doen. En eigenlijk vrij impulsief op een middagje bedacht, dit gaan we doen.
0: Oké, en hoe deed jij dat dan?
3: Ja, voor mij, ik werk al een tijdje met de jongens. Ik had samen met Max al eerder een start-up opgericht. En we werkten eigenlijk met z'n drie al op hetzelfde kantoor. En wat er eigenlijk bij kwam, is dat we met z'n drieën in gesprek waren. En we dachten, hoe kunnen we nou echt toffe dingen die we leuk vinden met elkaar combineren? Dus toen bedachten we van, we vonden het gewoon heel erg leuk om met AI bezig te zijn. En we houden ook alle drie heel erg van wandelen. Dus ik heb als kind echt wel heel mooie reizen mogen maken waar ik dus veel aan het wandelen was. Door de Dolomieten, maar ook in Australië.
0: Dat is een van mijn favoriete gebieden, ja.
3: Ja, echt absoluut prachtig. En ik merkte dat we de afgelopen jaren een beetje in zo'n sneltreinleven terechtkwamen. Dat je echt veel aan het werk bent, veel met studie bezig. En toen dachten we van, hoe kunnen we nou eigenlijk twee werelden dat wij zo tof vinden met elkaar combineren? En dan ook nog eens met een heel toffe actie waar je ook nog voor de greater good eigenlijk iets heel tofs mee kan doen.
0: En lukt het dan om en onderweg gewoon van de Pyreneeën te genieten en om dan toch te bouwen?
1: Nou, we werden een beetje geforceerd. Dus we wilden echt de hele dag die bril opdoen en een beetje als autistische mensen over die Camino heen lopen. Maar dat is niet helemaal gelukt, want het begon met regenen. Eigenlijk op dag 1 al. En toen hebben we op een gegeven moment op dag 2, na wat stress en wat gescheld, hebben we besloten om de brillen toch een keer af te zetten en dan als het regent gewoon lekker te lopen en weer neer droog is de brillen op te zetten.
0: Dus je roze bril ging gewoon af?
1: Zeker, ja. Dus de roze bril was af en we moesten het met elkaar doen.
0: Ja, ja. En lukte dat?
2: Nou, best wel goed eigenlijk. We moesten heel erg schakelen in het begin van, ja, hoe ga je je gear bepakken? Want als het natuurlijk gaat regenen, moet je natuurlijk wel ervoor zorgen dat het veilig opgeborgen kan worden. En uiteindelijk is het zo goed gelukt dat we zelfs de app 95% af hadden toen we in Santiago uiteindelijk uitkwamen.
0: En die app, waar gaat die over?
2: Ja, het mooie vind ik, wij Nederlanders kunnen heel veel praten over het weer. Eigenlijk kan het nooit per se goed zijn. We hebben het altijd erover. En dat is wel een van de dingen die Nederland uniek maakt. En tegelijkertijd is mentale gezondheid nog wat minder bespreekbaar. En als we het erover hebben, dan heeft het wat negatieve lading. En wij wilden dat combineren tot een inzicht dat je een soort mentale weercheck in kan doen bij jezelf. Om op die manier mentale gezondheid beter bespreekbaar te maken.
0: En hoe doe je dat dan in de app?
3: Hoe doen we dat in de app?
0: Ja, hoe doe je dat in de app?
3: Mentale gezondheid beter bespreken.
0: Ja, mentaal over het weer praten.
3: Oh, nou, het is eigenlijk op een heel laagdrempelige manier dat je eigenlijk hoe jij je voelt kan koppelen aan het weer. Zodat dat net even wat simpeler wordt en het wordt wat bespreekbaarder gemaakt. Dus Mind die heeft een hele hoop werk al via hun website. Dus ze hebben eigenlijk 5 verschillende websites en al hun informatie over wat je kan doen wanneer je bijvoorbeeld een beetje gestrest bent of je slaapt even wat minder. Of je hebt last van FOMO. Er zijn een hele hoop problemen waar heel veel Nederlanders wel mee kampen. En al die informatie is best wel heel erg gefragmenteerd. Dus echt over het hele internet te vinden. En wat onze app eigenlijk doet, is gewoon je mentale weer kunnen koppelen aan hetgeen waar je dan last van hebt. En dan op een heel laagdrempelige manier wat challenges kunnen doen die je kan oppakken om even uit je hoofd te kunnen stappen bijvoorbeeld.
0: En dan die app, die leidt je daar als het ware een beetje doorheen?
3: Ja, zeker.
0: In plaats van dat je dan dus met het nieuwe woord op zoek moet naar wat dat dan betekent op het internet, doet die app dat voor je?
3: Ja.
0: Ik zeg maar
3: klopt.
0: Wat. Ja? Oh, nou,
2: ja, het begint eigenlijk met een paar vragen. Vier vragen. Bijvoorbeeld, ervaar je heel veel wind tegen? Als je op de fiets zit en je hebt wind tegen, ja, dan vind je het niet zo prettig. Of je hebt juist wind in de rug. Op die manier hebben we eigenlijk vragen geformuleerd, zodat het minder zwaar voelt voor jezelf, maar dat het wat meer wat lichter wordt.
0: Oké, want dan wordt tegenwind hebben, wordt dus misschien wel een uitdaging om mee aan de slag te gaan.
1: Zeker. En ook inderdaad, hoe kan je daarmee omgaan? Hoe kan je zorgen dat je meewind straks hebt? En hoe ga je überhaupt met tegenwind om? Dus als je wat mindere periode hebt, hoe ga je daarmee om? Spreek erover. Je bent niet de enige, is vaak de boodschap. Maar voornamelijk spreek erover. En weet ook wat je voelt en waar het vandaan komt.
0: Oké, en hoe kom je dan vanuit die app? Want zit je zo op je telefoon in die app. Hoe kom je dan in dat gesprek met iemand anders?
1: Nou, het mooie is, het is niet alleen voor mensen die kampen zelf met mentale problemen, het is ook voor de naasten. Dus naasten kunnen ook invullen, oké, ik denk dat mijn zoon of dochter hier last van heeft. En die krijgt dan weer tips om het gesprek te openen. Dus daar is het ook nog een keer voor. Voor de ouders die ernaast bijvoorbeeld zitten.
0: En dit hebben jullie allemaal even bedacht in die, het is een beetje spontaan ontstaan. En dan dat bijna helemaal in elkaar geschroefd tijdens die 6 dagen.
1: Ja, het is wel een voorbereiding van 3 maanden geweest hoor. Dus het is een grote voorbereiding. Veel met Mind gespart over wat willen zij, hoe willen zij het ideaal hebben. Inderdaad, in 6 dagen stond 95% van de app.
0: Jeetje, en hoe blij is Mind met jullie?
1: Nou, tot nu toe vanmiddag waren ze heel blij. Ze vonden het heel gaaf.
0: Dat snap ik wel.
1: Ja. Dus we doneren ook de app. Zij betalen daar niet voor. Wij doneren het aan hun. En normaal gesproken kost zo'n app al snel richting de 30.000, 40.000 euro. En wij geven deze weg.
0: Jullie zijn geweldig.
1: Dankjewel.
0: Dat is echt alleen maar meewind.
1: Ja, zeker.
0: Hey, en nu, want ik heb even op jullie site gekeken. Dus noem die even, want daar kunnen mensen dan ook naartoe.
1: Dat is backtobeing.tech.
0: Precies, dat is een beetje een ingewikkelde URL. Maar daar zag ik namelijk nog iets interessants staan. Want er is al een soort vervolg, want er komt ook een documentaire. Jullie staan echt niet stil.
3: Klopt inderdaad. Ja, het was nog best wel een uitdaging om al die facetten met elkaar, terwijl je de Camino loopt, met elkaar te bundelen. Dus we hebben ook tijdens het lopen dus en de app gebouwd en dus veel geschoten met een mooie camera om daar uiteindelijk dus een documentaire van te maken, waar we eigenlijk ons verhaal van onze journey willen delen.
0: Jeetje. En hebben jullie al zelf een beetje tijd om hierbij stil te staan wat er allemaal gebeurd is? Want
2: ja, dat is een hele mooie vraag. Kijk, uiteindelijk is het een lastige balans daarin. Want we willen natuurlijk wel, het is heel bijzonder tot nu toe al. Daar zijn we het alle 3 over eens. Maar tegelijkertijd wil je wel dat wat je maakt impact heeft. En daar zijn we nu gewoon alle zeilen voorbij aan het zetten. We zijn ook bezig met het plannen van een première. Dat de documentaire echt het ons verhaal overbrengt. En dat we samen met Mind echt wat tof neerzetten waar ze ook echt wat aan hebben.
0: En wat heb je er zelf aan?
2: Ik vind het wel leuk om impact te maken. Dus dit project wat we eigenlijk met z'n drietjes gewoon hebben opgezet, zonder verdere andere agencies of bedrijven die we hebben betrokken in het produceren hiervan, ben ik er zelf achter gekomen dat je tot meer in staat bent dan je misschien denkt. Dat vind ik het hele toffe eraan.
0: Ja, daar loop je zo'n Camino natuurlijk ook voor.
2: Ja, zeker.
0: En hoe is dat voor jou? Wat heb je uit deze 3 maanden voorbereiding en een beetje wandelen gehaald?
3: Ik denk toch wel, als jij zelf heel erg in iets gelooft, dan kan je mensen daar echt wel in meekrijgen. En zelfs als je het zelf niet helemaal gelooft en je doet alsof, dan weet je alsnog die mensen mee te krijgen. En dan kan je echt de meest toffe dingen waarmaken. Dus ik had een jaar geleden niet gedacht dat ik hier zo zou staan, dat ik de Camino had gelopen. En tegelijkertijd ook bij echt, Haarlem 105 ook hier zit. Dus ja, ik denk gewoon groot dromen. En op het moment dat je gewoon echt ergens voor gaat, en helemaal met vrienden erbij, dan dat is zo waardevol.
0: Ja, dat lijkt me ook. Maar ook dat je dat zo met z'n drieën doet en dat het ook allemaal lukt om het voor elkaar te boksen. Dat is toch te gek.
1: Ja, het leuke is, wij kenden elkaar wel, maar nog niet extreem goed. Dus dat was ook wel leuk. Dus Max en Stijn hebben samen gestudeerd. En ik ken hun van de studie, maar ik zat een jaar hoger. Dus ik had hun een paar keer gezien en ze zaten op hetzelfde kantoor. Maar zo goed kenden we elkaar ook niet.
0: Okay.
1: En dan moet je in één keer 6 dagen met elkaar op een kamer slapen, wandelen, tot 's avonds laat werken, vroeg weer op. Dus dat is ook wel een extreme test. En gelukkig is dat heel goed gegaan.
0: Nou, zo klinkt het in ieder geval.
1: Ja.
0: Hey, en de volgende app die jullie gaan bouwen. Gaan jullie dan de Dolomieten die Brenta groepen hike doen?
3: Nou, dan moeten we nog heel even kijken wat dat precies gaat worden. We hebben nu eerst nog deze actie helemaal af te ronden. Dus er zijn nog een aantal dingen die nog gedaan moeten worden. Maar we zijn wel een beetje aan het bekokstoven wat we hierna voor toffe actie kunnen doen.
0: Goh zeg, wat, ja, ik vind het zo mooi om te horen. En als ik ook jullie gezichten zie, jullie glimmen helemaal van... Nou ja, ik vind trots altijd een beetje... Maar jullie genieten er wel erg van dat het zo lukt.
2: Ja.
0: Hey, en wanneer denk je dat de app live gaat?
1: Wij hopen hem eind deze maand over te leveren helemaal aan Mind. Ja. Dus dat zij helemaal eigenlijk beheer hebben van de code. En dan ligt het een beetje aan hun. Want zij hebben de Apple Development account.
0: Ja.
1: Dus zij moeten de codes uiteindelijk in de App Store gaan zetten. En dan moet het ook nog goedgekeurd worden door Apple. Maar,
0: en dat is echt een rot proces, ja, weet ik.
1: Ja, ja. Dat is nog even een werkje. Maar ja, als het goed is, voor het eind van het jaar staat hij lekker in de App Store. En het mooiste zou zijn bij onze première dat we meteen aan kunnen kondigen.
0: Ja, hey, en die première, jullie hebben geroepen november. Is dat concreet wat het is? Of weten jullie gewoon de dag al?
1: Nou, nee, we weten nog niet zoveel. Dus we zijn nu nog bezig met locatie, met catering.
2: Jullie moeten nog even ergens een blokje wandelen eerst natuurlijk.
1: Ja. Nee, ons doel is november. We hebben nog geen datum, nog geen locatie. Dus mochten er luisteraars zijn met een geweldige locatie rondom Amsterdam, meld je zeker.
0: Kijk.
1: Maar we zoeken nog een locatie, dus daar zijn we volop mee bezig. We hebben een mooie locatie op het oog. En dan hopelijk kan het daar.
0: Nou, lieve luisteraar, heb je dit gehoord en denk je, nou, dat kan wel bij mij. Stuur even een berichtje naar de studio, dan zorg ik dat het bij hun terechtkomt. Dat kan gewoon door een appje te sturen naar 06 105 105 38. En dan zorg ik dat de mannen contact met je opnemen. Onwijs bedankt. Heel veel succes. Hou mij ook even op de hoogte hoe dat verder gaat met de première. Want ik ben wel nieuwsgierig.
2: Ja. En er komt ook nog wat extra's naast de première.
0: Een cliffhanger.
2: Ja, we zijn natuurlijk samen met Mind die app helemaal aan het bouwen. En we hebben daar nog eigenlijk niks over laten zien. Dus dan komt ook de grote première van de app. En nog een hele mooie extra feature die we dan gaan laten zien. En best wel een primeur, denk ik.
0: Ja, dat zeker.
2: Laten zien.
1: Ja. Niemand heeft hem nog gezien.
0: Oh, nee.
1: Naast Mind.
0: Naast Mind. Ja. Nou, hou ons maar nog even in spanning, maar niet al te lang.
1: Nee, gaan we doen.
0: Ik probeer altijd aan een interview een plaat te koppelen. Ja, en dat was wel heel makkelijk deze keer. Dit is Running Up That Hill van Kate Bush. Dankjewel, mannen.
1: Super bedankt.
2: Jullie bedankt.
3: Dankjewel.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Therese Abeling. In Haarlem neemt de overlast door drugs en gedumpt afval steeds meer toe. Dat blijkt uit een veiligheidsanalyse van de gemeente. Vooral inwoners in het centrum merken daar veel van. De politie heeft daarnaast de handen vol aan jonge drugsdealers en vond vorig jaar een recordaantal aan 19 drugspanden. Ook het aantal meldingen over afvaloverlast is ruim verdubbeld. Van 706 in 2023 naar 1452 vorig jaar. De gemeente gaat de komende 2 maanden bepalen welke maatregelen nodig zijn, onder meer tegen jeugdoverlast. Bij een woning aan de Eendenkooistraat in Schalkwijk is dinsdagnacht de voordeur naar binnen geblazen door een explosief. Niemand raakte hierbij gewond. Het ambulancepersoneel heeft de bewoners nagekeken, maar zij hoefden niet mee naar het ziekenhuis. Er sneuvelden meerdere ramen en de pui liep schade op. De politie doet onderzoek en zoekt getuigen en camerabeelden uit de omgeving. Door de vele regen wat gevallen is, lopen de werkzaamheden aan de zeeweg richting Bloemendaal aan zee uit. Daarom is deze vandaag ook nog afgesloten voor autoverkeer tot uiterlijk 9 uur vanavond. De beleiding kan pas worden aangebracht als het wegdek droog genoeg is en daarna gaat de weg weer open. De tijdelijke busbaan wordt weggehaald en de zeeweg krijgt weer 2 rijbanen met een maximumsnelheid van 80 km per uur. In december wordt bekeken of de gratis strandbus terugkomt en wat dit betekent voor de herinrichting van de zeeweg in 2028. En een benefietavond voor kinderen uit Haarlemse gezinnen met weinig geld heeft €7500 opgeleverd. De avond werd georganiseerd door Lions Club Haarlem over Den Duin. Ondanks de flinke regen kwamen honderden bezoekers naar Comedy Under the Stars in openluchttheater Caprera, waar 4 cabaretiers belangeloos optraden. Het geld gaat naar een Haarlemse school waar zo'n 80% van de kinderen onder de armoedegrens leeft. Dankzij de opbrengst kunnen kinderen bijvoorbeeld mee op schoolreis.
2: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Verenigde Staten zetten NAVO-bondgenoten onder druk om zich terug te trekken uit het internationaal strafhof. Dat bevestigen ingewijden na berichtgeving door de website Politico. Minister Van Weel heeft de druk op Sierra Leone opgevoerd om de veroordeelde drugscrimineel Jos L. uit te leveren. Dat deed hij in een interview op televisie. Volgens de minister houdt Bolle Jos zich schuil in het land. Premier Jette vindt dat het gebruik van AI voor zijn berichten op sociale media zijn geloofwaardigheid niet schaadt. Volgens de Volkskrant gebruikt zijn partij D66 op grote schaal AI voor posts. Dan het weer, steeds meer bewolking, later vanuit het westen regen.
3: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: Ik zei net haar naam verkeerd. Het is niet Anga, maar Anga Veldhuizen. Zij is bedrijfsleider bij de Voedselbank in Haarlem. Welkom in de studio, Anga.
1: Ja, fijn dat ik mag zijn. Dank je wel.
0: Ja, heel leuk dat je er bent. We zaten net even tijdens de muziek al te kletsen. Ik denk dat wij wel een wedstrijdje kunnen doen wie de leukste baan heeft.
1: Nou, ik heb een hele leuke baan.
0: Ja,
1: het is
0: precies.
1: Echt supergezellig, altijd bij de Voedselbank. En heel divers. Dus wat dat betreft... maar ik begreep van jou dat je baan ook wel heel erg leuk is. Dus wat dat betreft kunnen we elkaar de hand geven, denk ik.
0: Ja, ik voel me hier als een kind in de snoepwinkel met al die schuifjes.
1: En ik voel me in een kind in de snoepwinkel bij de Voedselbank.
0: Nou, dat is heel handig. Ik hoop ook dat het heel veel snoepjes zijn.
1: Ja, we hebben heel veel snoep. Maar ook gelukkig heel veel andere dingen. Ja, ook wel een beetje gezond eten, hè?
0: De Voedselbank in Haarlem, die zit, waar zit die eigenlijk?
1: Wij zijn gehuisvest op de Amsterdamse Vaart.
0: Kijk.
1: Daar hebben we ons magazijn en dat delen we ook uit.
0: Ja.
1: En we delen ook nog in Zandvoort uit. Maar dat is gewoon in een buurthuis waar we gewoon een zaaltje gebruiken. En dan is het klaar. De afloop gaat
0: dan
1: weer.
0: Ja, want daar is niet een vaste locatie met spullen.
1: Nee, dat klopt.
0: Hey, en jullie gaan op 2 oktober een speciale middag organiseren.
1: Ja, dat klopt. Weet je, we zijn als Voedselbank altijd ontzettend blij met alle donateurs. En we krijgen natuurlijk ontzettend veel. Zowel in goederen als in geld. Nou, goed, er is wat makkelijk. Die mensen kun je gelijk bedanken als ze komen of als je het gaat ophalen. En als ze tijd hebben, krijgen ze even een rondleiding of vertellen wat. Maar de mensen die financieel doneren, ja, dat is een ander verhaal. Eigenlijk weet je niet zo goed wie die mensen zijn. Een enkel keer kan je op de afschriften nog zien wat namen. Maar soms zijn het ook alleen maar initialen. Of het is heel moeilijk te achterhalen van wie zijn al die mensen dan.
0: En dus dan heb je gewoon geen idee.
1: Nee, het is eigenlijk een beetje een verrassing. Het is een naam, maar wie is Jansen of wie is Pietersen? Ja. En toen dachten we eigenlijk, het is wel heel leuk om al deze donateurs die altijd zo ontzettend ons helpen, een keer in het zonnetje te zetten en wat informatie te geven over de Voedselbank. Vandaar dat we een hele gezellige middag hebben gepland met een hapje en een drankje en een rondleiding en een hele hoop informatie over de Voedselbank.
0: Dat is leuk. En het is gewoon dus gewoon op jullie thuislocatie.
1: Ja, dat klopt.
0: Zeg nog even een keer het adres. Dat die donateurs die luisteren.
1: Amsterdamse Vaart zitten we. Nummer 46 tot en met 48.
0: Kijk.
1: En als donateurs dit horen en ze denken, goed, wat leuk, weet je wel. Ik vind het echt leuk om een keer te komen kijken. Zijn ze van harte welkom. Als het kan, heel even aanmelden. Het kan via onze website.
0: Ja.
1: Zodat ze een klein beetje weten van hoeveel mensen er ongeveer komen. Mochten ze nog vragen hebben, kunnen ze altijd even bellen naar het reguliere telefoonnummer van de Voedselbank. Maar we zouden het heel erg leuk vinden als er heel veel mensen kwamen die ons een warm hart toedragen.
0: Ja, want jij wil die mensen gewoon zien en een knuffel geven. Zo zie je eruit in ieder geval.
1: Inderdaad. Dat zou ik inderdaad wel willen. Want weet je, soms doen we het ook hoor. We hebben vaak zulke leuke mensen die iets komen brengen. En soms ook heel verrassend. Laatst kwam ik bij de Voedselbank, doe de deur open, ligt een envelop op de mat. En ik maak die envelop open. Er zitten €300 in met een briefje. Koop maar wat leuks voor jullie mensen. En ik, hoe lief is dat?
0: Dat
1: vind ik echt heel gaaf.
0: En dan is het natuurlijk eigenlijk balen dat je, als er alleen maar een envelop ligt, dan kan je zo iemand niet
1: bedanken. En aan de andere kant denk ik, iemand kiest er dus wel voor om het zo anoniem te doen. Dat mag natuurlijk. Maar we zijn wel hartstikke blij mee. En zonder deze donaties kunnen we ook niet werken. Dus wat dat betreft zijn we heel blij.
0: Precies, want hoe werkt het als donateur van de aan de Voedselbank? Zijn jullie daar helemaal van afhankelijk?
1: We zijn wel afhankelijk van de donateurs. We krijgen geen subsidie van de gemeente. Hebben wel eens een poosje gehad. Maar eigenlijk willen we gewoon onafhankelijk zijn. We zijn een onafhankelijke stichting. We zijn geen verlengstuk van de gemeente. Dus het is ook fijn als je je eigen broek kunt ophouden, om zo maar te zeggen. We hebben geen personeel. Dus dat scheelt een hele hoop kosten. Maar wel een bedrijfsauto en ook een pand waar we in zitten. Dat moeten we ook gewoon huren. Dus we hebben toch gewoon ook geld nodig om de bedrijfs draaiend te houden. En daarom zijn we heel blij met al die donaties.
0: Voor mij, hoeveel donaties krijg je per jaar, per maand?
1: Dat is heel verschillend, heel verschillend.
0: Ik heb echt geen idee nou.
1: Ja, echt, het is ook een beetje afhankelijk van of je gaat kijken naar financiële donaties of naar goederen donaties.
0: Ja.
1: Goederen donaties zijn met name in december, in de kerstperiode, gigantisch. Echt heel veel scholen, bedrijven, andere instellingen, die houden inzameling voor ons. En dat komt echt met bakken tegelijk binnen, om zo maar te zeggen. En met financiële donaties is het soms wel heel bizar. Een paar jaar geleden hebben we een keertje allemaal €100 gekregen, geloof ik, in verband met de energiecompensatie. Maar dat was aan iedereen was dat gegeven. En heel veel mensen zeiden, ik heb het helemaal niet nodig, weet je wel. We redden dat best wel zonder. En toen hebben we echt een gigantisch bedrag gekregen, gewoon door deze actie. kregen we echt heel erg veel geld binnen. Dus het is een beetje wisselend.
0: En het lijkt me zo gek dat je dat niet weet. Dus de mensen die spullen komen brengen, dat snap ik.
1: Ja.
0: Maar ja, dat mensen die gewoon of die envelop in de bus doen, of dus inderdaad gewoon een geldbedrag storten. Dat je geen idee hebt wie dat doet en waar het vandaan komt.
1: Soms is het ook moeilijk te achterhalen. Hè? Als je alleen maar een naam hebt, ja, dan weet je nog niet wie het is.
0: Nee.
1: Dus we willen die mensen heel graag uitnodigen, maar ja... Dat is heel lastig.
0: En los dat je dat hier op de radio komt vertellen. Dus lieve donateur van de Voedselbank, kom alsjeblieft op 2 oktober naar de Amsterdamse Vaart.
1: Ja, en even aanmelden.
0: Ja. Ja, je zei net al de website.
1: info@voedselbankhaarlem.nl.
0: Precies, dus dat is het mailadres. info@. Of dus naar voedselbankhaarlem.nl. En daar kun je...
1: Ja, eventjes op de website alles nalezen. En als je zegt van joh, hoe laat of dat soort dingen... kun je altijd heel even bellen en dan krijg je wat meer informatie.
0: Ja, dan wilde ik nog iets heel anders vragen. Er is eerder, heeft Haarlem 105 een reportage met jou gedaan. Op locatie.
1: Ja.
0: En toen vertelde je dat eigenlijk het aantal klanten in Haarlem afneemt.
1: Nou, ja, dat klopt.
0: Dat is eigenlijk altijd erg, maar... Bij de voedselbank is het eigenlijk allemaal een beetje anders.
1: Ja, eigenlijk is het heel fijn natuurlijk het aantal klanten afneemt.
0: Ja.
1: Laten we eerlijk zijn, dan lijkt het toch alsof er steeds minder mensen zijn die in armoede leven. Alleen weten we niet helemaal zeker of dat echt is zoals het is, om zo maar te zeggen. We vragen ons af, in het land wordt zoveel gesproken over stijgende prijzen, over armoede, over mensen die het financieel moeilijk hebben.
0: Ja, de boodschappen zijn niet te betalen.
1: Klopt. En in Haarlem zien we eigenlijk het aantal klanten wat wij hebben steeds meer teruglopen. Dus we zijn heel actief begonnen met kijken of we het makkelijker kunnen maken om mensen zich te laten aanmelden. We hebben bijvoorbeeld ook de 3-jaarstermijn die landelijk is in Haarlem opgekrikt tot 4 jaar. Dus dat betekent dat je wel 4 jaar gebruik mag maken van de voedselbank. We doen ook niet kinderachtig, dan heb je een paar tientjes te veel. Is geen probleem, kun je toch gewoon bij de voedselbank komen. En we hebben ook besloten dat een intake nu ook rechtstreeks bij ons kan. Normaal gesproken doen we het altijd via de maatschappelijk werkers in Haarlem. Mm-hmm. Het voordeel daarvan is dat mensen dan ook gelijk kunnen geholpen worden als er andere problemen zijn. Maar ja, soms hebben mensen daar geen interesse in of willen ze dat niet. En sinds kort hebben we afgesproken dat we elke maandagochtend beschikbaar stellen voor mensen die bij ons willen informeren of ze klant kunnen worden.
0: Okay, en
1: ook
0: hoe,
1: even een afspraak maken.
0: Precies. En hoe, ja. Wanneer kom je in aanmerking voor de voedselbank?
1: Dat is altijd lastig om te zeggen. Want soms zeggen mensen, ik heb alleen maar een uitkering. Ja, daar kan ik niet mee rondkomen. Het is een beetje afhankelijk. We tellen eigenlijk heel veel dingen bij elkaar op. Uitkering, salaris. Maar ook dingen zoals huurtoeslag, zorgtoeslag of andere toeslagen. En we kijken dan, ja, wat zijn je uitgaven? En doordat dat voor iedereen veranderd is... kan je niet altijd zeggen of iemand wel of niet in aanmerking komt. De ene heeft een veel hogere huur als de ander. En we hebben niet altijd de keuze om zomaar te zeggen... ik ga nu even goedkoper wonen, want dan komt het beter uit.
0: Het is echt een maatwerk
1: om te kijken van of iemand daarvoor in aanmerking komt. Op de website staat een rekenmodel. Dus als mensen thuis willen kijken van...
0: Oh, dat is handig.
1: Ik wil een beetje kijken van ja, wat wel, wat niet. Daar staat echt exact beschreven van wat we meetellen. Auto's stellen we niet mee. Sportschool ook niet. Abonnement op de Donald Duck niet. Maar wel bijvoorbeeld verzekeringen. We tellen ook gas, water, licht uiteraard. Huur. Ja. Er zijn een aantal dingen die gewoon essentieel zijn. En dat tellen we allemaal mee.
0: Precies,
1: als belangrijk onderhoud.
0: Dus je moet een aantal dingen doorgeven. Die dingen bij elkaar waar jij elke maand je geld aan uitgeeft. Dat moet in een bepaald ding zitten dat je zo weinig overhoudt. En dan kom je dus
1: dat klopt.
0: In aanmerking.
1: Het hangt een beetje afhankelijk van hoe groot je gezin is.
0: Ja.
1: Gezinnen met meer kinderen die kunnen wat meer overhouden als alleenstaande. Het aparte is wel vaak dat er heel vaak gedacht worden... goh, mensen met gezinnen, die hebben het heel erg moeilijk. Maar als ik nu kijk naar ons klantbestand... dan is 60% alleenstaand.
0: Oi.
1: En ja, eigenlijk is het ook wel weer logisch. Ik zeg altijd, als je alleen thuis de televisie zit te kijken... met het licht aan en de verwarming aan...
0: Dat is 4 keer zo duur dan als je het met z'n vieren doet.
1: Dat klopt. Ja, en je krijgt ook geen korting op huur... omdat je er in je eentje woont. Dus wat dat betreft is alleen wonen altijd veel duurder... als in een gezinsverband.
0: En heb je het idee dat misschien het teruglopende aantal klanten... dat het ook te maken heeft dat die aanmeldprocedure... spannend of ingewikkeld is?
1: Misschien. We zijn het een beetje aan het proberen. Dat we hebben ingesteld dat je op maandagochtend mag komen voor een gesprek. Hebben we ook een onderzoek ingesteld. We hebben overal flyers opgehangen. We zijn begonnen in Schalkwijk en dat gaan we uitbreiden in andere wijken. En mensen worden daar uitgenodigd om te reageren op onze vragen van waarom kom je niet? Is het moeilijk bereikbaar? Zijn er te weinig uitdeelplekken? Vind je het eng? Of is de norm te laag? Wij hebben echt werkelijk als bestuur geen idee wat het kan zijn. Ja. En we zouden het heel graag willen weten. Dus als iemand daar iets over kan vertellen, zou dat heel erg prettig zijn.
0: Nou, we hebben al de website genoemd. Voedselbankhaarlem.nl. 2 oktober, kom naar de speciale middag voor donateurs. Ja, Anga, ik wil je heel erg bedanken dat je zo even naar de studio wilde komen om
1: mag
0: dit te vertellen.
1: Mag ik nog één ding vragen?
0: Tuurlijk.
1: Ja, we zijn echt met een hele grote club vrijwilligers.
0: Ja.
1: We hebben het echt supergezellig met elkaar. Het is heel erg leuk. We hebben alleen nog een aantal vrijwilligers nodig die op de zaterdag zouden willen assisteren. Want om de week houden we op zaterdag een supermarktactie. Dan gaan we bij een van de supermarkten in de regio groenten, fruit en andere gezonde dingen min of meer aankopen. Dat betalen we niet zelf, maar we vragen aan het winkelend publiek of zij dat willen doen. En we hebben wat mensen nodig die willen assisteren met het uitdelen van flyers, het innemen van boodschappen. En dat is om de week. Ja.
0: Om de week op zaterdag lekker komen helpen bij de voedselbank.
1: Dat zou hartstikke fijn zijn. Ja.
0: Nou, ik hoop dat heel veel mensen het gehoord hebben en dat jouw speciale middag heel gedrukt gaat worden. En dat je een paar nieuwe vrijwilligers eraan overhoudt.
1: Nou, hartstikke goed. Dankjewel.
0: Dankjewel. Heb ik hier een mooie plaat. Dit is Fragile van Sting.

0: de Jelle.
1: Dag Herco, het lijkt alsof ik in 1 tegen 100 zit hier of zo.
0: Ja, precies. Welke koffer wil je openmaken?
1: Koffer 105, alsjeblieft.
0: Oké, koffer 105. Eens even kijken. Oh, daar zit rap in. Ja. Hey Jelle, jij gaat zo het van mij overnemen met 105 sessies.
1: Zeker weten.
0: Leuk om weer eens jou tegenover me te hebben.
1: Voor de mensen die dat niet weten, we zaten een hele tijd na elkaar. Ik kom de woensdagavond, jij met een uurtje na mij inderdaad.
0: Precies.
1: Maar je bent mij ondertussen ontstegen, man, met je journalistieke vaardigheden hier.
0: Maar jij leert ervoor. Bij mij houdt het gewoon vanzelf weer op.
1: Nou ja.
0: Hey, wat gaat er gebeuren in 105 sessions vanavond?
1: De komende 2 uur inderdaad 105 sessions weer. Elke week muzikale gasten uit de regio. En dit keer hebben we Ray Valentino. Die kennen we wel. Die komt regelmatig hier. Een rapper uit de regio natuurlijk. Ja. Maar die komt niet alleen. Hij heeft een hele possie, moet ik dat nou zeggen. Ja, in ieder geval een groep met rappers meegenomen. Want hiphop dubbel A staat weer op het programma. Een soort hiphop event in Haarlem.
0: Okay,
1: het bekendste in het patronaat eigenlijk. En er wordt even een showcase gegeven vanavond van meerdere artiesten die daar staan op de 26e.
0: Jij valt met je neus in de boter.
1: Nou, zeker weten.
0: Ja.
1: Een hele volle tafel, ook 5 mensen aan tafel straks tegelijkertijd.
0: Zo.
1: Dus het wordt lekkere uitzending, denk ik.
0: Mooi. En nog andere dingen, het Haarlemse muzieknieuws.
1: Ja, zeker weten.
0: Hoe is het in de volharding gegaan bijvoorbeeld?
1: Daar ben ik niet van op de hoogte.
0: Okay,
1: ik wilde gaan, maar ik kon simpelweg niet.
0: Ja,
1: maar ik heb wel leuke dingen op Instagram gezien. Dus ik denk dat het wel goed ging. Maar ander muzieknieuws gaan we het wel over hebben. Emmy, Haarlemse artiesten, die heeft een album uit. En daar gaan we even over bellen natuurlijk. We willen weten wat dat album is en wat het allemaal toevoegt aan het Haarlemse muziekscene.
0: Ja.
1: En wat gaan we nog meer doen? Gewoon muzikale nieuwtjes over de hele wereld ook nog eens. Dus, mooie 2 uur.
0: Mooie 2 uur. Ja, en ik had het even kijken. Vorige week zondag in mijn eigen show had ik de Bouncers op bezoek.
1: Oh.
0: De Haarlemse ska-band.
1: Oh, heerlijk.
0: En die staat, die bestaan al 38 jaar geloof ik. En die staan, wat is het? Morgenavond in het patronaat.
1: Morgenavond in het patronaat. Hoe heet ze? De Bouncers?
0: De Bouncers, ja. Dus echt,
1: die gaan we even erbij benoemen.
0: Ska, het is heerlijk. Ik ga erheen.
1: Escalatie avant la lettre, zeg maar.
0: Ja, en toen ik vorig jaar traden ze op in het skatepark.
1: Nou, ja.
0: En toen heeft ook de zanger van de Escalatie ging op een gegeven moment meespelen bij de Bouncers. Want Escalatie koffert weer een van hun nummers.
1: Dus serieus, dat zijn echt de OG's eigenlijk een beetje.
0: Precies.
1: Wat goed zeg.
0: Nou ja, dus dat.
1: Morgen, en daar ga je heen, leuk.
0: Ja, daar ga ik lekker
1: leuk,
0: heen.
1: Leuk man.
0: Dus daar heb ik zin in. Dus heel veel plezier zo dadelijk, Jelle. En dank je wel. En heb ik nog 1 plaat voor je klaarstaan. Dankjewel voor het luisteren. Ik zou zeggen, heel veel plezier met Jelle's 105 sessions. Dit is Pride van U2. Doeg!

0: 105. Het is 7 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In een onderzoek naar corruptie bij cardiologen heeft de FIOD invallen gedaan in 8 ziekenhuizen en bedrijfspanden. Om hoeveel specialisten het gaat, wil de FIOD niet zeggen. Er is niemand aangehouden. De Fiscale Opsporingsdienst verdenkt hartspecialisten van 2 ziekenhuizen ervan geld te hebben gekregen van producenten van medische producten. In ruil daarvoor zouden de ziekenhuizen juist voor die bedrijven als leverancier hebben gekozen. Om welke ziekenhuis het gaat, is niet bekendgemaakt. Bij een groot internationaal onderzoek naar fraude met paarden zijn in 4 landen invallen gedaan, waaronder Nederland. Mogelijk is het vlees van duizenden paarden in de voedselketen terechtgekomen, terwijl dat niet had gemogen. Zo verkochten criminelen sportpaarden als slachtpaarden. En ook werden paspoorten vervalst, waardoor paarden jonger leken. Premier Jette vindt dat het gebruik van AI voor zijn berichten op sociale media zijn geloofwaardigheid niet schaadt. Hij reageert daarmee op een artikel van de Volkskrant. Daaruit blijkt dat zijn partij D66 op grote schaal AI gebruikt voor posts op sociale media. Jette is van plan om gewoon door te gaan met het gebruik van AI. Volgens hem doet bijna iedereen dat. Wielrenster Anna van der Breggen mist het WK op de weg vanwege gezondheidsklachten. Eerder werd duidelijk dat ze niet is opgenomen in de WK-ploeg van bondscoach Laurens ten Dam. De kopvrouw is Demi Vollering. Die wordt ondersteund door Mischa Bredewold, Rianne Marcus en Puk Pietersen. En volgens wieleranalist Kirsten Wild is dat een sterk team.
2: Deze renster staat volledig achter een kopvrouw. En dat is echt super belangrijk. En deze rensters zijn ook allemaal mega geschikt voor het parcours wat het WK in Montreal van ze vraagt. Eigenlijk is het een heel sterk team. En misschien missen ze een heel klein stukje ervaring.
1: Dan het weer. Vanavond en vannacht meer bewolking. Later vanuit het westen regen. Ook morgen bewolking en buien. 'S Middags mogelijk wat zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Dus gedaan met de files in Noord-Holland. De A7 vanuit Den Hoever naar Hoorn is bij Alfred Medemblik nog wel dicht. Maar het verkeer kan er langs via de vluchtstrook. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Jelle Schmid.
4: Een hele goede avond. Je luistert naar 105.

Ed Sheeran op 105 Shivers. En hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van 105 Sessions. Op deze mooie donderdagavond. Ja, ik kijk een beetje omheen hier in de studio. En het krielt hier eigenlijk al van de rappers onder leiding van Ray Valentino. Vanavond is namelijk de Hip-Hop Dubbel A Showcase. Hip-Hop Dubbel A komt weer aan 26 september op zaterdagavond. En vanavond krijgen we een soort showcase. Eigenlijk een voorproefje van wat je die avond allemaal kan gaan verwachten. Dus dat allemaal vanaf 8 uur. Het eerste uur is ook natuurlijk gevuld met allerlei dingen. Ik bel met Emmy, een Haarlemse artiest die een nieuw album uit heeft. Het staat, en die staat ook nog eens een keertje in de patronaat. Dus het patronaat is afgeleverd eigenlijk met artiesten uit onze regio. En je hoort natuurlijk de allerlaatste muzieknieuwtjes hier op Haarlem 105. Kortom, we maken er een mooie 2 uur van. Nog even andere muziek, een hele oude dit hoor, van de Rolling Stones op 105.

Ja, we houden het even lekker bij de oude namen. R.E.M. natuurlijk hier op Haarlem 105, Shiny Happy People. En dan kan je vast vertellen, ik heb net hier eventjes de rappers die vanavond op het menu staan, zullen we maar zeggen. Even horen, soundchecken, horen oefenen. En dat klonk al fenomenaal, dus bereid je maar voor, maak je borst maar nat voor het tweede uurtje straks. Maar eerst gaan we natuurlijk nog even wat andere zaken behandelen. Zoals de muzieknieuwtjes. Want we gaan straks nog iemand iets Haarlems behandelen. Maar eerst nog even de wereldwijde natuurlijk. Want de muziekwereld staat niet stil, zoals je hier weet, bij het programma. En een mooi nieuwtje ten eerste. Vooral, moet ik zeggen, ik ben er ook wel erg blij mee. Want ik ben groot fan van deze legende toch wel. Hè? Stevie Wonder, 28 oktober treedt hij op in de Ziggo Dome in Amsterdam. Met zijn Songs in the Key of Life performances, de 50th Anniversary Tour. Wat een titel, maar ja, je snapt hem meteen. Dat iconische album, het meest legendarische album van Stevie Wonder, is dus 50 jaar oud geworden. Met het concert viert de 76-jarige zanger het 50-jarig bestaan. Inderdaad, van zijn 18e studioalbum, toen al, moet je nagaan. En hij heeft er nog een heleboel uitgebracht hoor. Songs in the Key of Life bezorgde Wonder natuurlijk toen de tijd zijn derde Grammy Award voor album van het jaar. Dat soort dingen. Ook behaalde het album de diamantenstatus. Goed voor meer dan 10 miljoen verkochte exemplaren natuurlijk. En dat is in die tijd toch echt wel een heleboel. Wonder die trad voor het laatst op in Nederland in 2014. Moet je nagaan, 12 jaar geleden voor het laatst. Toen stond hij op North Sea Jazz als hoofdact. 12 jaar later komt hij dus weer terug naar Nederland. Daar zijn we erg blij mee. Dus mocht je kaartjes willen kopen. Ja, ik zou er snel bij zijn als ik jou was. We gaan naar de winnaar van de Gouden Notenkraker. Ik weet niet of je weet wat het is. Nou, het is in ieder geval een Nederlands award voor beste live optreden. En die is gewonnen door Sef. Jawel, je kent hem natuurlijk wel, rapper. Hè? Natuurlijk ook tegenwoordig bezig met andere projecten. Wat dacht je van IJsland, samen met de zanger van Hang Youth, Abel. Die heeft hem gewonnen. De rapper die kreeg van de jury die voorkeur boven Suzanne en Freek, Typhoon en Karsu. Die kan je nog kennen als de ambassadeur van de vrijheid afgelopen bevrijdingsdag. In het juryrapport wordt Sef's artistieke ontwikkeling bijzonder geprezen. Er staat, hij bouwt al ruim 20 jaar consequent aan een volledig eigen universum. Muzikaal, textueel en live. Waarin kwetsbare persoonlijke twijfel, maatschappijkritiek en absurdistische humor naast elkaar kunnen bestaan. Nou, dat is dus dik verdiend. En ook wel een leuk nieuwtje nog. Dat zal je misschien niet ontgaan zijn als je een beetje op de socials actief bent. Maar Ilse de Lange, ja, die kennen we allemaal, die is nog steeds relevant. Maar een nummer van haar uit 2008, dat is weer helemaal viraal gegaan. Namelijk het nummer So Incredible. Dat is op TikTok door een filmpje weer helemaal uit de dood opgestaan, wil ik niet zeggen. Maar weer helemaal populair. En Ilse kan het zelf ook niet helemaal goed bevatten, zegt ze aan nu.nl. Sterker nog, de hit staat nu in de top 5 meest beluisterde nummers van dit moment in Nederland. Op Spotify moet je nagaan, een nummer uit 2008. Dat is wel leuk. En hoe die trend nou gestart is, waarom is dit nummer nou weer populair? Nou ja, dat is ook wel weer uniek. In this day and age kan eigenlijk elk nummer wel weer een beetje populair worden. Door bijvoorbeeld TikTok. Hè. Als iemand een TikTok-dansje of een TikTok-trend met een nummer opneemt, dan kan het zo weer in de hitlijsten komen te staan. En dat deed TikToker Aisha Vis, dus bekend van dansfilmpjes in haar kruidvat-uniform waar ze werkt. Die haar liefde voor het opgewekte nummer uitsprak en nieuw leven wilde inblazen. En een leuk detail is, wie figureerde er nog meer in die filmpjes als tegenhanger die bij de Ethos werkt? Nou, je gaat het niet raden, maar ik ga het je vertellen. Steezy Novel, Haarlemse rapper, hè? Serieus. Die is hier een paar maanden geleden nog geweest. Die heeft het heel goed gedaan met allerlei optredens hier in het patronaat natuurlijk. En die speelt ook een grote rol. Dus misschien heeft hij ook nog wel een beetje een handje geholpen om dit nummer populair te maken. Ja, dan ga je nooit raden welk nummer we toch gaan luisteren nu. Ilse de Lange, So Incredible.

0: Ja, linkerjazzer op Haarlem 105. Je luistert naar 105 Sessions op Haarlem 105. En morgen staat het patronaat helemaal in het teken van roze. Want dat kan maar één ding betekenen. De Haarlemse artiest Emmy heeft vorige week een nieuw album uitgebracht. En deze vrijdag viert ze dat met haar eigen albumrelease show. Dansbare synthpop, veel roze. Maar vooral ook heel veel persoonlijke verhalen. En aan tafel is ze daarom aangeschoven. Organisator van de Pink Party herself, zullen we maar zeggen. Emmy.
1: Hallo.
0: Hele goede avond. Leuk dat je er bent.
1: Goedenavond. Ja, vind ik ook.
0: Vorige week is je album uitgekomen. Laten we even beginnen. Hoe is de reactie tot nu toe?
1: Ja, echt hartstikke goed en hartstikke leuk. En eigenlijk precies waar je op hoopt als je een album uitbrengt.
0: Ja.
1: Dus ook mensen die zich herkennen in de liedjes. En hij wordt al lekker gestreamd en daar gaat het natuurlijk ook om.
0: Ja, natuurlijk. Ja.
1: Maar ja, echt top eigenlijk. Ja,
0: heel veel goede reacties gehad.
1: Ja.
0: Ja, dat kan ik me heel erg voorstellen. Je derde album ondertussen al, we hadden het er net al eventjes in de coulissen eventjes over. Heel anders dan je vorige werk.
1: Ja.
0: Kan je kort even vertellen wat dit album eigenlijk is, Pink Party? Wat voor stijlen worden hierop toegepast?
1: Ja, Pink Party, ik omschrijf het zelf als dansbare synthpop in natuurlijk het vertrouwde roze jasje.
0: Ja, precies. Ja, ja, die mag niet ontbreken.
1: Nee, maar het is gewoon wel echt popmuziek. Soms zitten er ook wel een beetje invloeden in van rock. En ja, het zijn eigenlijk allemaal liedjes met hele persoonlijke verhalen die misschien zo uit mijn dagboek gehaald konden worden.
0: Oh ja, serieus?
1: Ja.
0: Hele persoonlijke verhalen?
1: Ja, wel. Ja, ja. Ik denk, dit album is gewoon best wel volwassen. Dus dat thema zie ik ook wel met je thema van groei en meer een volwassen perspectief op het leven of dingen die vroeger zijn gebeurd. Ja.
0: Dan heb je ook wel even de tijd voor gehad. Want je afgelopen album hiervoor natuurlijk kwam uit in 2022.
1: Ja.
0: Een hele tijd geleden alweer. Je wist net niet eens meer wanneer het uitkwam.
1: Nee, ik moest het aan jou
0: moet
1: vragen.
0: Moet je nagaan. Ja, precies. Dat is een hele tijd geleden. Is dat dan ook qua stijl heel erg veranderd? Je zegt volwassen geworden. Is dat ook een beetje een volwassenere sound? Ik wil niet zeggen dat het kinderlijk was. Maar je snapt wat ik bedoel. Gewoon een beetje gegroeid daarin?
1: Ja, zeker. Ja, ik denk... mijn vorige album kwam uit, toen studeerde ik nog aan het conservatorium.
0: Ja.
1: En ik heb toch altijd het idee dat je daar wel een beetje in een hoekje wordt gezet. Van, oké, Emmy is de pop-rock zangeres. En die is de country zangeres, weet je wel. En dan is
0: serieus,
1: het moeilijk om,
0: het
1: daar,
0: zo,
1: om daar een beetje uit te komen. Mm. En misschien was dat ook wel iets wat ik mezelf deels aanpraatte. Hè? Van, oké, je hebt dit pad nu gekozen, nu moet je hier... in blijven.
0: Ja.
1: En toen na het conservatorium dacht ik eigenlijk van... nou ja, ik wil ook nog wel andere stijlen proberen. En zo is dat een beetje veranderd in die afgelopen jaren. En ben ik heel erg op zoek gegaan naar de Emmy-sound, zeg maar.
0: De Emmy-sound. En is de Emmy-sound gevonden ondertussen?
1: Ja, ja.
0: Die is,
1: die
0: echt
1: is wel
0: helemaal,
1: gevonden,
0: Kijk, dat is toch mooi. Eerder hebben we ook al gesproken, een tijd geleden, over... ja, toen was het album nog niet uit, maar toen had je wel wat nummers al uitgebracht. Toen zei je inderdaad, dit is het meest persoonlijke album wat ik tot nu toe ga schrijven, of de meest persoonlijke muziek. Is dat nog steeds waar? Want je zei dat het persoonlijk is, maar echt de meest persoonlijke tot nu toe?
1: Ja, dat denk ik wel.
0: Ja?
1: Ja, het is allemaal echt autobiografisch en... en heel eerlijk. Ik denk zelfs dat er misschien, als die mensen mij nog volgen, mensen zijn die liedjes luisteren en denken...
0: oh, echt waar?
1: Misschien gaat dit wel over mij. Ja.
0: Oh, dat wilde ik net vragen. Want ik bedoel, met persoonlijke nummers, dat is heel mooi natuurlijk. Maar ik kan me ook wel voorstellen dat het best spannend is om de wereld in te gooien dan, toch?
1: Ja, ja, het is zeker spannend. En daarover, dat is ook wel mooi om te vertellen. Het is vandaag 10 september.
0: Ja.
1: En het laatste liedje op mijn album, die heet September 10th. En dat is eigenlijk een eerbetoon aan mijn oma. Die is 2 jaar geleden op 10 september overleden.
0: Okay.
1: Dus dat level van persoonlijk staat er ook op, zeg maar.
0: Ja.
1: En dat vond ik vooral heel spannend om die uit te brengen. Omdat dat toch echt een eerbetoon is aan haar. Maar dat voelt wel heel goed dat ik dat heb gedaan.
0: Ja, dat kan ik wel voorstellen. Maar inderdaad, het is wel mooi dat je ook inderdaad dat soort persoonlijke dingen kwijt kan in zulke muziek dan.
1: Ja.
0: Ja, humor en zelfspot is ook te horen bij Emmy. Dat heb je ook meerdere keren gezegd. Is dat voor jou vooral wie je bent? Of is dat een soort, hoe moet je dat nou zeggen? Ja, dan ga ik een vraag stellen waarvan ik de zin eigenlijk niet weet. Of een middel om misschien je persoonlijke verhalen wat beter in muziek te krijgen?
1: Nou, ik denk, het is voor mij een beetje een invloed vanuit de musical. Een beetje. Ik vind het ook heel leuk om heel theatraal op het podium te staan en te bewegen. En mijn muziek en manier van teksten schrijven heeft altijd wel een beetje humor erin gehad.
0: Ja.
1: En in dit album heb ik dat bij specifieke liedjes ook wel nog wat meer uitvergroot. Dat je nog wat meer ja, bepaalde gevoelens meer uitvergroot en echt in zo'n persona stapt van hier ben ik, en heel erg lekker overdreven die ruimte innemen, zeg maar.
0: Ja, precies. Dat past er ook inderdaad wel bij, dat geloof ik.
1: Ja.
0: En nog iets heel anders belangrijks, wat we nog helemaal niet hebben aangehaald dit gesprek tot dit toe. Morgenavond staat er ook iets heel bijzonders op het programma.
1: Ja.
0: Je albumrelease show.
1: Ja.
0: Niet op de minste plek, hè?
1: Nee, in het patronaat.
0: Ongelooflijk, zeg. Ja. Neem ons even mee. Hoe is dat gebeurd? Hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Om op zo'n gave plek dat...
1: Gaan we echt wel meer dan een half jaar terug in de tijd, denk ik. Ja. Want zo ver van tevoren worden shows geprogrammeerd. Ik heb eigenlijk gewoon mailtjes gestuurd van... Hey, ik ga een album uitbrengen en ik wil zo graag een release show doen.
0: Ja.
1: Staan jullie daarvoor open? Nou, en dat vonden ze eigenlijk meteen helemaal leuk en goed. Ik heb er ook vaker gestaan, dus voor beide partijen bekend gezicht,
0: ja,
1: zeg maar.
0: Ja, precies, ja.
1: En de afgelopen maanden gewoon alleen maar voorbereid. En het album moest ook af, hè? Dat is ook wel belangrijk.
0: Ja, dat lijkt me wel handig.
1: Dat is een flinke deadline, 2 maanden terug of zo. Maar ja. We hebben alles natuurlijk afgekregen, want hij is uit. En vorige week hebben we een pre-productiedag gehad in de Pletterij in Haarlem.
0: Oké, wat houdt dat in?
1: Ja, een pre-productiedag is eigenlijk dat je gewoon echt met ook de technicus de show helemaal gaat doorspelen al. En dan gaat het vooral om dat het niet gewoon in een repetitieruimte is, maar echt al op een podium met je in-ears in, met je geluid goed. En dat je eigenlijk de show al een keer gespeeld hebt zoals die is. En daarvoor hebben we natuurlijk ook nog repetities gehad. Dus het is echt... Het is heel veel werk, maar het is heel leuk.
0: Ben je een beetje een perfectionist eigenlijk?
1: Ja.
0: Ik hoor hier wel vanaf. Er gaat zo ontzettend veel. Dat is alleen maar goede voorbereiding natuurlijk. Maar ik hoor inderdaad wel al... Maar dat is denk ik heel positief. Of heeft dat ook keerzijdes in de muziek, denk je?
1: Ja, zeker. Het is aan de ene kant iets heel positiefs. En ik zou het ook niet willen veranderen aan mezelf.
0: Nee.
1: Want ik denk dat mij ook weer onderscheidt als artiest en zangeres van de rest, zeg maar. Maar het kan ook wel juist een soort, hoe zeg je dat, andere kant hebben. Een negatieve kant.
0: Ja, precies. Dat kan ik me wel voorstellen. Ja. Maar met zo'n show in ieder geval, dan kan je wel... Ik ga ervan uit dat mensen die komen, die vallen wel in een perfecte show. Dus alles is aan gedacht waarschijnlijk.
1: Ja, echt aan alles wordt gedacht. En dan nog 10 keer. En dan... ja.
0: En hoe zit het met jou dan? Hoe zit het met de zenuw? Of heb je er vooral heel veel zin in?
1: Nou, ik ben wel zenuwachtig. Het zijn wel nog gezonde zenuwen.
0: Ja.
1: Ik denk dat ik morgen, een half uur voor de show begint, wel echt heel nerveus ben.
0: Een half uur, dus, dat valt mee.
1: Ja, dan heb ik meestal van, oké, dit gaat echt gebeuren. There's no way back.
0: Ja, precies.
1: Gelukkig ook maar. Maar ik heb er ook gewoon echt heel veel zin in. En ik hoop ook gewoon, mijn grootste doel is dat ik geniet.
0: Ja.
1: Want ik vind dat ik dat ook verdien. Want ik heb er echt zoveel tijd in gestopt. Ik bedoel, zo'n album schrijven tot aan die show van morgen, dat gaat 1,5 jaar terug.
0: Anderhalf jaar, zeg.
1: Dus het wordt een bijzondere dag voor mij.
0: En mensen die zo direct jouw nummer horen en die denken van, nou, daar wil ik wel meer van horen. Kunnen mensen nog terecht bij jou morgen?
1: Ja, er zijn nog enkele kaarten.
0: Enkele kaarten, dus moeten snel zijn. Okay.
1: Dus wees er snel bij.
0: Ja, precies.
1: Ja.
0: En stel, hè, even fictioneel, we spreken jou morgenavond naar jouw show en jij bent klaar met je show. Wanneer is die pink party nou echt geslaagd voor jou?
1: Eigenlijk wat ik net al zei, als ik echt het gevoel heb gehad van ik heb echt genoten, maar ook dat de mensen die de tijd nemen, moeite nemen om te komen kijken naar mijn show, dat ik hun ook heb zien genieten. Mensen misschien wat liedjes heb zien meezingen. Dat is natuurlijk ook net heel bijzonder. Dan is het voor mij eigenlijk al geslaagd.
0: Ja. Precies. Hey, en het is de keuze van jou, maar we kunnen alvast even een beetje vooruitblikken. Want ik ben natuurlijk wel benieuwd wat er hierna komt. Of zeg je van, nou, morgen eerst en dan zien we wel weer verder.
1: Ja, om heel eerlijk te zijn is dat wel een beetje de mentaliteit. Ja. Morgen eerst, dan ga ik even wat meer rust nemen. En dan mezelf kennen, dan komt er weer een groot project op mijn pad. Ik moet wel zeggen, ik ben wel in gesprek met wat andere podia. Hè, ik bedoel, deze show is zo groot. Die wil ik ook ergens anders nog neerzetten.
0: Ja,
1: dus zo groot als morgen is misschien wel eenmalig. Dus koop die tickets als je erbij wil zijn.
0: Laatste tickets.
1: Ik wil nog zeker wel meer weer optreden. En wie weet weer nieuwe liedjes schrijven. Maar voor nu gaat het even lekker om Pink Party.
0: Super. Op te streamen ondertussen. Dus op Spotify, Pink Party. En mocht je nou live willen horen, ja, morgenavond kan je er dus nog bij zijn. Er zijn nog enkele kaarten. Emmy, heel veel plezier alvast.
1: Dankjewel.
0: En we gaan natuurlijk nog even een nummer van je draaien. Ik stel voor dat je hem zelf aankondigt.
1: Ja, dit is mijn gloednieuwe nummer. En ook titeltrack van mijn derde studioalbum, Pink Party.

Ja. Shanna Spyro. Mooi. You stole the show. Als je goed op de achtergrond luistert, dan hoor je misschien al wat rappers nog even de laatste afspraken bij de laatste voorbereidingen treffen. Want zo direct op Haarlem Hoort 5 dus. Ray Valentino en zijn andere rappers ook nog. Hè, die op hip-hop dubbel A gaan staan 26 september. Dat na achter dus. Eerst nog even wat anders. Soms gaan we even terugblikken op alle artiesten die we hier hebben gehad. Hè, de afgelopen 12 maanden. Meer dan dat al. We zijn al ruim een jaar bezig ondertussen met dit programma. En dat doen we in de Sessions Throwback. En dit keer hebben we Pien. Jawel, Pien. Simpeler kan het niet, de naam eigenlijk. Maar de muziek is des te minder simpel eigenlijk. Indie Americana artiest was dat gewoonachtig in Londen. Maar ze komt uit onze regio en speciaal voor ons was ze toen naar Haarlem gekomen. Afgelopen jaar was dat en ze speelde echt een prachtige 20 minuten in onze show. 20 minuten, dat gaan we niet redden als je naar de klok kijkt. Want dan zitten we hier in gesprek met wat artiesten straks. Maar één nummertje kan zeker geen kwaad. Dus ik stel voor dat we even wat gaan luisteren van haar optreden van Pien. Dit is het nummer Totally Honest.

0: is 105. Het is 8 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De politie heeft een man uit Apeldoorn opgepakt. Die wordt verdacht van 2 gewelddadige verkrachtingen in 1995 en 1997. De man van 61 kon alsnog worden opgepakt via DNA-sporen die destijds zijn veiliggesteld. Er was een match met familie gevonden in de DNA-bank en zo kwam de politie bij de man uit. In een interview op televisie in Sierra Leone heeft minister Van Weel de druk op dat land opgevoerd om Jos L. uit te leveren. Volgens de minister houdt de drugscrimineel zich daar schuil en moeten autoriteiten hem terugsturen naar Nederland.
2: So for us, I think the time has come to make sure that we speed up this process. We are ready to receive him. We are ready to assist Sierra Leone in any which way we can and have to in order to make sure we have a safe transfer.
1: Van Weel overweegt om de ontwikkelingshulp vanuit Europa stop te zetten. De FIOD doet een onderzoek naar corruptie door cardiologen. Vandaag zijn 8 ziekenhuizen, 8 huizen en bedrijfspanden doorzocht. Het vermoeden bestaat dat de hartspecialisten jarenlang geld kregen van leveranciers van medische hulpmiddelen. In ruil zouden de 2 ziekenhuizen van de cardiologen deze bedrijven als leverancier hebben gekozen. Er is nog niemand opgepakt. Staatssecretaris Palme van Toeslagen rekent het zich persoonlijk aan dat de Tweede Kamer te laat werd geïnformeerd over de vondst van een datakluis. Daarin zaten miljoenen documenten over het toeslagenschandaal, zegt politiek verslaggever Wilma Borgman.
3: Die stukken zijn ook achtergehouden voor die parlementaire enquêtecommissie. En dat is nota bene het zwaarste instrument van de Tweede Kamer. En met die hele geschiedenis van doofpotten, van achtergehouden informatie, is de vraag: is dit weer een doofpot?
1: Palme zegt dat het allemaal per ongeluk is gegaan en ze heeft excuses aangeboden. Dan het weer, wolkenvelden, maar ook opklaringen. Vanuit het westen regen bij een graad of 12 vannacht. Morgen is bewolking met lichte regen. Later droger en af en toe zon. Het wordt dan rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Jelle Schmid.
4: Goedenavond, je luistert nog steeds naar 105 Sessions met zo direct de hip-hop AA Showcase.

0: Ja, ja, we gaan even over naar hele andere zaken. Hartelijk welkom bij het tweede uurtje van 105 Sessions hier op Haarlem 105. En we hebben een hele volle studio, echt aan tafel. Dat hebben we zelden, dat we 5 man aan de tafel hebben. Ik ga even van links naar rechts. Noof, Steve, Jilles, KTM en Ray Valentino. Ja, allemaal toch. Hartelijk welkom.
1: Goedenavond.
0: Ja, dankjewel dat jullie er allemaal zijn.
2: Hey, dankjewel.
0: Ray, wat heb je allemaal voor mensen meegenomen? Wat een...
1: Ik heb weer een mooi rijtje qua line-up voor de aankomende editie op 26 september. Dus ik denk, ja, ik neem een paar mensen mee die een beetje hun skills gaan laten zien vanavond.
0: Ja, want 26 september, voor de mensen die misschien nog helemaal niet bekend zijn met het fenomeen hip-hop dubbel A, staat weer op de planning. Yes. Wat is dat eigenlijk?
1: Hip-hop dubbel A is eigenlijk gewoon een showcase voor opkomend talent uit de regio Haarlem en omstreek. En gewoon jongere talenten kans geven om te shinen.
0: Precies, en twee van die talenten die staan dus tegenover mij, KTM en Jilles. Voor de eerste keer gaan jullie meedoen.
2: Zeker.
0: Spannend.
2: Ja, man.
0: Of niet?
2: Nee, we gaan lekker ons ding doen. Dankbaar voor de kans en leuk dat we weer zijn. Dus. We gaan lekker ons ding doen.
0: Kijk, zo gaan we met jullie ook even in gesprek natuurlijk over hoe zijn jullie ooit begonnen met dit soort muziek. En natuurlijk, waarom hip-hop dubbel A? Hoe zijn jullie daarbij gekomen? Eerst nog even, Ray. Hip-hop dubbel A, dus dat is dus een showcase voor rappers uit de regio. Hoe lang is dat nu al bezig eigenlijk?
1: Ongeveer 6 jaar bezig. In samenwerking met het patronaat. En ja, ik super blij mee nog steeds. Weet je, supergoede samenwerking.
0: Ja.
1: Samen met mijn maatje Steve ook, met wie ik dit al vanaf het begin doe. Dus dat is gewoon top. Weet je, dat we het nog steeds kunnen doen. En er nog steeds animo voor is. Ja, dat is toch een droom die een beetje uitkomt. Weet je, als kleine jongen droom je van iets van ik wil iets voor de stad doen. En dan komt die droom uit. En het is al 6 jaar streed. Pa, pa, pa, vuur de hele tijd. Dus
0: ook niet 1 keer per jaar. Hè?
1: Dat is... Ook niet 1 keer per jaar. Nee, het is meerdere keren per jaar. Dus ja, dat is gewoon top. Weet je, dat is gewoon echt een droom die uitkomt.
0: Super. Steve, jij bent dus ook al sinds het begin erbij betrokken.
3: Ja, man.
0: Hoe is dat ooit ontstaan, dit plan eigenlijk?
3: Ik kreeg een belletje van Ray. Ja. En die zegt, Steve, luister, ik heb een idee. We moeten toch wat doen met die muziek. En wat vind jij ervan als we een platform gaan maken voor de jeugd? Hè? Jeugd en wat ouder.
0: Ja.
3: Ik zei, laten we het doen. En hij kent nog wat goede mensen bij de gemeente hier, hoor. Toen zijn we een gesprekje met hun aangegaan.
1: Ja, zo.
3: Hebben wat muziek van onszelf laten horen. En die mensen die begonnen spontaan te dansen daar.
1: Ja. Ja.
3: En sindsdien doen we dit.
0: Zo, staan we er. Ja, man. Ja. Ongelooflijk, man. Wat mooi dat inderdaad. Het is wel handig ook, die connecties dan, denk
1: ja,
0: ik.
1: Ja, zeker. Het was gewoon toevallig dat een man van een buurthuis waar ik vroeger altijd kwam. Abid. En zo naar motherfucking Abid. Je bent een legend voor dit. Want hij belde me gelijk van, joh, de gemeente wil graag praten over hiphop. En kom langs, weet je. En ik weet nog heel goed dat die man vroeg... van wat hebben jullie nodig? Nou, ik zei, ja, kijk, iedereen heeft thuis wel zijn studiootje. Er zijn studio's zat in Haarlem. Iedereen kan overal opnemen. Maar er is niet echt een plek waar we gewoon een waardige show kunnen zetten. Tuurlijk, je hebt Flinties. Shout-out naar Flinties. Daar kunnen zeker beginnende artiesten eventjes opbouwen aan hun show. Maar je wilt toch dat echte platform, dat echte podium. En het idee hebben van, hé, we staan gewoon echt op een poppodium. En ja, dan heb je Patronaat, wat een van de grootste poppodiums in sowieso Noord-Holland is. Ja. Misschien wel in heel Nederland, weet je. Dus ik dacht, ja, als dit kan, dan willen we dat. En hij connecte mij met iemand van Patronaat. En zo gezegd, zo gedaan.
0: Ja, ik denk inderdaad dat voor aanstormende raptalent en zo, dat dat best wel een big deal is, zo'n podium
1: zeker,
0: natuurlijk.
1: Ja.
0: Wat is het effect aan het meedoen aan zoiets, denk jij, voor aanstormend talent?
1: Het is sowieso echt, vind ik echt, je skills echt gelijk ontwikkelen. Want ja, je wordt gelijk in het diepe gegooid. Je staat wel gelijk in het patronaat, ook voor meerdere mensen, weet je. Het is niet dat je voor 10 vrienden in het buurthuis staat natuurlijk, weet je. Het is echt gewoon de next level. En het is gewoon goed voor de ontwikkeling, weet je. Het ook goed om het meegepakt te hebben. Het staat ook altijd goed op je cv'tje, weet je. Als je andere poppodiums of andere hiphopfeesten gaat benaderen van, hey, ik heb al in patronaat staan. Dan hoor ze, hey, patronaat, dope, weet je. Ja. Die weten wat ze doen. Dus het is sowieso goed.
0: Precies. En tegenover mij dus inderdaad twee heren die voor het eerst mee gaan doen. Maar links mij Noof. Dat is een oude bekende, hè? Die doet al een tijdje mee. Hebben we het ook inderdaad. Wat motiveert jou om mee te blijven doen aan dit?
4: Kijk, ik ben muziek echt begonnen met als uitlaatklep. En ik ken Ray, ken ik al heel lang. Ik ken Steve al heel lang.
0: Ja?
4: Dus we zijn ook, we maken samen heel vaak muziek. En nog met een soortje andere boys ook uit de buurt.
0: Ja.
4: En ik kom sowieso altijd om te supporten. Ik zorg ook altijd dat mijn mensen meekomen naar die events. En we moeten er gewoon voor zorgen dat het lekker blijft rollen.
0: Ja.
4: Dus we supporten elkaar ook gewoon. En zo kunnen wij ook ons steentje bij dragen om het te laten groeien.
0: Wat vind jij het belang van hiphop dubbel A voor de Haarlemse muziek zien?
4: Nou ja, wat ik vooral gewoon mooi vind is dat ik steeds nieuwe mensen zie opdagen. En ook gewoon jongens waar van ik nooit heb gehoord. En ja, dat die jongens ook gewoon een goede kans krijgen om zich te developen en nieuwe stapjes te maken. Ja.
0: Ray, denk jij dat ook dat hiphop dubbel aan een soort stimulans is voor de hiphop scene in Haarlem? Dat meer mensen denken, nou, ik ga het ook eens proberen.
1: Ja, zeker. Dat denk ik zeker. Ja? Weet je. Zeker, ik krijg ook veel DM's van mensen, onder andere van eentje die hier nu ook is. Weet je. En het helpt ook gewoon. Weet je. Ik bedoel, als je skills hebt, alsjeblieft DM mij, DM hiphop dubbel A. En weet je, als je skills hebt en je bent hard, ja, dan ga ik je sowieso die kans geven, weet je. Dus ja, daarom. Ik denk dat het sowieso echt heel belangrijk is. Gewoon ook altijd gewoon om dit soort dingen te DM'en, weet je wel. Dus ik denk dat het gewoon heel belangrijk is, ook voor jezelf.
0: Ja, zeker. Hey, zo gaan we verder praten. Dan ga ik ook even met Jillis en KTM in gesprek. Want ik ben wel benieuwd, ja, wie zijn dat eigenlijk? Hè? Wat kunnen de mensen verwachten van jullie? Eerst nog even muziek. Ja, weer heel anders, hè. DJ Snake.

0: Helaas, dit kan je straks dus niet verwachten. We lekker nummer hoor, maar straks gaan we natuurlijk aan de echte rap, onversneden. En tegenover mij twee mensen die dus voor het eerst mee gaan doen aan hiphop dubbel. En ook denk ik voor het eerst op de radio zijn.
1: Ja, voor mij wel in ieder geval.
2: Ja? Voor mij ook. Ja.
0: Kijk, nou dat is twee primeurtjes.
2: Het is spits afgelijk.
0: Hey, het leuke is, Jillis, jij komt net van een bijzondere plek, hè? Begrijp ik, ja. Je bent hierheen gerushed.
2: Ik ben net hierheen gerushed door mijn ouders. Dus shout-out naar hun sowieso. En ik kom van Spanje, waar mijn vriendin woont daar.
0: Serieus?
2: En Lucia, I love you. Ik zou naar haar even een shout-out doen ook op de radio. Ja, en ze luistert ook mee, als
0: mooi.
2: Het goed is.
0: Maar jij dacht, Haarlem 105, nou dan ga ik lekker naar huis meteen. Daar moet ik bij zijn.
2: Ja, daar moet ik bij zijn. Het is natuurlijk een hele mooie kans door de boys gekregen.
0: Nee,
2: dus ik denk, ik ga er alles aan doen. Ik vroeg nog of ik een half uurtje later kon komen. Mijn ouders gebeld of ze me konden ophalen.
0: Dedication.
2: En nu ben ik hier. Gelukkig geen vertraging. Hey, wel geland op de polderbaan, maar we zijn er.
3: Zijn vader hopelijk geen 3 boetes geregeld. Ja,
2: die betaal ik wel straks.
0: En een KTM daarnaast. Jij komt niet uit het vliegtuig, maar je moet eerder weg juist.
1: Wellicht. Ja. Als de trainer kijkt, ik hoop het niet. Maar trainer, ik ben hier. Nee, ik kwam gewoon lekker uit de buurt, zeker.
0: Super. Dus, hey jongens, jullie doen dus voor het eerst mee aan hiphop dubbel A. Dan vraag ik me vooral even, waarom? Waarom denken jullie van, nou, dat biedt mij een kans misschien?
1: Ja, kijk, uiteindelijk als je muziek maakt, het is leuk. Je maakt het in eerste instantie voor jezelf, omdat het een hobby is. Omdat je een verhaal hebt te vertellen.
0: Ja.
1: Maar uiteindelijk hoop je dat mensen zich gaan vinden in jouw verhaal. En daarvoor moet je het wel de wijde wereld in brengen. En daar zou hiphop dubbel A mooi bij kunnen helpen. Dus dat is gewoon een goede kans voor mij en voor Jillis in dit geval.
0: Ja.
1: Of voor andere opkomende artiesten. Dus vandaar.
0: Hoe zit het met jou, Jillis? Ben je het mee eens?
2: Ik ben het er zeker mee eens. En het is wat KTM ook zei. Je begint natuurlijk voor jezelf. En op een gegeven moment gaat het balletje rollen. En dan gaat het balletje harder rollen. En dan kom je ook in posities als dit. En dan wordt je muziek ook beter. Dus dan krijg je ook meer confidence om uiteindelijk er te staan.
0: Ja.
2: Dat is voor mij persoonlijk mijn verhaal. Dus door meer zelfvertrouwen te creëren, dan kan ik deze gast ook benaderen. Ja, en zeggen van, joh, dit is hard. Dit ben ik. Dit wil ik laten zien. En ja, zo krijgen we dan een plek om het te laten zien ook.
3: Sowieso.
0: Hoe is dat om te horen, Steve en Ray, om dit soort dingen te horen?
3: Ja, dat vind ik heel tof om te horen, weet je. Dat vind ik gewoon heel tof. En sowieso, ik heb ze gecheckt. Ik vind ze ook super hard. Dus daarom ben ik ook echt blij dat ze er zijn. Weet je, voor Jillis check ik natuurlijk al wat langer. Dat vertelden we net eventjes off-air, maar hij heeft me al zo vaak gedaan. Een paar keer kwam het dan net niet uit, weet je wel. Vorige keer vroeg ik hem, toen kon hij niet. Een paar keer toen paste hij er dan net niet tussen in de line-up, weet je, maar super dope. En we hebben sowieso een super vette line-up, want dat moet ook gezegd worden. Ik moet ook even Josh noemen.
0: Ja, vertel inderdaad vooral even wie er nog meer komen.
3: Ja, Josh is een zanger, die heb ik leren kennen via Talento ook, waar we net over hadden. En zo naar Lorenzo en T en Hoodie. En voor de rest hebben we nog Mitchell, weet je. En Mitchell, check hem gewoon op Insta, dope gast. Heb heel veel dingen uit ook. Dus, en natuurlijk onze main DJ is ook weer bij. SNL fucking DJ K9, man.
0: Kijk, hey.
3: Ja, toch is ook weer bij. Ja, toch.
0: Dus, mooi inderdaad dat er zoveel mensen inderdaad elke keer terugkomen en dat gewoon organiseren blijven. Ja, dat is wel heel mooi, denk ik, voor de scene in Haarlem.
3: Ja.
0: Nog even terug naar Jillis en KTM. Ja, er zijn natuurlijk veel rappers. Hè. Ik kan me voorstellen dat dat ook best wel competitief is. Dat je wel moet onderscheiden. Maar wat onderscheidt jullie? Bijvoorbeeld, hebben jullie een bepaald kenmerk dat jullie denken, nou, dit maakt mij anders dan de doorsnee rapper misschien?
1: In mijn geval mijn karakter, denk ik.
0: Ja?
1: Ik denk dat ik misschien niet het typische rapperverhaal heb. Het is een beetje een stigma, rappers van de straat, dat soort dingen. En dat is prima. Dat is vaak ook waar jongens gewoon vandaan komen. En die rappen daarover. Bij mij ligt dat net wat anders. Ik heb gewoon mijn eigen verhaal en ik ben misschien daarin ook gewoon een uniek karakter in de scene. Dus ik hoop dat er veel mensen zijn die zich daarin kunnen vinden.
0: Kijk, precies. En je karakter, dus vloeit zich dat ook door misschien in je muziek of zo?
1: Ja, zeker.
0: Ja?
1: In principe is mijn muziek een directe weerspiegeling van hoe ik me voel.
0: Ja.
1: De dingen die ik meemaak, de dingen die ik zie. Toch altijd een beetje in de noten tot mijn verhaal gewoon. Dus daarin kunnen mensen mijn karakter direct terugvinden, zeker.
0: Ja, Jillis, hoe zit het met jou?
2: Ja, zoals ik net al zei, ik maak echt muziek voor mezelf. Dus ik vertel verhalen die ik meemaak. En dan is het zou het heel mooi zijn als anderen zich daar ook kunnen in vinden. Maar wat ik vooral heel, heel erg belangrijk vind, dat is muziek voor mij is verbintenis. Door muziek te maken, maak ik een verbinding met mezelf. Ik ga nadenken over het leven. Ik zet mijn gevoelens op papier. En ik maak ook verbinding met anderen, want KTM ken ik bijvoorbeeld van de IKEA, daar hebben we samen gewerkt.
0: Oh, serieus?
2: Ja, wat dus grappig. Zo hebben we elkaar ontmoet. Ik moest mijn eerste dag met hem werken, hij moest me inwerken. Ja, maar ja, uiteindelijk staan we wel hier samen.
0: Ja.
2: En gaan we straks ook samen een nummertje doen. En dat wil ik ook echt aan de andere mensen laten zien, dat muziek echt, dat is echt verbinding.
1: Verbinding, ja.
2: je hoeft niet dezelfde taal te spreken, maar muziek, dat geeft een bepaald gevoel voor mij. En daarmee kan je zoveel. Dat is echt het mooie, man. Daaraan.
0: Ja, ja. Mooi gezegd, mooi gezegd.
3: Ja, man. Amen.
0: Ja, en Noof, jij bent een beetje een routinier, zullen we maar zeggen. Ja, in de rap scene ook in Haarlem natuurlijk, toch?
3: Ik ben far from the rap game, braaf.
0: Ontferm jij ook een beetje als een soort, nou, ik wil niet een vaderlijk figuur zeggen, maar ik bedoel, je bent toch wat langer actief in de scene. Je weet misschien wat beter hoe dingen in elkaar zitten.
4: Ja, ik heb ook wel een aantal boys geholpen die ik mee de studio in heb genomen, kansen heb gegeven. En op die manier connect ik ook veel. Ik ken ook veel jongens uit de buurt. Ik werk ook samen met heel veel jongens. Ja. Ik ken Ray bijvoorbeeld van een buurtcentrum eigenlijk.
3: Buurtcentrum de Fjord, man, jaren geleden. Man.
4: Ja, daar kregen we toen de tijd de kans. Het was gewoon een leuk podium om op te kunnen treden.
0: Hoe lang geleden hebben we het dan over?
3: Damn. Ik denk wel, wat is het, 15 sowieso?
4: Ja, jaar 15 geleden denk ik wel. Ja, dus zodoende daar ook heel veel connecties gelegd. En daarnaast doe ik ook gewoon heel veel dingen. Kijk, sommige mensen uit Haarlem zouden misschien zeggen dat ik bij de oude garde hoor of wat dan ook. Maar ik ben ook wel weer een guy die zeg maar een oldschool sampletje pakte met eronder wel een trap ritme, kick en de snare en dat soort dingen. Dus ik ben ook wel weer iemand die juist het oude naar het nu probeert te brengen.
0: Ja. Ja, precies. Ja. Hey Ray, waarom heb je eigenlijk deze selectie meegebracht vanavond?
3: Sowieso vind ik dat ze alle drie heel gevarieerd zijn van elkaar. Ze doen alle drie echt totaal iets anders, maar ze zijn alle drie gewoon keihard, weet je. En ik dacht gewoon van wie kan ik het beste meenemen? Ik moet ook eerlijk zeggen, we hebben ook gewoon loodjes getrokken, ik en Steve.
5: Nu gaat hij mij de schuld
3: En Steve heeft getrokken, die loodjes. Dus hij is uiteindelijk verantwoordelijk voor wie hier staat.
1: Ik ben heel blij met deze lijnen, wat er gewoon staat,
3: weet je. Dus ook nogmaals, SO naar Mitchell, SO naar Josh.
5: 100%.
3: Next time zijn zij erbij, weet je. Maar nu heb ik gewoon dit meegenomen, van de lijn.
0: Ik denk Steve en Ray kunnen denk ik het beste duiden als organisatoren ervan. Wat gaan we straks meemaken op Haarlem 105? Wat voor hele gevarieerde rap?
3: Hip-hop.
0: Hip-hop.
3: We hebben gewoon echte hip-hop. We hebben denk ik iets meer wat catchier. Weet je, we hebben gewoon echt storytelling. We hebben alles voor je, dus blijf lekker luisteren en we gaan knallen voor
0: zeker
3: je.
0: Zeker weten. Even voordat we gaan beginnen, belangrijk ook. Hè. Mocht je natuurlijk dit leuk vinden, straks die rap. Zijn er nog kaartjes beschikbaar?
3: Zeker weten. Je kan kaartjes halen via www.patronaat.nl of de Instagram hiphop_a. Check de link in bio.
0: Kijk, dat is zo direct. Sowieso een voorproefje om 8:30 en op 26 september hiphop_a. Over 10 minuutjes gaan we dus live hier muziek luisteren. Rap, hiphop. Dat is gewoon de afsluitende zin. Ja, we gaan luisteren naar hiphop.
1: Daar laten we het bij.

You say you wanna taste my wine?

0: Ja, dat is hele mooie muziek, hoor, dames en heren. Maar we gaan toch even naar wat andere muziek nu. Dat lijkt me de hoogste tijd. Het is namelijk hoog tijd voor de hip-hop AA Showcase. Hier live op Haarlem 105.
1: Yes, dankjewel. Haarlem 105, goedenavond. KTM hier door je speakers. We gaan het lekker doen, man. Yes.
2: Ja.
1: Yeah. Alright. Voor de mensen die mij nog niet kennen, is mijn verhaal in een notendop, man. We gaan het lekker doen. Ja, yeah. Kleine jongen had geen zorgen. Dat waren dagen van het buiten zijn met moddersporen. Niks te klagen met of zonder geld, het maakt niet uit. Onbevangen jongen, leven zag er beter uit. Ja, yeah. Mijn vader was er niet, maar dat had ik niet eens door. Want mijn mama was er wel met alle liefde en de zorg. Ik werd wakker met een lach, maar ik sliep altijd op de grond. Maar dat maakte me niet minder blij, die dagen waren top. Ja, dat klinkt een beetje gek, maar dat was de realiteit. Want die jongen had geen zorgen, ja dat hoorde bij die tijd. Ik kan me niet meer heugen dat ik door had dat mijn moeder aan het werk was voor brood op de plank. Want zij was bij me, ja ik voelde me gesteund, ja ik voelde me geblest. Ook al zat ik op de grond, ja mijn lijf was toen de best. Ik ben dankbaar voor die dagen, maar ik pray voor better days. Want het leven is

pest. Het breekt je diep van binnen, maar het was een wijze les. Vanaf toen leerde ik me te verweren tegen boys die willen haten en je ook willen bezeren. Langzaam maar zeker werd ik een van hun. Nee, dat was niet de bedoeling, dus ik moest bewegen toen. Ja, mijn moeder zag het fout gaan, zei mijn zoon, je moet hier weg. Jij gaat naar de HAVO, ja dat is de juiste plek. Dus ik deed mijn best om te luisteren naar haar. En ging ik naar de HAVO in nog minder dan een jaar. Ey. En opeens zat ik op een school met rijke kinderen. Ouders hadden doekoe zat, ik was weer eens te minderen. Dus ik moest me weer eens aanpassen aan een nieuwe kring. Waar je niet meer hoeft te vechten voor je zelfverzekering. Ja, uiteindelijk vond ik wel mijn plek. Maar ik was geen goede leerling, deed het anders dan de rest. Ik was eigenzinnig, eigenaardig, maar ik deed mijn best. Om mijn cijfers wel te halen, maar helaas waren ze slecht. Ja, dus toen moest ik blijven zitten. Dat was een wake-up call dat het anders moest dan gisteren. Zachtjes ging ik door met mijn eigen strategie. Dus ik deed wat me gevraagd werd op een andere manier. Ja, en opeens werkte het goed. Cijfers waren beter en dat deed mijn moeder goed. Maar toen kwam corona en het was even onzeker hoe de zaken gingen lopen. En ik leerde voor geen meter. Maar toen kwam de melding dat examens niet meer doorgaan. En opeens was ik geslaagd, ik kon wel huilen van geluk. Ja, diploma in mijn zak en ik voelde me een held. Alleen had ik één probleem, ik had niet eens een beetje geld. Ja, zonder doekoe in mijn zak begon ik een bedrijf.

0: Yes.
1: My story. Ja.
0: Niks meer aan toe te voegen, man. My story. Voor de mensen die mij nog niet kennen. KTM live op Haarlem 105, man. Dankjewel. We gaan door naar de volgende nummer. Thanks, boys. Ja. We gaan het tempo een beetje omhoog gooien, man. Ja. Ja. Iedereen heeft problemen in zijn leven, maar we maken er het beste van. En we gaan weer door. Ja. Ja.

0: Want je doet het eenmaal als je voor die man die strijdt, man. Yes, dat was hem. Heren van Hip Hop Double A, dankjewel. Haarlem 105, dankjewel. Dat was hem. KTM op je speakers. We gaan door naar de volgende.
1: Check.
0: Oké.
1: Staat hij aan?
2: Ja, ook van mij.
1: Ja, staat aan? Ja, ik hoor hem.
0: We hebben een primeurtje.
1: Een primeurtje. Deze komt morgen uit, vannacht 12 uur. Ga het checken. Wil je ook van mij zijn? Samen met KTM. Ik ben Jilles.

0: Spotify. KTM, Spotify, Jelle, check onze jongens, Instagram.
1: Kom op nou, ga nou luisteren.
0: Ga luisteren.
1: Yes, dankjewel Haarlem 105, Hip Hop Dubbel A.
0: Dank jullie wel. Ja toch. En we gaan door. Het nummer heet een ode aan muziek. Zoals ik net al zei, muziek is verbinding. Listen up. Dit is een ode aan muziek. Ey, dit is een ode aan muziek. Ja.

lachen. Haarlem 105, hiphop dubbel A, bedankt voor deze kans. Mijn ouders, ik hou van jullie. Lucia, ik hou van jou. Minovia Española, I love you. Mijn fans vanaf day one. Mijn fans vanaf vandaag en mijn fans vanaf morgen. Ik hou van jullie, zonder dit kan dit niet. Love. Komt ie nog één keertje dan. Hey!

0: muziek. Het is een oude muziek. Zonder muziek ben ik niet.
1: Dank jullie wel, dank jullie wel.
0: De bas, de beat, een oude muziek. Het is een oude muziek.
1: De outro is een beetje lang, man. Dan besef je die tune toch.
0: Het is een oude muziek. De bas, de beat, een oude muziek.
1: Dank jullie wel.
2: Give it up, man.
3: Thanks, bro. Succes.
4: Yes, yes. Het is je boy Nov. Ja. Sowieso dikke SO naar dubbel A. Sommigen van jullie kunnen deze kennen van mijn dubbel A-sessie. Ja. Word je niet ziek van het scrollen tot laat? Hongerig naar status tot je volgers haalt. Dus betaal dat blauwe vinkje, kijk hoe trots hij daar staat. En laat de wereld dan maar zien dat je de top hebt gehaald. Views bepalen status en dat alles geeft ons prikkels. Is je lacht ofwel je lachen, voel je oorlog met je rimpels. Algoritmes maken jou voor sommigen de sikkel. En heb je maar 3 likes, wordt je vriendschap afgewimpeld. Alle opgegroeid in die californicatie. Ben ik wel genoeg op zoek naar alle validatie? Ben je de man die je laat zien, is het manipulatie? Ben je getrouwd met je pieten, met je administratie? De stem van de straat, die doet daar zelfverheffing. Ben je zo echt als je praat of is het zelfbescherming? Haal ik filters van je face, dan is het weg met je dekking. Ben je zo lekker als je lijkt of komt het door de dressing? Wie bepaalt je leven? Wie bepaalt de populatie? Iedereen is vrij, maar volgt dezelfde navigatie. Nee, we zijn niet zelf te leggen.

ring in je bio. Het mooiste wat er is, krijg minder likes dan een pistool. En ja, de hoge mannen zijn zo vies als een riool. Voordat je het weet, word je betast door je idool. Opgegroeid met regels, met tellers en druk. Vrijheid is een woord, maar je bent in een lus. Als je het wil maken, dan is neppen een must. Ze vinden fake super prachtig en het echt aan maar kut. Ja. Yeah. Ga gelijk even wat luchtigers doen.

Rage uit de licht voor de fighters zonder gronds in het donker, maar het licht maakt me wijzer. Ik wax on, ik wax af, ik voel me Daniel San. Laat die hele tory ploffen als de Taliban. Verscheur al mijn enemies met

Tenzij je weet wat je roept. Doen zich beter voor, maar je bent beter dan goed. Ik zie die mannen klinken vreselijk, ik vreselijk goed. Hey, calm down. Ik ben onderweg, ik heb plannen na. Jij kan mij niet

Sowieso dikke SO naar dubbel A. En koop allemaal je kaartjes. Ja. Yeah. Calm down. Yeah, yeah.

0: mijn Nike schoen.
1: Dikke Sonalem 105.
2: Ja, ja, ja, dames en heren, dit was de hip-hop dubbel A showcase. Wat een feest. We moeten het, ja, de 26e ook wel worden, denk ik. Dat gaan we zo nog even vragen aan de betreffende die we net hebben gehoord. Eerst nog even andere muziek van Santana.

0: Santana, heerlijk nummer. Maar ja, eigenlijk hebben we net veel betere muziek misschien nog wel gehoord, hè, dames en heren. Op Haarlem Noord 5. Wat een lekkere muziek, jongens. Rap, ja, onversneden hiphop inderdaad. Noof, Jillis en KTM. Jongens,
1: wat waren ze?
0: Hoe ging dat? Hoe ging het? Hoe ging het? Laat ik dat even als eerste vragen. Ja, kijk even tegenover me.
2: Goed.
0: Ja.
3: Het is natuurlijk voor mij de eerste keer, dus je krijgt af en toe wel de vraag van joh, ben je niet bang dat je je tekst vergeet of zenuwachtig?
0: Ja, dat vraag ik me ook wel af.
3: Het is voor mij net als een voetbalwedstrijd spelen, dat heb ik ook al heel vaak gedaan en dan heb je altijd een gezonde spanning en dat is nu ook, maar gewoon meer dat je er zin in hebt en niet dat je verhalen in je hoofd hebt van het kan fout gaan.
0: Maar zelf wel tevreden in ieder geval,
3: ja,
0: denk
3: zeker,
0: ik toch?
3: Zeker.
0: Nou, dat snap ik helemaal terecht ook. Jillis, hoe zit het met jou?
1: Ja, ik moet je eerlijk zeggen, ik was wel een klein beetje zenuwachtig,
0: ja?
1: Maar meer de zenuw om het te doen, want ik wist wel van ik ga gewoon knallen. Dat is hoe ik erin sta. Het gaat om de energie die je levert. En ik denk als ik zo terugkijk dat ik wel een bepaalde energie heb geleverd die wel aanstekelijk was.
0: Nou, dat denk ik ook
1: dat
0: wel.
1: Dat hoop ik dan in ieder geval. Maar je moet zelf een beetje confident zijn, toch? Maar ja, ging goed. Ja,
0: en Noof, ja, voor jou is het dagelijkse business dit eigenlijk. Hè?
4: Gesneden koek.
0: Ja, precies. Ja, precies. Ja, dat merk je ook wel. Hè? Ik bedoel,
4: dankjewel.
0: Ja, het was echt ook die Californication, uniek.
4: Ja, ja, die heb ik gedaan voor een dubbele A-sessie.
0: Ja,
4: dus de jongens die doen hiernaast ook nog sessies waarin je skills mag tonen.
0: Ja.
4: Die heeft Froese afgetrapt en ik mocht als tweede. Dus vandaar dat ik zoiets had van laten we die ook gelijk eventjes doen.
5: Ja, toch. Ja. Check het op YouTube allemaal, dames en heren. Hip-hop dubbel A op YouTube.
0: Dus alle optredens en alles staat daar gewoon online?
5: Nou, niet alle optredens, maar we hebben dus zeg maar een soort sessies. Net als een, ik noem maar wat, SO naar de Goat Rotjoch, maar die doet natuurlijk 1-1 bars. Dus wij dachten, nou, dan gaan wij dubbel A sessies doen. En daar hebben we er nu twee van gehad, van Froese en van de Mano.
4: Ja, en het is heel vet, want ze hebben het ook geregeld dat het in de zaal kan, ja, waar opgetreden wordt.
0: Ja, man. Wow. Dus gewoon YouTube hip-hop dubbel A?
5: Ja, kan je het allemaal checken.
0: Allemaal checken, inderdaad.
5: En zo naar Patronaat, nogmaals, ook voor de...
4: Ja.
0: Ja, ja, ja. Hey, nu hebben we een aantal optredens gehad natuurlijk. Is dit een beetje wat men kan verwachten op de 26e?
5: Dat denk ik wel. Dit was aardig vuur. Ik denk dat ze daar een orkaan gaan brengen, of hoe noem je dat, vulkaan. Dus ja, maar nee, gaat echt heel dope worden. Dus iedereen, koop je kaartje nu nogmaals. www.patronaat.nl, Instagram, hiphop-AA. En kom al deze boys gewoon checken. Kijk. En ook een dikke SO naar Josh en Mitchell. Want die zijn er ook bij. En DJ K9. En je boy zelf is de host. Steve is er bij. We gaan een feestje bouwen met z'n allen. 26 september.
0: Fantastisch. Als je dit leuk vond, dan is dat eigenlijk nog 10 keer.
5: Precies, ja, 10 keer zo hard.
0: Mooi. Hey, en ik begreep ook, jongens, tegenover me, die tune die jullie met z'n tweeën deden, dat is nog niet uitgebracht, maar dat duurt niet lang meer, hè?
3: Nee, dat duurt zeker niet lang meer. Het is nu, jongens, wat is het? Het is bijna 9 uur.
0: Bijna 9 uur.
3: Nog 3 uurtjes.
0: Nog 3 uurtjes? Dan komt hij uit.
3: Uurtjes, ja.
0: Hoe is, even kort, hoe is dat tot stand gekomen? Jullie komen allebei van de IKEA vandaan, zo hebben jullie elkaar in ieder geval ontmoet.
3: Ja.
0: Maar een collab, hoe is die tot stand gekomen?
1: Even in een notendop. We moesten, ja, wat ik zei, KTM moest me inwerken. Toen, dan ga je natuurlijk, je staat 8 uur met elkaar op de bus. Dus je moet met z'n tweeën sjouwen. Dus je moet wel een klein beetje geïnteresseerd zijn in elkaar, want het is een hele lange dag. Maar, dan ga je al snel muziek aan elkaar laten horen van wat heb je gemaakt de afgelopen tijd. Dus ben ik een keertje naar zijn huis geweest in de studio, heb een nummertje gemaakt. Toen eigenlijk, volgens mij heb ik daar die beat even snel geflipt. Ja, en toen hebben we nog een keertje bij mij opgenomen, bij mij thuis. En daarna zijn we naar een producer geweest, shout-out naar Luca. Luca Beugeling, Luca Vincent, niet te vergeten. Hij heeft het allemaal lekker heel mooi gemaakt, naar professioneel niveau getild.
0: Ja.
1: Hebben bij mijn studio opgenomen, ja man. En ik denk dat ik voor jou ook om mag spreken dat onze energie wel gewoon goed matcht daarin. En gewoon in het persoonlijke leven ook, maar ook in de muziek, toch?
0: En vannacht om 12 uur dus, hè, waar kan men hem vinden?
3: Spotify, Apple Music, ja, echt verschillende streamingsdiensten. Ik denk dat elke streamingsdienst waar mensen op zitten, dat je hem wel kan beluisteren. Dus ik zou zeker dat gaan doen.
0: Kijk, dat is een goede inderdaad.
3: Als ze nou nog niet overtuigd zijn, weet ik het ook niet meer. Maar,
0: we moeten zo gaan afsluiten, want er zit direct alweer natuurlijk, de volgende DJ komt er alweer aan. Maar ik wil iedereen aan tafel hartelijk bedanken natuurlijk. Noof, Steve, Jillis, KTM en natuurlijk Ray.
5: Dankjewel, jij bedankt man.
0: Ja, 26 september. Patronaat, kaartjes zijn er nog. En na zo'n optreden wil je dat toch wel. Misschien zijn ze ondertussen wel uitverkocht. Je weet het niet.
5: Je weet het nooit.
0: Hey, dank jullie wel allemaal voor vanavond. Goed, zo direct na de klok van 9 uur. Dus Remco Lanting met zijn Discord Train. En wij zijn er volgende week weer. I don't

0: la. Dit is 105. Het is 9 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Bij een ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Hoeveel slachtoffers er zijn, is nog onbekend. Het ongeluk gebeurde in het oosten van Zwitserland. Volgens reisorganisatie OAT zaten er 48 Nederlandse passagiers in de bus. Op foto's in Zwitserse media is te zien dat de bus op zijn zij in de berm ligt. Er zijn verschillende Zwitserse reddingsteams uitgerukt, waaronder helikopters. De bus was vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaan het hardst omhoog, maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer geïnvesteerd wordt in het overvolle elektriciteitsnet. Minister Van Wil wil dat Sierra Leone de drugscrimineel Bolloyos uitlevert. Dat heeft hij gezegd in een interview met Afrikaanse journalisten. Verslaggever Lune van der Meulen van Nieuwsuur bekeek dat interview.
2: Ja, dat ging er best wel hard aan toe. Van Wil ging er hard in en het was wel duidelijk. Hij zei, ja, ik ben nu 1,5 jaar bezig met jullie overheid om deze man uitgeleverd te krijgen. En er zit helemaal geen beweging in. Hij zei daarbij ook van, ja, als dit niet gaat lukken, dan ga ik dat op andere manieren proberen.
1: Sierra Leone houdt vol dat Jos L. daar niet verblijft. De Duitse klimaatactivist die deze week werd opgepakt na een klopjacht zou meer dan 150 sabotageacties hebben gepland. Onder de doelwitten zou ook een elektriciteitsstation in Doetinchem zijn. De man van 48 wordt verdacht van sabotage op energiecentrales, hoogspanningskabels en transformatorstations in Duitsland. Dan het weer. Het is droog. Vannacht vanuit het westen regen bij een graad of 12. Morgen eerst bewolking, later droger en af en toe zon. Het wordt rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
3: Een hele goede avond. Live vanaf de Zuiderzijweg nummer 10 is dit weer een nieuwe Discotrain.

De eeuwige aanvraag bij DJ's van lokale radiostations. Een hele goede avond, welkom bij de Disco Train. Jouw wekelijks portie disco via de ether, DHB Plus en halem105.nl. Mocht je verzoekjes hebben, app mij op 06 105 105 38.

Gracken van de gelijknamige band en Jeopardy. We luisteren naar de Disco Train donderdagavond. Disco Trainavond hier op 105 tot 11 uur. De lekkerste soul, funk, disco en R&B. Zojuist al gezegd. Verzoekje is altijd welkom. Mits soul, funk of disco op 0605 105 38. Met nu

van het album Believer. De band Chic, Edward Rogers en de dames You Are Beautiful. Nou, dat hoor ik graag en dat denk ik geldt voor ons allemaal. Je luistert naar de Disco Train op de donderdagavond hier op Haarlem 105. Soul, funk en disco wat de klok slaat. Uit de 70s tot de zero's.

Some Like It Hot. Niet doen, Remco, niet gaan zingen. The Power Station, Some Like It Hot. En ik als liefhebber van Sriracha zou zeker. Je luistert naar de Disco Train. Maar nu een dubbele dosis Nederpop.

Volgens mij was dit de debuutsingle van The Time Bandits. Althans, hun eerste grootste hit in Nederland en daarbuiten. Live It Up! Ellen is Hidding en zijn mannen. En een neder disco. Je krijgt vervolg met deze plaat. We gaan naar het hoge noorden.

richting Groningen. Daar kwam de band Fox the Fox vandaan. En die hadden een hele grote hit met deze plaat. Precious Little Diamond. Na deze plaat is het tijd voor Remco's Disco Classic. Dus ik zou zeggen, blijf lekker luisteren. Wat ik al zei, hier

0: hier op 105. En Precious Little Diamond. Diamonds are a girl's best friend. Maar dat is weer een andere plaat. Ik kijk naar rechts. Even over 9:30. En dat betekent tijd voor...
1: Remco's Disco Classic.
2: Ik zie hier in de studio één jongetje. En dat kijkt zo vrolijk, jongens.
0: Ja, nee, ik zei de gek. Iedere week doen wij een 12-inch. Meestal. Of soms een track van een album. Iets minder mainstream muziek, maar daarom zeker niet minder lekker. Integendeel wat mij betreft. Het gaat hier om de befaamde 12-inch. De maxi-single die we... Of we, nou, die ik met name uit het importcircuit... aanschafte, moet ik zeggen. Destijds ging ik als tiener richting Amsterdam... vaak met de bus of de tram. In de buurt van het Leidseplein, op de Haringpakkensteeg... daar zat Boeddhisk... En op de Singles zat Rhythm Import. En op de Amstelveenseweg zat Atalos. Dat waren voor mij de drie meest bekende plaatszaken... die 12 inches uit het importcircuit verkochten, zogezegd. En iedere week doe ik daar één track van. Vanavond een track afkomstig uit 1984, als ik me niet vergis. De band Visual. Het eigenlijk een van de eerste pre-house platen van die tijd... We gaan lekker luisteren naar Visual en The Music Got Me.

uitgebracht op het Prelude label, waar de naamgever van dit programma, James Dieter en Williams, ook weer aangesloten was. En andere veel grote artiesten uit de jaren 80, uit de soul, funk en discohoek. De Remco's Disco Classic van deze week. Visual en The Music Got Me. Nou, daar is niks aan gelogen.

De grote man in de jaren 70. In Paris Garage, dat was de place to be waar hij zijn kunsttentoons te wijden. En hij was mede verantwoordelijk voor deze plaat. Walking into Sunshine Central Line, hier op 105.2.

Dat is waar je naar luistert. 89.9 FM, DAB Plus en onze apps. Haarlem 105. En op de donderdagavond tussen 9 en 11... is er volop ruimte voor soul, funk en disco... uit de 70s tot de zero's. En mocht je nou op dit vlak een verzoekje hebben... feel free om mij te appen op 0605-105-38. En dan komt jouw plaat wellicht langs in het... nou, eerste uur misschien wat ambitieus. Maar we hebben ook nog een, na de klok van 10 uur... nog een heel uur te gaan, dus... feel free, app mij, en zo niet, dan is er genoeg andere lekkers. Waaronder de Pointer Sisters...

Whenever you're around. Nou, dat is hopelijk nu. Op de donderdagavond om 21:47. Je luistert naar de Disco Train. Jouw portie disco op de donderdagavond. Zometeen een artiest die het blijkbaar niet zo luchtig wil houden allemaal. Maar ja, dat gaan we zo horen. Met aansluitende man die op 28 oktober in de Ziggo Dome staat. Mocht je hem nog nooit gezien hebben, ga het zien. Ik mocht er wel een keer bij zijn en het was fantastisch. Maar eerst, hij die wekelijks meerdere porten Soglo is nasmeerde. Here is Rick James.

Of de titel nou te maken heeft met het spul wat hij in zijn haar smeerde. Ik durf het niet zeggen, kunt hem ook niet meer vragen. Want hij is al even niet meer onder ons. Fijne plaat is het wel wat mij betreft. Rick James en Glow hier op Haarlem 105.

Je hoort Jermaine Jackson hier op 105. Let's get serious. Nou, niet altijd serieus houden hoor. Het moet ook een beetje luchtig blijven, vind ik. Maar daar hebben we gelukkig de muziek voor. Tot 10 uur. De man die eind oktober in de Ziggo Dome staat. Ik zei het al. Here is Steven.

0: is 105. Het is 10 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Hoeveel slachtoffers er zijn, is nog onbekend. De bus met 48 Nederlanders aan boord was op excursie vanuit Oostenrijk, zegt reisorganisatie ANVR.
2: Tijdens zo'n bus-excursiereis gaan ze dan nagenoeg elke dag een andere plek bezoeken. En vandaag was dat Zwitserland. En die bus heeft een zwaar ongeluk gehad.
1: Op foto's in Zwitserse media is te zien dat de bus op zijn zij ligt in de berm. Het is onduidelijk of de bus het enige betrokken voertuig was bij het ongeluk. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaan het hardst omhoog, maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer wordt geïnvesteerd in het overvolle elektriciteitsnet. De Duitse klimaatactivist die deze week werd opgepakt na een klopjacht plande meer dan 150 sabotageacties. Er is een notitieboekje gevonden waarin de verdachte van 48 de doelwit had opgeschreven. Ook een elektriciteitsstation in Doetinchem stond op die lijst. De man wordt verdacht van sabotageacties op energiecentrales, hoogspanningskabels en transformatorstations in Duitsland. Hij heeft verklaard dat hij tegen fossiele brandstoffen is. PSV is in zijn eerste wedstrijd in de Champions League met een gelijkspel begonnen. De Eindhovenaren wisten voor eigen publiek niet te winnen van Shakhtar Donetsk, de kampioen van Oekraïne. Het werd 1-1. Dan het weer, wolkenvelden, maar ook opklaringen. Vannacht vanuit het westen regen bij een graad of 12. Morgen eerst bewolking met lichte regen, later droger en af en toe zon. Het wordt dan rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Remco Lanting.
3: Welkom bij nog een uurtje Disco Train hier op Haarlem.

dat wij naar luisteren. Welkom bij het tweede uur van de Disco Train. Het meest swingende programma op deze zender. Tot 11 uur ben ik bij met de lekkerste soul, funk, disco en R&B. En we begonnen het tweede uur met een kleine ode aan de volboedsmiddelenindustrie. Burn Rubber on Me van de Gap Band. Met aansluitend Daft Punk Get Lucky. Dat hoop ik dan maar. Door deze muziek tot 11 uur. En wie je nu hoort uit de serie HBO-serie Final, Alex Newell en DJ Cassidy. Met Kill the Lights. Ik zou zeggen, check Visual Radio. You

0: De heren Edwards en Rogers zijn goed vertegenwoordigd in dit programma, wekelijks eigenlijk wel vanavond. Middels zojuist gedraaide Sister Sledge. En het eerste uur Chic. En ook van de serie final, ook geproduceerd door Bernard Edwards. Je hoorde Lost in Music.
1: Dit is 105. De radio van Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.

Steve Arrington hier op 105 tijdens de Disco Train Dancing in the Key of Life. Het is die andere grote hit. We kennen vooral natuurlijk Feels Are Real. Maar dit heeft wat meer mijn voorkeur hoor. Steve Arrington.

Vicky Sue Robinson brengt de tijd om 22:30 precies hier op 105 tijdens de Disco Train. Love to hear percussions. Nou, dat vind ik lekker. Ik hoop jij ook. Laat het me weten op WhatsApp 06105 105 38. 22:30 betekent Funky Lifetime. Op deze zender op de donderdagavond tijdens de Disco Train. Wat houdt het dan in? Nou, het woord verraadt al een beetje. We eren een band of artiest die zijn of haar sporen heeft verdiend in de muziekindustrie. Middels een live track. En dat doen we wekelijks om rond de klok van 22:30. Vanavond is het de beurt aan een groot artiest. Die te gast is bij een aantal dames. En, nou, misschien is het al een kleine hint. The Ladies of Soul. 10 jaar geleden. Toen nog met Glennis Grace in de gelederen. Birgit Lewis. Edcilia Rombi, Treintje Oosterhuis en On Sex Candy, ken je het over. Die hadden 10 jaar geleden in de Ziggo Dome een man te gast uit Trinidad en Tobago. Zijnde Billy Ocean. We gaan lekker luisteren naar de Funky Live van deze week. En dat is Love Really Hurts Without You.

De Funky Live van deze week. Leslie Sebastian Charles, zoals die werkelijk heet. Billy Ocean samen met de Ladies of Soul. Love Really Hurts Without You.

portie onvervalste soul ten gehoor gebracht door de heren van de Tramps. Stop and Think. Dan zal ik mijn eigen vriendin over praten. Maar schat, dit is met een dikke vette knipoog, hè. Mocht je luisteren. De tijd 10:50, nog 20 minuten. De lekkerste soul, funk, disco en R&B. Op deze zender 89.9 FM, DAB Plus en onze apps. En nu een plaat met een heel mooi intro, al zeg ik het zelf. Heerlijke blazers. We gaan lekker luisteren naar de Stylistics.

Can't give you anything but my love voor deze heerlijke muziek. Tenminste, dat vind ik. En ik hoop jij ook. Anders ben je niet ingeschakeld op deze zender op dit tijdstip. Donderdagavond tussen 9 en 11 voor de Disco Train. Je hoorde de Stylistics. En wat ik al zei, ik vind het een heerlijk begin met die blazers. Aansluitende plaat die wellicht een contradictio in terminis is. Hier is Yvonne Elleman.

even snow. And now I'm having fun, baby. It's getting kinda low.

You're the Freeze en IOU hier op 105. En daarmee aangekomen bij de laatste plaat van vanavond. Morgen om 7 uur zijn we weer live met Vandaag de Dag. Gepresenteerd door collega Rob Jonker. Vannacht zijn we non-stop. Dit was de Disco Train. Mijn naam is Remco Lanting. Bedankt voor het luisteren. En wat mij betreft gaan we eruit met een toepasselijke plaat. Into the Groove. Hier is Madonna.

0: Dit is 105. Het is 11 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een ongeluk met de Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Hoeveel slachtoffers er zijn, is niet bekend. Het ongeluk gebeurde in het oosten van Zwitserland. Volgens reisorganisatie OWAT zijn er 48 Nederlandse passagiers zaten die in de bus. Op foto's in Zwitserse media is te zien dat de bus op zijn zij in de berm ligt. Er zijn verschillende Zwitserse reddingsteams uitgerukt, waaronder helikopters. De bus was vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Op het moment van het ongeluk waren er wegwerkzaamheden en was er maar één rijstrook open. De Zwitserse politie heeft een noodnummer geopend voor de familie van de reizigers. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaan het hardst omhoog, maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer geïnvesteerd wordt in het overvolle elektriciteitsnet en die kosten worden doorberekend. Er komen voorlopig geen grote windturbines bij Ratum, vlak over de Duitse grens bij de gemeente Winterswijk. De Duitse ontwikkelaar ziet af van de bouw. Er zouden 4 windmolens komen met een hoogte van 250 meter. Bewoners van de Gelderse plaats verzetten zich al jaren tegen de komst van de windturbines en zijn daarom blij dat de plannen niet doorgaan. Ze vinden dat de windmolens niet passen in het landschap. En PSV is in zijn eerste wedstrijd in de Champions League met een gelijkspel begonnen. De Eindhovenaren wisten voor eigen publiek niet te winnen van Shakhtar Donetsk, de kampioen van Oekraïne. Het werd 1-1. Het weer vannacht vanuit het westen regen bij een graad of 12. Morgen eerst bewolkt met lichte regen, later droger en af en toe zon. Het wordt rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.

0: is 105. Het is middernacht.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een ernstig ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Er waren 48 Nederlandse passagiers en een chauffeur aan boord. Hoeveel slachtoffers er zijn is nog niet bekend. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag in het oosten van Zwitserland. De bus kwam door nog onbekende oorzaak tegen de vangrail terecht. Op beelden is te zien dat de bus op zijn kant in de berm ligt. Er kwamen veel hulpdiensten ter plaatse. De passagiers waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Op het moment van het ongeluk waren er wegwerkzaamheden en er was maar één rijstrook open. De Zwitserse politie heeft een noodnummer geopend voor de familie van de reizigers. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaan het hardst omhoog. Maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer geïnvesteerd wordt in het overvolle elektriciteitsnet. En die kosten worden doorberekend. Een Duitse ontwikkelaar ziet af van de bouw van 4 grote windmolens vlak over de grens bij Ratum. Het bedrijf denkt geen toestemming te krijgen voor de bouw. Inwoners van de Gelderse plaats verzetten zich al jaren tegen de plannen, omdat ze de windturbines niet in het landschap vinden passen. PSV is in zijn eerste wedstrijd in de Champions League met een gelijkspel begonnen. De Eindhovenaren wisten voor eigen publiek niet te winnen van Shakhtar Donetsk, kampioen van Oekraïne. Het werd 1-1. PSV kwam aan het eind van de eerste helft op achterstand, maar aan het begin van de tweede helft maakte Sergio Dest gelijk. Het weer nog, vannacht vanuit het westen regen bij 11 tot 14 graden. Overdag eerst bewolkt met lichte regen, later droger en af en toe zon en het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix.

0: is 105. Het is 1 uur.
1: 1 uur, Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een ernstig ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Er waren 48 Nederlandse passagiers en een chauffeur aan boord. Hoeveel slachtoffers er zijn, is er nog niet bekend. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag in het oosten van Zwitserland. De bus kwam door nog onbekende oorzaak tegen de vangrail terecht. Op beelden is te zien dat de bus op zijn kant in de berm ligt. Er kwamen veel hulpdiensten ter plaatse. De passagiers waren met reisorganisatie OWAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Op het moment van het ongeluk waren er wegwerkzaamheden en er was maar één rijstrook open. De Zwitserse politie heeft een noodnummer geopend voor de familie van de reizigers. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaat het hardst omhoog. Maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer geïnvesteerd wordt in het overvolle elektriciteitsnet. En die kosten worden doorberekend. Onderzoekers hebben in Indonesië mogelijk het oudste bewijs gevonden van drugsgebruik door de mens. Op het eiland Sulawesi zijn skeletten onderzocht van 2 jagers-verzamelaars. De oudste leefde mogelijk 25.000 jaar geleden, de andere zo'n 7.000 jaar geleden. Op hun gebit zijn diepe groeven te zien die volgens de Australische onderzoekers zijn veroorzaakt door het zuigen op betelnoten. Dat zijn zaden van de betelpalm. Het zuigen op de noten geeft een stimulerend effect en gebeurt nog altijd in delen van Zuid- en Zuidoost-Azië. De onderzoekers denken dat het vooral ging om het pijnverzachtende effect. Het weer nog, vannacht vanuit het westen regen bij 11 tot 14 graden. Overdag eerst bewolkt met lichte regen, later droger en af en toe zon en het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking